voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: the courage.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Het jij beschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Zou dit jouw favoriete Franse plaat kunnen zijn? Oh, wat heerlijk om daarmee wakker te worden. Venise uit het jaar 19... Nou, denk eens na. Het is lang geleden. Een halve eeuw, precies. 1976, Venise van Julien Clerc. En als dit nou je favoriete plaatje is... of een andere Frans nummer, of een Engelstalig... of een lekkere Nederlandse meezinger... stem hem dan. Als hij maar uit de jaren 70 komt in de week van de 70's... gaan we hem volgende week dan uitzenden. Dat wil zeggen in de top 100. Maar misschien komt hij morgen al voorbij, want dan gaan we van start. We tellen er 10 jaar bij op, komen uit in 86. Goedemorgen. Dit

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Nou, we zijn ook maar net begonnen, dus wat dat er gaat, ben je er vroeg bij. En is het hartstikke gezellig dat je er bent in Utrecht is wakker. Gloria Gaynor, ja, het is inmiddels bijna 6:13 geworden. Moet je je bed al uit of kun je nog even blijven liggen? Nou, goed. We gaan het over diverse onderwerpen hebben vanmorgen. En onder andere is dat met Martin van Hees praten over, ja, hij is klassiek gitarist, over de gitaarfiesta. In Houten vindt dat plaats. En ja, wat is dat dan, de gitaarfiesta? Ik moet je zeggen, ja, veel gitaren bij elkaar, denk ik dan. Maar om welke instrumenten, ik bedoel welke soorten gitaar het gaat, dat weet ik nu nog niet. Maar we gaan er met Martin uitgebreid over praten. Moet je nog even geduld hebben, maar je kunt al wel vast meepraten, want we willen van Radio M Utrecht uit wel eens even van je weten welk instrument jij bespeelt. Of helemaal niet, natuurlijk. Ik heb ooit blokfluitles gehad, kan ik je vertellen. Dat is niet goed afgelopen. Na het eerste jaar dacht ik bij mezelf, nou, iets met radio is toch veel leuker om te gaan doen. En ik heb nooit leren muziek maken, maar het schijnt best wel te doen te zijn. Dat wil zeggen, blokfluitles, daar moet je misschien mee beginnen. Of ben je met een gitaar begonnen? Of nou ja, zeg het eens. Laat het weten via de RTV Utrecht app. En zeker even handig om op Facebook te kijken, als je Facebook hebt natuurlijk. Radio M Utrecht, want daar is de vraagstelling, welk instrument speel je? En ook nog een andere vraag, hoe heb je dat dan leren spelen? Daar zag ik al wat leuke reacties op. En zal ik even kijken? Ja, Jeroen Vizé zegt, ik kan een stukje drummen. Heb ik niet geleerd, maar van nature, dus van mezelf. Wauw, dat vind ik best knap. Else zegt, goedemorgen, groetjes uit Woudenberg, temperatuur 12 graden. Oh ja, het weer gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben, want weekend zit eraan te komen. En je wil ook wel even weten of je vandaag een nat pak hebt als je de deur uitgaat. Of misschien valt het allemaal wel mee. Daarover praten we met Grieta Spannenburg. Else dus verder, Woudenberg, 12 graden, het regent op dit moment. Ik speel piano, mijn lust en mijn leven. Wauw, dat wil ik wel een keertje horen, Else. Zelfs op mijn, pardon, 80ste? Nee, Else, dat geloof ik niet. Nog een nieuwe aangeschaft. En ik heb nog steeds les en quatre mains spelen. Oh, ja, nou ja, je gebruikt een term waarvan ik denk van, oké, het zal wel. Doei, een muzikale uitzending, luidjes. Dankjewel, Else. En er staan nog veel meer opmerkingen. Nu al na te kijken op Facebook van Radio M Utrecht. En jouw reactie kan er natuurlijk ook bij. Dus heb je inderdaad een instrument leren spelen? Dat willen we van je weten. Vind ik leuk om erover door te praten. Hoe dan? En sowieso natuurlijk welk instrument? Is dat ook die blokfluit? Is dat die gitaar? Is dat de drum zoals Jeroen dat aangaf? Ik ben heel erg benieuwd. La-

Beach Boys op Radio M Utrecht. Ik hoop dat de zonnige stemming een beetje bij je brengt. En ik hoop natuurlijk sowieso dat we die zon een beetje te zien krijgen vandaag. Daarover gaan we Gita dus horen verderop in Utrecht is wakker. Overigens, in dit uur hebben we het ook nog over sport. Hebben we het over voetbal en hebben we het... Nee, niet over FC Utrecht. We gaan het over amateurvoetbal hebben. Je hoort daar redacteur Reinhard Smit over. In dit uur dus van Utrecht is wakker. Verder hebben we het over nog heel veel andere onderwerpen. Onder andere gaan we het hebben over regentonnen. Hebben we het toch weer over regen? Ja, zeker wel. Maar ik ga je er straks over bijpraten. En je kunt dit komend weekend gratis een fiets-APK krijgen op de markt in Veenendaal en Woudenberg. En waar dat voor is, ja, dat is die APK is natuurlijk ook controle. Maar waarom je dat er krijgt en wat Rijkswaterstaat ermee te maken heeft, dat wordt je allemaal duidelijk als je lekker blijft luisteren naar Utrecht is wakker. Ik heb de krant even van de deurmat gehaald. Zometeen even kijken naar de voorpagina's van de landelijke ochtendkranten. Maar nu eerst Shalamar.

Paul Simon en Mother and Child Reunion. Het is 6:03. Hey, Grita heeft al een weerberichtje gestuurd. Zullen we daar zo meteen eens even de tanden in gaan zetten? Dan weet je nou wel wat je te wachten staat op voorhand, voordat we uitgebreid met haar gaan praten. De volkanten van de kranten op deze vrijdag de 12e. Kan Europa nu echt de stroom aan asielzoekers indammen? Is de vraagstelling op de voorkant van Algemeen Dagblad Utrecht Nieuwsblad vanmorgen. Want hoe kijkt Europa over 10 jaar terug op vandaag, want 12 juni 2026 staat dan bekend als de dag waarop Europa eindelijk een oplossing vond voor het open zenuw die het asiel- en migratiebeleid zo lang was. De vraagstellingen, ze worden deels beantwoord, maar even een flink artikel op de voorkant dus van het Algemeen Dagblad van morgen die daarmee opent. De gouden aftrap van het wereldkampioenschap. Voor voetbal natuurlijk hebben we het daarover, want we zijn begonnen. Het grootste WK-voetbal aller tijden is onderweg en de wereld zal het weten. 48 landen die strijden om de felbegeerde wereldbeker. En met een spetterend openingsverhaal, een ceremonie natuurlijk was het gisteren in Mexico-stad, gisteravond Nederlandse tijd trouwens, werd het startsein gegeven. En Shakira was erbij, de Colombiaanse zangeres. En de Nigeriaan Burna Boy, die brachten met het speciale WK-lied Dai Dai 83.000 toeschouwers in vervoering, zo schrijft de Telegraaf. Ook in het Canadese Toronto en trouwens het Amerikaanse Los Angeles volgen nog de openingsceremonies. Nederlands elftal, wil je natuurlijk weten, weet je waarschijnlijk wel als je liefhebber bent, zondagavond om 10 uur wordt er gespeeld. De eerste wedstrijd die Nederland gaat spelen, wel tegen Japan. Dat wordt de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal. Ja, over het voetbal gesproken, Donald Trump zit de FIFA's behoorlijk in de weg, zo schrijft de krant. Trouwens heeft het over FIFA's feestje, dat flink in de weg wordt gezeten door de Amerikaanse president. Meer dan ooit krijgt de FIFA te maken met de grillen van een gastland van het WK-voetbal. Vooralsnog hangt er in elk geval een donkere schaduw over het toernooi. De visie van Trouw valt vandaag te lezen. Blijf in Amerika, SpaceX wordt het duurste bedrijf ooit. Toeschouwers bij de lancering van de Polaris Dawn Falcon 9 raket van SpaceX in september voor 2 jaar geleden vanaf de NASA-basis in Cape Canaveral in Florida. Dat is te zien. Prachtig om te zien altijd dat dat allemaal kan. De hoogte ingaat en ook weer allemaal veilig gebeurt. Het gaat hierom dat SpaceX dus het duurste bedrijf gaat worden, want de beursgang van SpaceX vandaag wordt de grootste tot nu toe. Elon Musk, de oprichter, kan

0: geven in op het verhaal van de Volkskrant. Los van elkaar natuurlijk ook. De beursgang van SpaceX wordt er begrepen deze vrijdag. Elon Musk wil met deze stap AI-rekenfabrieken verplaatsen naar de ruimte. En daar gaat het dus om. Daarom moet het allemaal de lucht in. Nou, wij zijn ook in de lucht. DRB Plus en FM 93.1. Het is vanochtend bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Ja, vanmiddag komt wel die zon er even bij, maar er blijft regen vallen in Midden-Nederland. En bij een matige westelijke wind liggen de maximumtemperaturen zo'n beetje op 17 of 18 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met

0: All I Wanna Do. Wat willen wij? We willen weten van Robert-Jan Boy wat hij vandaag gaat doen. Nou, we kunnen hem even bellen. We kunnen digitale verbinding met hem leggen. We kunnen ook gewoon tegen hem zeggen vanuit de studio: goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want je zit gewoon hier bij me. Met een verse cappuccino gaan we het eens even hebben over het onderwerp vandaag, op deze laatste werkdag van de week. Waar ga jij vandaag de tanden in zetten? Waar ga je naartoe? Dus, waar ga je verslag van doen?
1: Ja, we gooien de trossen los en we gaan naar Woerden.
0: Mm-hmm.
1: Daar beginnen vandaag de havendagen. Morgen zijn die nog aan de gang.
0: Ja, ja.
1: En dat betekent dat de haven van Woerden vol komt te liggen met historische boten, schepen.
0: Wat leuk.
1: Varend erfgoed, zoals het officieel heet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik hoor de geluiden van 55 sleepboten, opduwers. Dat zijn boten ongetwijfeld die andere boten duwen.
0: Duwboten.
1: Zalmschouwen komen eraan. Ander varend goed.
0: Ja.
1: Kortom, zeemanskoren gaan aan de gang. Het is het één maritiem gebeuren.
0: Dat is leuk.
1: Een stoomsleepboot, Jan de Sterke heet die.
0: Mm-hmm.
1: Ja, er valt genoeg te zien de komende dagen. Te beleven, te ruiken ook, denk ik.
0: Ja, want Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om stoom natuurlijk ook, ten aanzien van de stoomboot.
1: Ja, stoom, zeilen, alles natuurlijk.

0: natuurlijk. Hè?
1: En dieselmotoren ook natuurlijk, ja.
0: Maar stoomboten, één stoomsleeboot, voor de rest is er niet echt veel stoom te zien volgens mij.
1: Ja goed, dus maar, ontzettend, de Nederlandse vaart is natuurlijk over de hele wereld gegaan in de loop der eeuwen.
0: Ja, dit gaat over 80 jaar, hè? 80 tot 100 jaar inderdaad, wat hier in de haven van Voerden ligt.
1: Leuk.
0: Dus dat is altijd leuk om te zien. Hè? Mensen hebben allerlei verhalen natuurlijk over die boten.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaan we eens even kijken of we daar wat van kunnen horen.
1: Ja.
0: En varend erfgoed ga ik even vragen van, hoe zit het tegenwoordig? Vaak dieselmotoren natuurlijk. Hoe is dat te rijmen nog met het milieu?
1: Dat is natuurlijk ook een onderwerp.
0: Regels,
1: ja.
0: Of
1: ja.
0: Kunnen ze overal liggen? Ligplaatsen tekort, dat zijn ook zaken die wellicht spelen. En ja, was het leuke om een sleepboot te bezitten, of in ieder geval om daarmee om te gaan?
1: Ja. Onderhoud heb je natuurlijk ook wel flink aan zo'n schip, kan ik me voorstellen.
0: Uiteraard, ja, de hele rattenplan, ja, ziet van alles aan vast natuurlijk. Ja. Maar goed, we gaan het allemaal bekijken.
1: Zou het allemaal particulier bezit zijn, denk je dan? Of zijn er bedrijven die zoiets hebben?
0: Ik denk een mengeling.
1: Ja.
0: Maar ik heb er geen research naar verricht.
1: Nee, maar ja, je gaat het met eigen ogen bekijken, maar je gaat het horen.
0: Kijken, het zal niet een goedkoop dingetje zijn, zo'n sleeboot.
1: Dat lijkt me ook niet.
0: Er zit inderdaad onderhoud aan en ga zo maar door.
1: Ja.
0: Maar het is nu in Voerden. Dit soort dagen heb je ook in Vianen en ook in wijkbeduursteden.
1: Ja, ja.
0: Dus kennelijk is het een populaire tak van sport.
1: Ja. Of is het zich aan het verplaatsen dan van de ene naar de andere gemeente?
0: Dat zou ook kunnen. Het is een hele scene van sleepboten, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. Dat, maar goed.
1: Je sleep je er wel doorheen, Nicky, toch?
0: We gaan maar eens even kijken om te beginnen.
1: Oké, het is wel een beetje waterig, maar dat maakt voor op het water niet uit.
0: Ja, dat zat ik ook te bedenken. Ja. Jeetje, mina, het water komt weer lekker naar beneden.
1: Ik heb het idee dat het een hele natte dag gaat worden. Ik heb al een weerberichtje gehad, valt het misschien wel mee.
0: Ja, toch is er nog te veel droogte.
1: Ja.
0: Er is nog een sproeiverbod, heb ik begrepen. Dus dat is weer wat anders. Maar nou ja, we gaan er naartoe.
1: Zeker. Op naar Woerden. Om meer te horen over deze twee dagen zijn het, hè, dan denk ik.
0: Vandaag en morgen.
1: Oké.

0: Ja, dit is natuurlijk ook muziek uit de 70s, uit de jaren 70. En als je dit nou leuk vindt, mag je hem ook stemmen. En Boudewijn de Groot met dit nummer of een ander leuk nummer van hem uit de jaren 70 voor de top 100 van de 70s die we volgende week vrijdag gaan uitzenden. En ja, morgen gaat het natuurlijk beginnen. De week van de 70s hier bij Radio M Utrecht. En we gaan nu weer eens even lekker voetballen. Heel gek, Reinoud Smit bij mij in de studio. Sportcollega Reinoud, het seizoen is voorbij volgens mij. Maar hoe zit dat?
1: Bob, een hele goede morgen. Ja, als je dacht dat het afgelopen was met de livestreams, nee, dan heb je het fout.
0: Oh.
1: Geen FC Utrecht deze keer, maar nog eenmaal amateurvoetbal. IJsselmeervogels, dat eindigde dit seizoen belabberd op de 16e plek in de tweede divisie. Dat betekent play-offs om degradatie. Daarin is één plaats in de tweede divisie te verdienen. De eerste twee rondes van de na-competitie werden Sparta Nijkerk en ADO 20 redelijk eenvoudig verslagen. In de finale is Excelsior Maassluis de tegenstander. Die ploeg is ook afkomstig uit de tweede divisie en eindigde als 17e. Eén plaats onder IJsselmeervogels. De eerste wedstrijd afgelopen woensdag, uit bij Excelsior Maassluis, eindigde in 2-1 voor Excelsior Maassluis. En dus is er flink wat werk aan de winkel voor IJsselmeervogels. Trainer Willem Leushuis zei na afloop dat hij, ondanks dat er spanning was bij de ploeg, erin blijft geloven en zeker met een volle westmaat moet dat zaterdag gaan lukken. Of het IJsselmeervogels daadwerkelijk lukt om in de tweede divisie te blijven, dat hoor je morgenmiddag in een extra livestream bij RTV Utrecht. Bert Kaus en Arnold Schenk die verzorgen het commentaar bij de wedstrijd.
2: Luister mee naar de spannende...

0: Lionel Richie, All Night Long. Nou, de night gaat er wel komen, maar de echte nacht, als we het daarover hebben, ja, die is wel een beetje voorbij, hoor. En dus alle ruimte voor Greta Spallenburg om te praten over het weer vandaag en de komende dagen. Ik ben zo benieuwd. Greta, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want ja, nattigheid al om, dat begon gisteren, werd dat ingezet. En ik heb het idee dat het nooit meer gestopt is. En dat is natuurlijk wel waar, denk ik. Er zijn wel wat droge momenten geweest. Ja. Maar er is best wel een langdurig veel regen gevallen, volgens mij.
1: Ja. Dat front dat overtrok. Het was een warmtefront trouwens. Dat is dan weer goed nieuws. Maar wordt gelijk gevolgd door een koufront. Nou, dat is dan weer wat minder. Waardoor het de komende dagen toch aan de frisse kant blijft. En ja, het is ook wel druilerig. Ook nu nog buiten. Er zijn inderdaad meerdere millimeters gevallen. Afgelopen nacht hebben we toch aardig weer wat bijgetikt. Inmiddels is de maan natuurlijk behoorlijk nat al. Op de meeste plaatsen is er zo'n 60, 70 millimeter. Al gevallen. Kunnen we op zich allemaal wel gebruiken, maar het doet nog voor veel mensen niet aan zomer denken. Al heb ik een paar mensen gehoord die zeiden van, dit vind ik wel lekker. Goed slaapweer en het is niet te heet. Dus misschien omdat mensen ook wel soms een beetje bangig worden voor de hitte uithalen van onze nieuwe zomers. Dat ze denken van, nou, dit is ook wel even lekker. Dus dat valt me dan ook wel op.
0: Nou, zo, dat is een beetje de ervaring ook natuurlijk. Het is ook in één keer heel heet en dan, ook al is het maar een paar dagen, dan hangt het weer in huis en dan slaap je daardoor misschien wel minder.
1: Ja, dat klopt. Zeker dat slechte slapen, dat merk ik bij mezelf ook. Dat laatst toen het eind mei zo heet was, ja, dan vallen bij mij gelijk een heleboel slaapuren weg. Omdat de hitte in mijn huis zit. En nu zie je eigenlijk warmte en hitte zie je vanaf midden volgende week aankomen. Nou, we hebben het natuurlijk al een hele tijd over. Het is de hele tijd vooruitgeschoven. Het betekent in ieder geval dat de komende dagen en het weekend en maandag nog aan de herfstachtige kant zijn. Vandaag ook. Het is vanochtend denk ik bewolkt. Van tijd tot tijd valt er een beetje regen of motregen. Vanmiddag kan af en toe even de zon erbij komen. Maar ook dan valt er nog af en toe zo'n beetje regen. Windje uit het westen. Volle windkracht 4 wordt dat. En het wordt de vierde dag op rij met middagtemperaturen onder de 20 graden. Met vanmiddag maxima van een graadje of 18. Op de bescheidenheid.
0: Ja, precies. Maar op de een of andere manier heb ik het idee niet dat het dan tussen aanhalingstekens zo koud is, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar, dat valt wel mee.
1: Het is op zich voor veel mensen misschien ook best wel lekker qua temperatuur. Ja. Maar ik denk dat we toch liever de meeste mensen wat meer zonneschijn hebben. Ja, omdat je dan makkelijker naar buiten kunt. En dat wordt van het weekend ook wel beter, hoor. Want dan gaan we over op stapelwolken en zon. Dat ziet er dan aardig uit. Alleen de wind is uit west-noordwest. We zijn echt in de schaapscherenskou terecht aan het komen. Dus je kunt je schapen gaan scheren.
0: Ja, dat ga ik vanmiddag ook doen.
1: Ja, heel goed. En die kunnen dan lekker buiten staan met schermen. En dan en af en toe zo'n paar buien die overtrekken. Zijn er niet veel dit weekend. Maar oké, 17, 18 graden is natuurlijk nog steeds wat ondermaats. Maar het is een opmaat.
0: Precies, dat wil ik nog wel even van je horen. Want die onduidelijkheid, weet je nog aan het begin van de week dat ik tegen jou zei, maandag geeft mijn appje 29 en zelfs 30 graden. Nou ja, ongelooflijk. Ik durf niet meer te kijken. Sterker nog, ik hou me er ook helemaal niet aan vast. Het is veel te ver vooruit en er kan veel te veel gebeuren. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren, denk ik, hè?
1: Nee, het ziet er echt. En je hebt ook situaties waarin je gewoon makkelijk een week vooruit kan kijken.
0: Ja.
1: Die zijn heel duidelijk en heel gedegen. En alle modellen zijn het met elkaar eens in de opeenvolgende modelruns. En je hebt situaties zoals deze, die zijn zo wisselend, ingewikkeld, complex. Nu hebben we maandag 19 graden uitstaan. Dus dat is wel wat anders dan 29.
0: Echt waar. Maar dat scheelt 10 graden. Ja. Dat is gewoon, ten opzichte van 30, dat scheelt, 60% of zo zit dat ernaast.
1: En dat komt omdat die apps die gaan vaak heel erg met elke modelrun mee. En eigenlijk probeer je een beetje een soort trend te vinden als meteoroloog. En dan een beetje een bandbreedte te maken van mogelijkheden. Uh-huh. En die warmte die zit er steeds wel in. Die wordt naar achteren gedrukt. Uh-huh. Maar je ziet nu dat vanaf eigenlijk dinsdag de wind gaat draaien naar het zuiden. Frankrijk warmt intussen op. Ik heb voor dinsdag nu 23 graden uitstaan.
0: Ik heb de app geopend. En dat is even voor leuk voor iedereen die het wil horen. Dat is wel geilig.
1: Wat zegt hij nu?
0: Nou, maandag 18, dinsdag 24, woensdag 24. En dan komt hij, hè. Donderdag 29 en vrijdag, dit gaat echt te gek worden.
1: Nou?
0: 32 graden.
1: Kiek.
0: Maar het zou kunnen, denk ik.
1: Dit zou kunnen. Ja, okay. Ik vind dit is de lijn die wel een beetje is uitgezet. Ja.
0: En dan geeft hij Utrecht aan. En ik heb nog iets geks. Niet de komende zondag, maar de zondag erop. Ja, weet je, we stoppen ermee. 37. En het is geen grap.
1: Het gaat nu helemaal los. Ja. Je zou er bang voor worden als je het ziet.
0: Ja, precies. Ook weer een beetje overdreven allemaal.
1: Maar goed. De trend is duidelijk.
0: Schoenmaker blijft bij je leest. Hou je erbij. Ik hou me helemaal niet meer bezig met het weer. Zeker niet deze apps. Jij bent er weer om 7:50 om dit toe te lichten. Bij de weer spreekt erbij. Verse kop thee. Nou, dat komt helemaal goed volgens mij. En vandaag hebben we het met wat regen. Wij komen op zo'n 17, 18 graden uit. Oké. Okay. We maken er een feestje van. Giet dat tot zometeen weer.
1: Hoi.

0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Zeven uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat, waar een sportschool in zit die 24 uur per dag open is. Dat gebouw stortte deels in. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers.
8: We houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken en nu wordt er ook actief gezocht met de speurhonden.
7: De brand die ontstond sloeg over naar de flat. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Een bron van persbureau Reuters meldt dat het erop lijkt dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. In Brussel worden elektrische deelstepjes vanaf volgend jaar verboden. Volgens de stad veroorzaken ze veel overlast en gevaarlijke situaties. Meer dan 650 mensen raakten vorig jaar in Brussel gewond door een ongeluk met zo'n e-step. In Praag, Parijs, Madrid en Melbourne zijn ze ook al verboden. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Het eerste doelpunt van het WK viel gisteravond in de openingswedstrijd. Die werd gewonnen door gastland Mexico. Het was al snel raak.
9: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit.
7: Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. In de wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en wat zon, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en wat regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: 2:07 en de 2 uur van Utrecht is wakker. Ging van start met het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij Marije Drent. Bij mij in de studio natuurlijk. Goedemorgen Marije.
11: Goedemorgen.
10: En het nieuws uit de regio. En dat wil ik nog even zeggen natuurlijk. Ik ga er even voor zitten. Ik ga naar je luisteren. En heel veel anderen ook trouwens.
11: De gemeente Utrecht trekt tientallen miljoenen euro's uit voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Met dat geld moet de kwaliteit omhoog. Want al jaren zijn er klachten over te laat komende bussen, wisselende chauffeurs en gebrekkige communicatie. En dat moet dus anders, vindt de gemeente. De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht wordt definitief omgebouwd tot woningen, een hotel en horeca. De gemeenteraad stemde gisteravond in met de plannen. De gevangenis blijft volgens de gemeente grotendeels intact. Zo blijven cellen, luchtruimtes en galerijen bestaan.
10: Heb jij nog die rondleiding daarmee gemaakt trouwens? Dat kon, je kon een prijs winnen.
11: Ja. Nee, daar was ik niet bij.
10: Er zijn wel wat mensen die natuurlijk daar al geweest zijn. Ik ook niet natuurlijk, maar het leek me wel leuk om dat te zien. Maar nou, we weten nu de definitieve bestemming, daar is een klap op gegeven.
11: Precies, dus straks kunnen veel meer mensen ervan genieten.
10: Ander nieuws heb je ook nog?
11: Een ongeluk in Achterveld gisteravond. Daar is een postbezorger in een bestelbus tegen een boom geknald. Dat gebeurde aan de Asschatterweg. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend. Het busje van PostNL raakte flink beschadigd. En in Benschop is de brandweer uitgerukt voor een paard. Nou, wat ermee aan de hand was, dat vertel ik om 7:30.
10: Ik ben ook heel erg benieuwd. Tot zometeen dan.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Als je dan denkt dat er nog geld is voor het aanschaffen van een regenton of een regenpijp aan te koppelen, of beter gezegd af te koppelen van het riool, hoe dat in elkaar steekt, ga ik je zo meteen vertellen. Is het echt? Ja, nog, er is echt nog heel veel geld beschikbaar. Een soort met van subsidie vanuit Utrechtse gemeente. Dat geld, dat ligt er. Voor het oprapen. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. Eerst daar verslaggever Robert-Jan Boy. Onderweg naar Woerden, waar vandaag en morgen gevaren wordt.
19: Ja, nou, of echt gevaren veel gaat worden, dat waag ik te betwijfelen.
10: Ze liggen daar wel, hè, die schepen straks.
19: Ja, ze liggen in de haven van Woerden. De havendagen, ze gaan vandaag beginnen tot en met morgen. Nou, tientallen oude sleepboten, opduwers, zalmschouwen en gaan zo maar door. Ja. Het varend erfgoed is daar volop aanwezig. Dus wij willen daar eens eventjes aanmonsteren om wat maritieme verhalen op te tekenen.
10: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk veel mensen die dat wel leuk vinden om vooraf dat even te horen en misschien wel daar naartoe te gaan straks of morgen. Dus Woerden en het varend erfgoed dus.
19: Jazeker. En misschien ruiken we ook wel de geur van het breeuwen. Je weet wel, het dichtkitten van de naden met zo'n teerachtige, ja, uitgeplozen touwachtige, ja, substantie. Ja. Ja, dat soort verhalen. De geuren van toen, kortom. En misschien ook wel de motoren van toen, dat we ze even aan kunnen zetten. Ja, we gaan eens even kijken.
10: En de shantycoren, misschien hebben ze al, zijn ze al goed bij stem, zeg maar. Dat je ze al vanmorgen kunt laten zingen.
19: Ja, als ze aan het inzingen zijn, houden wij daar heel graag een microfoontje bij die shantycoren, inderdaad.
10: Nou. Zo'n beetje 7:50. Misschien iets eerder, maar even na 7:30 gaan we je horen vanuit Woerden. Robert-Jan, goede reis en tot zo dan, hè?
19: Tot zo.
10: Dan hebben we het over andere muzikaliteiten. En misschien heb je die zelf ook wel. Bespeel je een instrument? Ik ga verderop in Utrecht is wakker ook praten over de gitaarfiesta in Houten. De gitaarfiesta. Speel je ook gitaar of een ander instrument? Laat het eens weten. We zijn zeer benieuwd. Ik in het bijzonder. Of je dat wil laten weten via de RTV Utrecht app of via Radio M Utrecht op Facebook, dat maakt me niet uit. De reacties die neem ik mee hier bij ons in de uitzending. Met zometeen Hot Chocolate, You Sexy Thing. Maar eerst terug naar de jaren 80 met Laurie Spee. Mooi nummer hoor.

0: het jaar 1976. Ja, dan zul je hem volgende week misschien ook horen. In elk geval de groep zul je met meerdere nummers gaan horen. Maar misschien wel je favoriete nummer dit, You Sexy Thing, uit 1976 van Hot Chocolate. Dan mag je hem ook stemmen in de vierde RTV Utrecht. De lijst der lijsten als het gaat om de jaren 70. Volgende week vrijdag zenden we die uit. Morgen starten we trouwens met de week van de 70s. En volgende week vrijdag dan vanaf 9 uur is het tijd voor de top 100 van de 70s. En jouw keuze zit er misschien dan ook wel bij. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is nu intussen 7:15 geworden. En we gaan ons bezighouden met subsidies. En wel flink wat, duizenden euro's om regentonnen van te kopen. Of om je regenpijp af te koppelen van het riool. Meerdere gemeenten in Utrecht hebben zo'n subsidie. Maar de aanvragen voor die subsidies, ja, die vallen best wel een beetje tegen eigenlijk. Zo bleek uit een rondgang van de RTV Utrecht. Reinder Smit, onze verslaggever, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het eerst even hebben over die subsidies. Hè? Wat voor subsidies zijn dat dan?
1: Ja, er zijn 8 gemeenten in de provincie Utrecht die hebben een regeling om bijvoorbeeld een regenpijp van te kopen of je regenpijp af te koppelen van het riool. Wat die subsidie is, verschilt een beetje per gemeente. De gemeente Soest bijvoorbeeld, die geeft geld terug als je een regenton hebt gekocht. Maar als je dan kijkt naar de gemeente Houten, die geeft vooral geld als je de regenpijp afkoppelt van het riool. Maar eigenlijk proberen al die gemeenten vooral om inwoners over te halen om zelf regenwater op te vangen, of het in ieder geval niet naar het riool te laten gaan. Want die bedragen die je daarvoor krijgt, die moet je zien als een soort steuntje in de rug.
0: Ja, maar waarom willen gemeentes dat dan allemaal?
1: Het heeft 2 redenen eigenlijk. We maken in Nederland gewoon veel vaker mee dat het heel hevig regent. We hebben het in de afgelopen week ook wel af en toe gezien. En het riool kan dat soort buien eigenlijk niet goed aan. En dus krijg je overstromingen. Water wat bij putten omhoog komt, maar soms ook zelfs in je eigen wc's. Als regenwater niet meer naar het riool gaat, maar bijvoorbeeld in een regenton of een groen stukje van je tuin kan wegstromen, heb je daar gewoon veel minder last van.
0: Ja, en dat kost je ook geen geld natuurlijk als je water hebt om je tuin te besproeien. Als je je plantjes wil water geven natuurlijk en je hebt het opgevangen door regenwater. Dat is wat mij dan te binnen schiet. Zijn er nog andere redenen te bedenken dan?
1: Nou, eigenlijk is dat inderdaad een hele goede reden. Want tussen die hevige regenbuien door zie je dat het gewoon veel vaker heel lang droog is. In de lente hebben we dat een keer gezien. In de zomer zal het ongetwijfeld weer gebeuren. Ja, en nu krijgen mensen dan vaak te horen, joh, wees wat zuiniger met je drinkwater. Ga voorzichtig om met het water uit de kraan. Ja, als je juist dan inderdaad op die momenten dat opgespaarde regenwater kan gebruiken om je tuin te sproeien, dat scheelt gewoon een hoop.
0: Ja. Waarom zou je het niet doen, denk je dan? Je krijgt er subsidie voor. Zijn dat grote bedragen die je krijgt dan hiervoor?
1: Voor de mensen die dat zelf gebruiken valt het natuurlijk mee. Ik bedoel, als je kijkt naar een regenton, dat gaat vaak om een paar tientjes. Het afkoppelen van een regenpijp kan in Houten bijvoorbeeld toch al echt oplopen tot een paar honderd euro. Sommige gemeenten hebben een groene dakensubsidie. Dat zijn wel echt wat grotere bedragen. Maar het is vooral zo dat de gemeenten hier ook best wel veel geld voor apart houden. Dat gaat echt om tienduizenden euro's tot soms wel een paar ton per gemeente.
0: Ja? Ja, ja. Waarom gebruiken mensen dat niet? Ben je dat een beetje gaan uitzoeken, een beetje gaan informeren als verslaggever?
1: Ja, eigenlijk de mensen die ik erover heb gesproken, die hem wel hebben aangevraagd, die zeggen van ja, ze zijn eigenlijk gewoon best wel lastig te vinden. Ik sprak bijvoorbeeld met een aanvrager in Houten. Die vond het best wel een zoektocht. Je hebt allerlei verschillende regelingen om gebruik van te maken. En als ik dan kijk naar de gemeente Soest, die heeft bijvoorbeeld dan wel een regentonsubsidie. Maar de aangesloten tuincentra die daaraan meedoen, ja, daar is geen folder of zo te zien. Nauwelijks echt reclame. Dus je moet het maar net weten.
0: Ja, je moet het van een hoor gezegd hebben. Heb jij een regenton eigenlijk aangeschaft of niet?
1: Ja, klopt. Ja, het grappige is, zo kom ik eigenlijk een beetje het verhaal op het spoor. Ik wist toevallig dat die regentonsubsidie bij mij in de gemeente was. Ja. Ging naar een tuincentrum toe en heb er een aangeschaft. Maar terwijl ik daar rondliep, ik dacht, ja, je gaat hier vast reclame zien met 21% korting op je aankoop, want je krijgt het terug van de gemeente. Maar eigenlijk op één klein foldertje ergens in een achterafhoekje stond er niks.
0: Ja, dus er ligt er wel een beetje aan de gemeente, zeg maar, die moeten misschien meer lobbyen, of beter gezegd gewoon naar de tuincentra in de omgeving, in hun eigen gemeente gaan, in de gemeente waar de subsidie dus verstrekt wordt, om te zeggen, wij geven, want dat is een beetje een tweeledig verhaal dan. En voor het tuincentrum wel interessant, denk ik. Maar voor de gemeente, met het doel wat ze voor ogen hebben ook, dat gebeurt dus veel te weinig. Heb je het idee dat je nu, want we bezuinen dit nu rond via de radio, we schrijven daar een groot artikel over, via onze site en via de app, dat het een beetje zo aan de dijk zit, dat mensen wel tot aanschaf denken over te gaan?
1: Nou, in ieder geval hebben naar aanleiding van dit verhaal een aantal gemeenten al wel aangekondigd dat ze de subsidie toch een keer extra onder de aandacht gaan brengen. Mm-hmm. Ik sprak bijvoorbeeld met de wethouder van Houten. Die gaan nu naar wijken waar zij de kans eigenlijk het succesvolst zien om die regenpijp af te koppelen. Waar het meest zou schelen voor het riool. Daar gaan ze brieven naartoe sturen naar bewoners van joh, maak hier nou gebruik van. En ook het taalgebruik eigenlijk in die brief hebben ze nog een keer goed bekeken dat het wel echt duidelijk is wat die regeling nou precies is, op hoeveel geld je kan rekenen en dat soort dingen. Dus daar zal het in ieder geval al wel gaan schelen. In Rhenen gaan ze in augustus beginnen met een extra aandachtsronde in wijken, vooral gericht daar op groene daken. Mm-hmm. Er komt wel wat beweging in ieder geval om die subsidies duidelijker te maken.
0: Oké, je kunt een paar tientjes sowieso wel eventjes terugkrijgen van de gemeente als die subsidies verstrekt voor het aanschaffen van een regenton. Waardoor dat dus weer goedkoper is. En je dient er ook een goed doel mee, denk ik dan.
1: Heel simpel gezegd, als mensen het niet doen, dan is gewoon de kans groter dat je vaker problemen gaat krijgen, ook met je eigen riolering. Ja. Die regenbuien, die hevigheid ervan neemt gewoon toe. We zijn met veel mensen, hoe meer mensen zo'n regenton nemen in de tuin of hun regenpijp afkoppelen, des te verlichtender is dat voor het riool. En dan heb je dus zelf bij zo'n hevige regenbui ook geen problemen. En als ik kijk naar mijn eigen regenton, ik sproei nu in feite bijna mijn hele tuin vanuit het regenwater wat eerder is gevallen. Ja, dat scheelt ook gewoon nog best wel wat geld op je waterrekening.
0: Volgens mij moet je gewoon op foldertjes en nu gewoon duidelijk roepen, gratis, gratis, gratis, weer regenwater. Toch? Ik denk dat het dan wel effect zal hebben. Hey Reiner, dankjewel. Ik verwijs er nog even
1: naar.
0: Oké, goed. Ik verwijs nog even naar onze site rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Reiner, dankjewel en fijne verslaggevers. Dag. Tot gauw. Hoi.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.

0: En dat laatste duwtje krijgt u nog mee vandaag. Als nationale nieuwe met luchtballon. Het is 1:58. Dus zometeen bij Radio M Utrecht hoor je het regionieuws. Waar ga je het over hebben, Marije?
1: Ik heb het zo over de gemeente Utrecht die tientallen miljoenen euro's uittrekt voor nieuw leerlingenvervoer. Over een beroving in Abcoude. En over de brandweer die is uitgerukt voor een paard.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik heb heel veel buikpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.

0: 7:31. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het regionieuws door Marije Drenthe. Begin met de gemeente Utrecht. Dat trekt namelijk miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer.
1: Ja, het gaat om ruim 60 miljoen euro. Met dat geld moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop, want als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. In Achterveld is gisteravond een bestelbus tegen een boom geknald. Het gebeurde rond 6:00 aan de Asschatterweg. Het busje van PostNL raakte flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend. Volgens een persfotograaf is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Apkoude is iemand op straat bedreigd met mogelijk een vuurwapen. Dat gebeurde woensdag al door 3 jongeren. Ze reden eerst voorbij op een scooter, kwamen later terug en sloegen toe. Wat ze hebben meegenomen is niet bekend. En in Benschop is gisteravond laat een paard uit een sloot gehaald. Het dier stond in een sloot aan het beneden eind Noordzijde. Meerdere brandweermannen hebben het paard uiteindelijk uit het water kunnen trekken. Daar gebruikten ze trekbanden bij. Nou, het is niet bekend hoe het dier in het water is terechtgekomen. Het paard is weer teruggebracht naar de eigenaar.
0: Ja, wel knap, want volgens mij zo'n dier dat geeft ook niet mee. Of misschien ook wel op een gegeven moment. Maar het is natuurlijk een behoorlijke kracht. Precies. Ja. Fijn dat het gelukt is.
1: Zeker. Tot zover ook. En meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Nou, vanmorgen af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het dan droog. Het wordt vanmiddag 17 graden. Eind van de dag valt er dan weer regen.
0: De timing is niet helemaal oké om een ochtenddienstje te pakken, denk ik dan nog wel.
1: Nu
0: zit je goed en dan vanmiddag is het weer droog. Maar op een gegeven moment mag je wel weer naar huis natuurlijk.
1: Hè? Ja, vanmiddag is het even mooi.
0: Oké. Hey, goed dat je er bent. Volgende uur natuurlijk weer. Regio Nieuws bij Radio M Utrecht. Marije, tot zo.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen in Ees, al voor €169.
3: Voordeelhaartjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhaartjes.nl.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Utrecht is wakker.

0: Dancing Queen, ABBA, ook jaren 70. Ik zeg het nog maar een keertje, als dit je favoriet is of een andere plaat uit de jaren 70. Stem hem dan in de lijst der lijsten. Volgende week op vrijdag zetten we de top 100 van de jaren 70 uit. En jouw keuze vinden we heel belangrijk om mee te nemen. Dus laat weten of dit of een ander nummer je favoriet is via de RTV Utrecht app. Of vanzelfsprekend kun je dat doen via de... Ja, via wat eigenlijk? Ja, via een mailtje of wat ook. Zorg dat je bij ons bent in elk geval. We gaan naar verslaggever Robert-Jan Boy, want we gaan vanmorgen praten over wat er allemaal gaat plaatsvinden in Woerden. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Het is de havendagen van Woerden. Die zijn eigenlijk al aan de gang, want ik loop nu in Woerden aan de haven. En moet je eens even kijken zeg. Het varend erfgoed, zoals het officieel heet, ligt hier werkelijk te lonken. Daar ligt er verlangen naar het publiek, dat aanmoedmonster om alles goed te kunnen bekijken. Het zijn sleeboten. We zien vlaggetjes wapperen van de hele oude sleeboten. Met die mooie lijn, met die kajuitjes die er bovenuit steken. De Helena. De RP, dat is het, 14, beste vaar, voorwaarts. En niet te vergeten de morgenster van Chris Nieuwpoort.
2: Ja.
1: Ja, moeten we maar even aan boord gaan, denk ik.
2: Nou, dat zou kunnen, ja.
1: Schipper Chris.
2: Ja, ja, we gaan even kijken. Nou zijn schippers van oudsher, die zijn natuurlijk vroege vogels.
1: Ja.
2: Maar dat zijn wel allemaal oude velletjes, dus ze zijn niet meer zo vroeg.
1: Er zijn wel mensen aan boord.
2: Ja, er zijn allemaal mensen aan boord. Alle boten die zijn bemensd.
1: Kijk, maar die liggen nog te rotten op de baal. Nou, zoals dat in zeemansterren heet.
2: Ja, of op het hemd van moeder.
1: Op het hemd van moeder?
2: Ja, die ernaast ligt.
1: Oh, die ernaast ligt?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Kijk aan.
2: Ja, ja.
1: Omdat je daar verder zegt.
2: Ik maak een opening voor jou.
1: Ja, nou ja. Het gaat steeds verder, zeg.
2: Ja, nee, verder gaan we niet.
1: Nee. Ik zie daar trouwens ook een schitterende boot liggen. Een hele lage boot met een mast. Met zo'n...
2: Dat is een stoomsleebootje. Dat is de Tambora. Die komt ergens aan de andere kant van Utrecht vandaan. En daar staat een stoommachientje in. En dat stoommachientje dat zorgt voor de voortstuwing. Ja. Dus die heb geen vieze uitstoot van de dieselmotor, maar van kolen. Dus het is een smerig.
1: Oh ja, nou, daar komen we later nog even op terug. Want ik begrijp het woord elektrisch en zo. Elektrisch varen, dat is een beetje vloek in de kerk. Maar, ja. Maar laten we eerst even aan boord gaan. Want nou, we willen wel eens even kijken. De morgenster.
2: We lachen heel goed. Nou, wel even hier.
1: Oh ja.
2: Ik ga voorop.
1: Ja, heel goed. Het is niet zo'n grote boot met zo'n zwarte romp. Opbouw van donkerrood.
2: Dat maar dan is moet je voorzichtig opstappen natuurlijk hier zo. Want het is glad, hè? Het heeft geregend vanmorgen.
1: Ja, loopplank.
2: Ja.
1: Even over de reling.
2: Ja, precies.
1: Kun je vasthouden aan een boulder.
2: Nou, en dan gaan we
1: een klein houten luikje. Kijk, het bovenste gedeelte van de kajuit is helemaal van hout. Een schuifdeurtje. Even kruip door, sluip door.
2: Nou, dan komen we vanmorgen stijf in de stuurrad.
1: Moet je kijken, zeg. Groot houten stuurrad. Chris Nieuwpoort wijssel op de bel. Ja, die gaan we zo meteen beroeren. Dat mag wel even.
2: Jij mag het roer in de handen nemen vandaag.
1: Hier een zitje, een houten tafel. Nou zeg, hoe oud is de morgenster?
2: De morgenster is gebouwd in 1942 in Amsterdam tijdens de oorlog.
1: Is dat bijzonder?
2: Nou, dat is bijzonder voor een hoop mensen. Want die dachten dat er in de oorlog eigenlijk niet zulke soort dingen werden gemaakt.
1: Ja.
2: Maar de scheepswerven en de industrie was gewoon aanwezig. Alleen er was wat minder materiaal, het duurde wat langer. Maar het ging wel gewoon door in de oorlog.
1: Ja, en
2: er
1: werd ook gewoon gevaren.
2: Er werd gevaren. En de Duitsers die vorderden nog wel eens schepen.
1: Oh.
2: Ja, en dan ben ik ver in de historie natuurlijk. En jij bent nog piepjong, maar ik ben stokoud natuurlijk. Dus ik weet het een beetje en jij weet het niet.
1: Compliment, ja.
2: Nou ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar ik zie trouwens ook, je kunt ook nog naar beneden toe. Ik weet niet, misschien kunnen we dat later nog doen. Dan zie je een heel klein... Oh, daar zit het keukentje.
2: Ja.
1: Keukentje.
2: En hierachter
1: is ook nog wat trouwens. Wat
2: ja, zit... maar dat is een keukentje, woonkamer. Maar daar kan je ook nog slapen, want daar hebben we ook nog twee zitbanken in.
1: Aha.
2: Dan leven we hier in de stuurhut.
1: Ja.
2: En dan kan je ruim met z'n zessen zitten. En achterin is de slaapkamer. Maar die is op dit moment niet toegankelijk.
1: Waarom niet?
2: Nou, daar ligt een soort eltje, ligt daar.
1: Aha, dat is de vrouw van Chris Nieuwpoort.
2: Nou, precies.
1: Dat is hem.
2: Ja, en dat is op dit moment niet toegankelijk. Er zitten alle deuren nog dicht, maar over een kwartiertje is ze boven.
1: Ja.
2: En dan kan je even binnenloeren.
1: En wat is verder de geschiedenis? Ja, korte bewoordingen van deze boot. Een oorlog gebouwd. Nou, toen boten gesleept, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Hij is begonnen gewoon in Amsterdam. En na Amsterdam zijn ze verder gegaan. En zijn ze het hele land doorgegaan. En heb je op kanalen gezeten. Dus je mag denken aan het Prinses Margrietkanaal, maar ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
1: Ja.
2: De rivier de Waal. de Lek, en noem ze maar op. Daar hebben deze soort bootjes, die waren toen de meester. En daar lag een sleepschip lag erachter. Dat is wel heel technisch. Maar dat was een schip zonder motor. En dan werd door deze sleepboten werden die gesleept.
1: Kijk, er zit een heel leven aan vast natuurlijk voor de mensen, de opvarenden. En dat is weer jullie middels deze havendagen een beetje tot leven wekken.
2: Ja, precies. Want wij zijn nog authentiek als sleepboten. Allemaal, hè. Niet alleen de Morgenster, maar alle schepen die zijn nog authentiek. Dus die zijn nog precies hetzelfde. Met uitzondering van een stuurtje die wat aangepast is. Maar de uitrusting die is nog hetzelfde. Er staat nog een beting op, heel technisch. Hè, maar met die beting moet je als schepen trekken. Die werden daaraan gekoppeld.
1: Kijk, de beting.
2: De beting.
1: Ja.
2: Ja. Dat zeg jou alles.
1: Laten we de beting even houden wat de beting is.
2: Ik zie het
1: is de hoogste, het is de hoogste tijd om even de havendagen officieel te openen. Zullen we dat even doen?
2: Nou,
1: daar gaat-ie. Bij deze zijn dus, luisteraars, samen doen. Even kijken, daar gaat-ie. Nou. Bij deze zijn de havendagen dus bijna geopend. Ik denk dat de vrouw nu wel wakker is, hè?
2: Wat willen we nog meer? De visboer en de ijsboer, die waren er al. Dus die weten nu dat ze mogen verkopen.
1: Volgende ronde.

0: Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 12 minuten voor 8 uur, zomaar tegen Rita Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we het even over het thema vandaag, noem ik het maar even, en de vraagstellingen die hierover gaan. Het thema is namelijk gitaarspelen of blokfluit. Of, nou, de aanleiding is in ieder geval dat ik in het volgende uur Utrecht is wakker ga bellen met Martin van Hees. Die speelt ontzettend goed gitaar. En ja, er is inderdaad in Houten dit weekend de gitaarfiesta. Wat dat allemaal inhoudt, weet Martin alles over te vertellen. Maar ook over hoe het voor hem begonnen is. En hoe ben jij begonnen met het bespelen van het instrument? En is dat ook zo, überhaupt? He, want dat begin je natuurlijk bij, of niet, ofwel. Ik speel helemaal niks. Dus luchtgitaar, Aard, collega vanmiddag ook weer van 5 uur... dan hoor je er weer op te zetten. Zal dat ook bevestigen dat ook hij alleen maar de luchtgitaar, ofwel gewoon helemaal niks bespeelt. Maar misschien jij wel. Dus hoe heb je dat instrument dan leren bespelen? En om welk instrument gaat het? Daar gaan we over doorpraten vandaag in de diverse radioprogramma's. Bijvoorbeeld bij Aard en ook bij mij. Peter die zegt, ik ben een vlierenfluiter. Nou ja, luchtig door het leven. Ik blijf jong in mijn hoofd. Al roept mijn lichaam mij wel terug van mijn leeftijd van 68. Oké, Peter. Nou ja, gewoon lekker doorspelen. Gerdy die zegt, ik bespeel de cd-speler. Oké, dus ga maar even serieus doen, mensen. Zeg, welk instrument? Nou, Mariette bijvoorbeeld. Vroeger, toen ik klein was dus, heb ik blokfluitles gehad. Oké. En noten leren lezen. Mijn ouders hadden wel graag gezien dat ik daarna piano ging spelen, maar toen zat ik in de puberteit en dacht, toedeloe, bekijk het even lekker. Achteraf natuurlijk spijt. Sinds een jaar of wat namelijk heb ik nu, samen met mijn neefje van 14, drumles. En ik heb ook een eigen drumstel, zegt Mariette. Wat leuk. Voor de buren. Sorry. En ik ben ook nog zangeres in een band. Wauw. Hey Mariette, jij bent echt muzikaal. Wat leuk om dat te lezen. Johanna zegt, in mijn jeugd heb ik een beetje orgel gespeeld. En daar is het ook wel bij gebleven. Een saxofoon. Wauw, dat vind ik een mooi muziekinstrument. Zegt Johanna. Ik ook trouwens wel. De tenorsax vind ik altijd erg mooi. Ik hou wel van jazzy muziek zoals dit ook bijvoorbeeld. Terwijl we meer de piano horen, by the way. Is ook mooi. Ik luister wel graag naar muziek. Oh ja, nou, ik ook. Muzikale uitzending geweest van Johanna, dankjewel. En Bernadette, ook wel mooi. Ik speel al 16 jaar accordeon bij een orkest. En daarna sinds een jaar ben ik bezig met de akoestische gitaar. Ja, jongens, zeg, wat zijn jullie toch muzikaal? Sommigen wel, sommigen niet. Laat het weten via Radio M Utrecht op Facebook. En dan gaan we daar zo meteen even doorpraten met de gitaarfiesta. Want ik weet zeker dat voor de muzikale onder ons, de geïnteresseerden, dat het zeker leuk is om dat te horen. In het volgende uur, Utrecht is wakker, hier bij Radio M Utrecht. Facebook of reactie trouwens geven via de RTV Utrecht app. Daar kijk ik ook even naar. En praten we graag met je over door. Vanmiddag ook vanaf 5 uur bij Aard in Utrecht komt thuis. Nou, dan gaan we naar de gigantisch muzikale Rita Spannenburg.
1: Sorry. Nou, ik heb van mijn 8e tot mijn 18e pianoles gehad.
0: Ja, maar dat klinkt als muziek in de oren. Wat goed
1: best
0: zeg.
1: Best wel lang. En toen, ja. Maar ja, dat, ik verloor ook een beetje de interesse zo, hè. Aan het eind van de middelbare school. En ik heb een jaar of 10 geleden een digitale piano gekocht.
0: Oh ja, wel? Echt waar?
1: Ja. Zodat je met koptelefoon, hè, ook voor de buren inderdaad. Want ik hoorde jou dat zeggen van het drumstel. Denk ja, dat je, ja, ik wil een koptelefoon. Ja. Maar ik wil eigenlijk nog een keertje les hebben van om improviseren. Ik kan echt alleen maar vanaf blad. Dus als ik ergens een muziekje hoor, ben ik in die zin niet muzikaal dat ik het na kan spelen. Dus ik moet echt bladmuziek hebben.
0: Maar je kunt dus noten lezen. Dus
1: ja, ik kan noten lezen. En, maar ik zou daar dat wel weer eens willen oppakken eigenlijk.
0: Ja, maar je wil zoveel gieten. Je kunt niet alles tegelijk, zeg maar. Je bent aan het kanoën, je bent aan het kamperen. Nou ja, muziek maken op een camping. Wel leuk, eigenlijk.
1: Ja, zo'n gitaartje is natuurlijk wel ontzettend leuk.
0: Zeker, ja. Ja, die gitaarfiesta in Houten is ook wat voor jou, denk ik. Maar goed, dan moet je even blijven luisteren straks. Nu, alle oren gespitst, want jij weet meer over het weer te vertellen voor vandaag en de komende dagen. Hoe staan we er dan voor?
1: Wij staan er wat frisjes voor. We zitten eigenlijk een beetje in de polaire lucht. Nou, klinkt dat wel heel erg killetjes, maar betekent ook dat het wel een beetje ondermaats is. Alhoewel we niet heel koud beginnen, maar dat heeft natuurlijk te maken met de wolkenvelden. Het is al een een graad of 16 op de meeste plekken. Alleen die temperatuur wil niet echt goed opgepookt worden. 18 graden heb ik als maximumtemperatuur. Dus er komt maar weinig bij. Komt ook omdat er maar weinig zon komt. En we nog onder een soort zwak verbrokkeld front vertoeven. Betekent voor de komende uren dat er nog uit de vele bewolking af en toe wat lichte regen of motregen valt. En vanmiddag, nou, er zijn er ook wel wat langere, drogere episodes. Misschien breekt ook soms eventjes de zon door. Het gaat een beetje moeizaam, dat wel. En kan er ook nog af en toe dus een beetje regen vallen. Bij een wat aantrekkende wind uit het westen. En die westelijke wind maakt het natuurlijk wat fris. Want die komt over de Noordzee. En de Noordzee is nog niet echt heel erg opgewarmd.
0: Nee, wat zou de temperatuur zijn? 16, 17, 18 graden misschien of zo?
1: Van het water?
0: Ja.
1: Wat zag ik staan? Ik dacht een gaatje op 15, 16 voor de kust.
0: Oh, ook nog maar. Ja, ja, dat schiet ook niet op natuurlijk.
1: Ja, het IJsselmeer, het Markermeer, dat warmt allemaal wat sneller op. Een stuk ondieper.
0: Ja, en,
1: maar de Noordzee is nog niet zo ver. Nee.
0: Nou, staat ons te wachten. Verdere vooruitzichten.
1: Ja, verdere vooruitzichten. Een wat fris weekend, 17, 18 graden. Ik denk zowel de zaterdag als zondag stapelwolken en zon. Op zich oogt dat niet onaardig. Een paar losse regenbuien, dus niet meer van het kaliber van het dondert en bliksemt.
0: Nee.
1: Regenbuien, ja, frisjes, ook snel fris natuurlijk in de avond als je wil buiten zitten. Maar ja, vaak in de avond wel droog. En als je dan een lange broek aan hebt en een vest, dan kom je nog een heel eind. En het mooie is dat er nu toch wel echt zicht lijkt te zijn. En wat we vorige week ook al zeiden, er is nu echt zicht op een weersverbetering. Een zomerse weersverbetering. Misschien wel eentje die heel stevig ook tekeer gaat. Want het is een beetje van dik hout zagen we in planken. Want dit weekend is het dan een graad of 17, 18. Maar het eind van de volgende week zou het best wel eens 28 tot 30 graden kunnen zijn. Dus dat is een behoorlijke sprong die we gaan maken in de loop van volgende week.
0: Ja, precies. Ja. Dus de zomer is wel degelijk in aantocht. Wel voor de kinderen, zegt de maar. Maar ook hun ouders natuurlijk. Mm-hmm. De zomervakantie laat nog even op zich wachten. Ik geloof pas iets van 15, 18 juli of zo.
1: Juli,
0: ja. Ja, natuurlijk. Dus regio Midden is heel laat dit jaar. Regio Noord gaat eerst van start. Dat is al begin juli. Maar goed, we gaan het hiermee doen. Met een zomer in aantocht. Ik bedoel, toch een beetje positief.
1: Nu is het lekker. Het huis nog lekker een beetje koel. Okay, en dan kan je straks precies tegen de hitte.
0: Dat bedoel ik maar. Zeg, voor vandaag, we gaan ons wel doorheen vechten. Maar zeker nog met die ondersteuning door jouw weerspreuk, want die is een partij zonnig, of niet?
1: Zeker.
0: Okay.
1: Nee. Ja, hij heeft ook zon. Komt-ie.
0: Kom maar.
1: Juniregen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dat maakt boer en stadslui blij.
0: Dat bedoel ik maar.
1: Dat is een grote spreuk.
0: Oh, ik ben hartstikke blij al.
1: Ja.
0: Ik geniet dan, dankjewel.
1: Tot straks.
0: Bij Radio M Utrecht. You give it.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
8: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De explosie was in een bijgebouw van de flat, waar een sportschool in zit die 24 uur per dag open is. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
9: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
8: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
10: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
8: 3 kinderen en een volwassene kwamen bij het ongeluk om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten, meldt de New York Times, op basis van ingewijde en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. In een reactie zegt Grande dat mensen haar muziek nooit in verband moeten brengen met wat ze noemt deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin. Op het WK voetbal heeft Zuid-Korea Tsjechië met 2-1 verslagen. Het WK begon gisteravond in Mexico-stad. Gastland Mexico was met 2-0 te sterk voor Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En na het nieuws uit binnen- en buitenland, zoals altijd bij Radio M Utrecht, nieuws uit de regio. Marije Drent zit bij mij in de studio. Je kunt ook gaan staan, maar zitten is wel lekker eigenlijk, hè?
11: Ja, ik vind het nu nog wel even goed om te zitten.
5: Een beetje bijkomen. Het regionieuws van Radio M Utrecht.
11: Er mogen 750 woningen worden gebouwd in de nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesius. Dat wil de gemeente doen door grote woningen die nu gepland staan op te splitsen in kleinere. In de nieuwbouwwijk komen 2.500 woningen, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. De gemeente Utrecht trekt ook tientallen miljoenen euro's uit voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Met het geld moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over te laat komende bussen, wisselende chauffeurs en gebrekkige communicatie. En dat moet dus anders, vindt de gemeente. En 2 flexflitsers die in Utrecht staan houden de gemoederen flink bezig. De flitsers stonden eerst in het centrum van de stad en zijn onlangs verplaatst naar de wijken Hooggraven en Zuilen. Veel mensen hebben kritiek, niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en onduidelijke borden. Sommige mensen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan boetes te hebben
5: gegeven. Oh, dat is wel heftig, ja. Ja.
11: Het is heel veel.
5: Heb je dan achter elkaar een boete of zo, denk je dan? Als je vaker een weg rijdt waar je dat ding... Op een gegeven moment denk je, oh ja, die paal die is toch wel heel erg groot die hier staat. Die stond er eerst niet, zo'n flexflitser.
11: En als je pas na 1 of 2 weken dan een brief op de mat krijgt, dan is het al te laat. Ja.
5: Ja, en dan blijven ze je bestoken natuurlijk. Goed, er is veel om te doen in elk geval.
11: Precies.
5: Dat mag duidelijk zijn.
11: Later meer.
5: Bij ons, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:54. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Lijkt wel vrijdag. Oh, dan hoeven we het ook niet te doen. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
23: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
24: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Oh, er is zoveel om te horen in dit uur van Utrecht is wakker. Laten we maar eens beginnen in Woerden. Want daar zijn de havendagen officieel van start gegaan door het luiden van de bel. Eigenlijk kon dat toch helemaal niet, maar Robert-Jan Boy heeft er een beetje druk op gezet. Dat is mooi gelukt, Robert-Jan. Goedemorgen.
26: Ja, goedemorgen, Bob. Ze zijn inderdaad officieel geopend. Ik moet zeggen, alles wordt ook nog een beetje opgebouwd. Ja, de boten liggen in de haven. De historische sleeboten en de opduwers moeten er ook nog zijn. Daar zijn we nog ineens aan toegekomen. Maar vlak voor voor mijn neus zijn 6-7 mensen bezig met het opbouwen van... Ja, ik dacht eerst dat het een tent zou worden, maar dat is niet zo. Ik zie wat blauwe palen hier op de grond. Meneer, wat gaat dit worden?
0: Dit wordt een bassin van de modelbouwvereniging.
26: Het bassin? Het wordt een grote waterbak?
0: Ja. Ja, niet zo diep, 30 centimeter diep.
26: Ja, ja.
0: Maar voor onze boot om met een modelboot te varen.
26: Met modelboten?
0: Ja, radiografisch.
26: De radio, aha.
0: Ah, kijk. Ja, dus, dat is altijd, geeft altijd wel bekijks voor de kinderen.
26: En ja, dat is dus iets wat uit de kindertijd zeg maar, is ontstaan ook.
0: Dat zijn hier allemaal oude knassen.
26: Allemaal van die stoere mannen met een baard bijna hier. En die zitten met zo'n modelbootje. Ja?
0: Ja, precies. Maar het is nog steeds een mooie hobby. En dat is in je vrije tijd.
26: Kijk.
0: Kan je aardig... Dus ja, waar we zoeken altijd inderdaad nog wel leden om meer jeugd naar binnen te halen. Want het is allemaal Chinees en het is ook kant en klaar. Men weet niet meer hoe je bouwen moet.
26: Oh kijk, we horen al, hier zit ook weer een heel verhaal aan. Te midden van de sleeboten die hier om ons heen liggen. Het is één melee aan maritieme gebeurtenissen.
0: Ja.
26: De shantikoren komen ook nog.
0: Ja.
26: Ik neem aan dat er ook nog geteerd wordt, et cetera, et cetera.
0: Ja.
26: Wij gaan zo meteen eens eventjes een motor starten of zo. Misschien kan dat wel in de machinekamer. Hou je ook in de gaten.
0: Is goed.
26: Hou de vaart alvast.
5: Na half negen meer over de havendagen in Woerden die vandaag en morgen plaatsvinden. Inmiddels 9:08 worden. Ik zei, het is gewoon een prima uurtje wat betreft de informatie die je gaat voorschotelen. Die ik je ga voorschotelen, beter gezegd. Ik ga zo even bellen met Martin van Hees. Klassiek gitarist en niet de eerste, de beste. En misschien is hij ook wel de allerbeste. Want we gaan praten over de gitaarfiesta die in Houten plaatsvindt. Daar koppelen we gelijk even de vraag aan jou aan. En die staat op Facebook, is al flink beantwoord en ook via de RTV Utrecht app. Welk instrument ben je zelf leren gaan bespelen, zeg maar, vroeger? Er was de blokfluit of de gitaar of keyboard of wat dan ook. Nou, daar hebben we ontzettend veel leuke reacties al op gezien. We gaan er even een paar meenemen in Utrecht is wakker. Zal ik gelijk even kijken? Elsje die zegt, goedemorgen lieve mensen, ik speel klarinet. En dat doe ik bij een harmonieorkest. Ik ben als 13-jarige begonnen als tamboer en op klaroen, later op de klarinet dus. En dit jaar speel ik 60 jaar bij een orkest. Nou, de vlag gaat al uit wat dat betreft. Leuk, zo'n reactie of een andere reactie. Welkom via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. En we hebben nog iets, want ja, het gaat ervan komen dat je je fiets kunt laten keuren. Zeg maar een APK voor je fiets. En dat kan gebeuren in Houten, nee, in Veenendaal. Nou ja, waar precies en waar het allemaal mee te maken heeft. Het komt door Rijkswaterstaat en wordt je zometeen helemaal duidelijk.

0: Madonna.
1: En True Blue bij Radio M Utrecht.
0: 14 over 8. Vanaf vanavond, 9 uur tot maandagochtend, gaat de A12 tussen Utrecht en Veenendaal dicht. En dat is niet het eerste, maar tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende weekend komt er ook aan. 7 weekenden lang. En het kan niet anders, want het wegdek is echt hard aan vervanging toe. Dat betekent dat de vertraging flink kan oplopen. En daarom wil Rijkswaterstaat dat mensen een alternatief voor de auto gaan zoeken. De fiets bijvoorbeeld. Meer duidelijkheid geeft verslaggever Peter Knieriem.
2: Na dagen van regen is het eindelijk een heerlijke zonnige dag hier in Zeist op de markt. En daar staat 22-jarige Giel. Die staat fietsen te repareren.
3: Oh ja, het zadel gaat ook een stukje aandraaien. Kleine reparaties, dus even een asmoer vastdraaien. Even een standaard vastdraaien, zadel vastdraaien.
2: Ja, want je bent nadrukkelijk geen fietsen maken. Je maakt niet hele fietsen, maar je zorgt ervoor dat ze een APK krijgen.
3: Ja, precies. Gewoon kleine afstelwerk en inderdaad vooral een check van hoe is de staat van mijn fiets op het moment.
2: Ja, een gratis APK voor de fiets. Het is een initiatief van Rijkswaterstaat. Daarmee probeert Rijkswaterstaat mensen uit de auto te krijgen en ze een alternatief vervoersmiddel te laten kiezen. Ja, Essia van Rijkswaterstaat. Zet dit nou echt soda aan de dijk, een APK voor de fiets?
4: Ja, we zien dat dit echt werkt. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. We hebben daarmee in totaal ongeveer 13% van het verkeer van de weg af kunnen halen. We doen niet alleen maar de gratis APK fietscheck, maar we bieden ook weggebruikers een gratis NS-abonnement aan.
5: En met die app kan u punten verzamelen door bijvoorbeeld op de fiets te gaan, buiten
2: de fiets. Een gratis APK voor de fiets, vindt u daarvan?
6: Dat is mooi. Een fiets maken kost geld. En wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
7: Ik heb geen e-bike, ik doe alles. Ik kan geen auto rijden, dus daar hebben we het al. Dus ik ben, ja, mijn auto is mijn fiets. Dus dat is voor mij
2: heel erg belangrijk.
7: Heel erg belangrijk, ja.
3: Ja, daar staan we helemaal voor klaar, meneer. Er zijn een aantal punten die we samen even kunnen
2: Weer een tevreden klant die veilig de weg op kan gaan. Met de fiets dus. Hij heeft in ieder geval geen smoes meer om de auto te pakken naar zijn werk.
3: Hey, fijne dag nog.
1: Ja, bedankt.
3: Hoi.
1: Nou, het alternatief dus. De fiets in plaats van met de auto of met de motor te gaan rijden. Want de A12 gaat dus dicht. 7 weekenden lang. En die is dan volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten bij Utrecht en Veenendaal West. Of het alternatief is als je flink wat kilometers moet afleggen. Nou ja, goed, er zijn ook kortingen dus inderdaad om via NS te gaan reizen. Zoals we al hoorden van de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Muzikaal gezien zit je hartstikke goed bij Radio M Utrecht. We gaan het zo meteen hebben over de gitaarfiesta in Houten.
8: Utrecht is wakker.

Abel was even onderweg. En als je ook onderweg bent, dan moet je rekening houden dat het af en toe wel eens een beetje nat kan gaan worden. In Midden-Nederland. Ja hoor, het gitaarfiesta vindt plaats in Houten. Ik kan geen verbinding krijgen. Ik heb 3 keer een voicemail gehoord van onze klassiek gitarist. Dat gaat niet lukken. Misschien later nog in Utrecht is wakker. En anders dan duik ik nog wel eventjes in het festijn. Het is vandaag de 12e. Morgen, zaterdag 13 juni, vindt er plaats in Houten. Het gitaarfiesta. Wat er allemaal te beleven is, ga je waarschijnlijk zo horen.

0: en actie Bo.
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht met natuurlijk het nieuws uit de regio. Er mogen honderden extra woningen gebouwd worden in Utrecht. Daar gaat Marije mee beginnen.
10: Ja, dat heeft de gemeenteraad besloten. Die 750 woningen komen in de nieuwe woonwijk Cartesius. Daar worden 2.500 woningen gebouwd, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. Relatief grote woningen die staan ingetekend in de plannen worden bijvoorbeeld opgesplitst in kleinere woningen. Omwonenden maken zich zorgen over de leefbaarheid, maar volgens de gemeente is dat niet nodig. In de nieuwbouwwijk komt onder andere een school, sporthal en kinderdagverblijf. Door het volle stroomnet is het nog wel de vraag of alle woningen direct bij de oplevering elektra hebben. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim €60 miljoen en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt nu dus gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld.

0: met de bestuurder gaat, is niet bekend. Volgens een persfotograaf is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op bebording die onduidelijk zou zijn. De flitsers stonden eerder in het centrum van Utrecht. Sommige mensen zeggen in korte tijd voor ruim €1000 aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van de verkeersboetes landelijk wordt vastgelegd en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden.
1: En daardoor blijven we het zonnig inzien, hè, dat die zon er toch wel weer een beetje bij komt.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Oké, het volgende bulletin, 9:30, ben je er weer?
0: Oké,
1: dankjewel.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.

0: Full House uit de jaren 70. Lekker plaatje. Mooi gestart de week van de 70's. Hoor je alleen maar muziek uit de jaren 70. En je favoriete nummer uit de 70's kan misschien wel terechtkomen in de top 100. Als je hem stemt tenminste via de RTV Utrecht app of via radio-mutrecht.nl. 7:30. We hebben al veel gehoord van de havendagen die in Woerden plaatsvinden vandaag en morgen. Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij. Hij heeft de bel geluid en ja, de havendagen zijn officieel gestart. Maar we hebben nog niet veel scheepsgeluiden gehoord, Robert-Jan. Het starten van een motor van een schip bijvoorbeeld.
1: Daar gaan we dan nu veranderingen brengen, Bob. Want je hoort het op de achtergrond wel. Dit pompende geluid hier aan de rand van het water. Ja, uiteraard de haven waar de havendagen volop worden gehouden met die tientallen historische schepen, sleepboot in allerlei kleuren, opduwertjes. Dat zijn de hele lage bootjes eigenlijk met een klein kajuitje, die vroeger ook de grotere schepen bij de kont als het ware aan het opduwen waren.
2: Dat klopt helemaal.
1: Begrijp ik. Ja, dit is Dirk.
2: Dirk Peters, voorzitter Havendagen, en Chris Nieuwpoort.
1: Ja, die is er ook nog bij natuurlijk. En we zien hier een toiletgroep met een dame die al verlangend staat te kijken naar het ruime sok.
2: Ja,
1: nou ja, het is één kleurig paneel eigenlijk met wapperende vlaggetjes. De geur van paling, zeg maar, die hier gerookt wordt. En op de achtergrond, ja, van die motoren.
2: Ja, klopt.
1: Dit is heel belangrijk, geloof ik, hè?
2: Dit is het kloppend hart van het evenement. Alle vrijwilligers die hier nu rondlopen, zijn ze aan het klaarzetten voor de dag zelf. We hebben hier een kromhoutje staan, een 1-cilinder. Daarachter staan wat grotere kromhoutmotoren. Deze motoren stonden vroeger in de oude binnenvaartschepen en in de opduwertjes. Ja. Het was maximaal 10, 15 pk. En er staan hier kromhoutmotoren die gaan naar de 100 pk toe. Iedere keer gingen we groter.
1: Maar we zien hier een heel klein motortje staan met zo'n heel piepklein schoorsteentje. En zo'n rad wat een beetje aan het draaien is. En hier een grote rood wiel.
2: Ja.
1: Ja. Zo'n ritmisch geluid.
2: Ja, ik zie je dansen al. Als alle deelnemers dat gaan doen vandaag en morgen, dan komt het helemaal goed.
1: Is dit mede het wezen van de havendagen?
3: Ja, het kloppend hart.
1: Waarom?
3: Dus kloppend hart van de hele nautische wereld. En hier wordt iedereen warm van.
1: Ja, hoe zit dat? Waarom word je hier warm van?
2: Nou, na het zeilen, dat was een hele rustige bezigheid. Kwam dit in een schip. Nou, alles rammelt, tilt aan boord van het schip. Bracht de vracht van A naar B.
1: Ja.
2: En we gaan nu naar het Groene Hart toe, waar we het evenement vieren. Groene Hart Woerden. Daar promoten we op deze wijze ook. Mensen vanuit het hele Groene Hart komen hier naartoe om dit kloppend hart te zien en te horen.
1: Ja, ze hebben zich ook mensen. Ja, wacht even, het is een mooi geluid.
2: Ja.
1: Maar je ruikt ook wat dieselgeuren en zo. Ik bedoel, begrijp het, varend erfgoed moet ook een beetje elektrisch worden.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat nog steeds vloeken in de kerk?
2: Het blijft enigszins vloeken in de kerk, want hier gaat mijn hart ook naar uit. Maar ja, je moet in de huidige tijden met al onze klimaatpartijen ook gaan verduurzamen en vergroenen.
1: Ja.
2: We zien het in de moderne scheepvaartwereld. Daar wordt alles gegroend al. En ja, hier kunnen we toch laten zien, zonder geschiedenis, geen heden.
1: Ja.
2: En hier begon het mee. Ja. Dus.
1: Maar wat dat betreft is het allemaal in beweging. En wat is nou het mooie van het varend erfgoed? Wat is daar nou het mooie van eigenlijk?
3: Ja, het mooie is dat het gewoon allemaal volop in beweging is. Het oude spul van vroeger, hè? De oude schepen. Dus niet meer de houten, maar de eerste ijzeren schepen. Die zijn hier zo en die vertegenwoordigen gewoon het verleden.
1: Het verleden, een beetje romantiek misschien ook wel.
2: Zeker, maar ook de passie van de mensen die nog zo'n schip hebben. Ik bedoel, kijk naar Jan de Sterke die hier op de hoek ligt.
1: Ja.
2: Daar staat een stoommachine in.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk weer de voorloper van dit soort motoren. De mensen die hier komen tijdens het evenement kunnen alles bezoeken in overleg met de schipper. Nou, dan zou je zien dat de passie ervan afspat. Want die mensen die steken ziel en zaligheid in het schip.
1: Dat geloof ik ook wel. En in de tussentijd, als ze naar het toilet moeten, kan dat ook.
2: Ja.
1: Even tot slot naar de toilet, mevrouw. Zeg, u staat de hele tijd lang zo'n puffende motor.
4: Heerlijk.
1: Oh, u vindt het ook lekker?
4: Ja, ik vind het een heel mooi geluid.
1: Waarom?
4: Ja, gewoon. Ja, ik vind dat heel rustgevend.
1: Ah, kijk eens.
4: Lekker. En dan straks komt de grote en die gaat helemaal, dan gaat de grond bewegen.
1: Ah,
4: ja, ik vind het niet erg.
1: Nou, en dan kun je heel rustig je behoefte
4: ik sta
1: doen.
4: Hier ook al een paar jaar, hè, dus dat scheelt. Dat scheelt.
1: Nou, u ook behouden vaart.
4: Ja, dank u wel.
1: Veel plezier met de havendagen.
2: Ja, dank je wel.
1: Vandaag en
2: geniet zelf
1: morgen
2: ook een beetje hier, hè. En
1: uiteraard.
2: Als je collega's van de tv nog langs willen komen, om 8:00 vanavond hebben we het Singelgrachtconcert met Excelsior en Bravour.
1: Chantique, Score, noem alles maar op. Nou, kortom.
2: Het is ruim vertegenwoordigd hier ook.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Nou, de havendagen in Woerden. Het mag duidelijk zijn dat dit ontiegelijk gezellig moet zijn als je er naartoe gaat. Heel veel plezier. Je gaat zometeen meer horen van het Gitaarfiesta in Houten. Maar eerst nog even muziek.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En dat zeggen we natuurlijk tegen iedereen. Als je onderweg gaat, doe het voorzichtig. We gaan het hebben over een instrument leren bespelen. Muziekinstrument. Misschien wil je dat wel. En misschien heb je het wel eens gedaan. Of bespeel je nog steeds een instrument? Laten we even een klein stukje luisteren naar dit bijvoorbeeld. Gitaar van en bespeeld door Martin van Hees. De klassieke gitaar hoor ik volgens mij. Martin is bij ons in de uitzending. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat je manifesteren ook op het festival, het Fiesta in Houten, het gitaarfiesta. Jij bent ooit begonnen. Hoe is dat bij jou gekomen dat je bent gaan starten met het spelen van de gitaar?
1: Nou ja, zoals heel veel kinderen mocht ik een instrument uitkiezen. En voor mij was dat dus de gitaar. En ik had wel een heel inspirerende leraar, die ook klassiek gitarist was. Dus, of nog steeds is. Nou, hij is inmiddels met pensioen wel.
0: Ja.
1: En dat helpt natuurlijk ontzettend.
0: En we hoorden je net eventjes, hè, dat fragmentje wat ik niet hoorde, is van jou. Nummer van Bluff, hè, volgens mij hoorde ik.
1: Ja, die heb ik opgenomen. Dat was mijn coronaproject. Toen heb ik allemaal Nederlandse liedjes gearrangeerd voor de klassieke gitaar. Nou ja, met allemaal lagen erin. Dus het is niet gewoon akkoorden en melodie, maar echt met een begeleidende functie en zo. In één gitaar.
0: Ik vind het mooi klinken. Ik bespeel zelf geen gitaar. Überhaupt speel ik, heb ik geen instrument dat ik beheers. Klassiek gitaar spelen, dat gebeurt. Hoeveel snaren heeft de gitaar? Even voor de duidelijkheid, om helemaal terug te gaan naar de basis.
1: Zes.
0: En dit was gewoon de zes snaren. Dit is niet een 12-snarige gitaar bijvoorbeeld.
1: Nee. Die wordt ook, in popmuziek wordt 12-snarig wel eens gebruikt.
0: Ja.
1: En die dubbele snaren in de wat oudere muziek, uit de tijd van de barok, hadden ze dat ook al.
0: Ja, dat is inderdaad heel oud, hè? En klassiek, beter gezegd, en daarom ook misschien wel de klassieke gitaar. Ik ga het even kort met je hebben over het gitaarfiesta in Houten. Morgen vindt dat plaats. Hoe gaat dat plaatsvinden? En wat gaat er gebeuren dus? En kan iedereen daaraan deelnemen?
1: Ja, nou, de inschrijvingen is al wel gesloten.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn meer dan 40 deelnemers die morgen meedoen. En het is een gitaarfiesta. En het wordt. Het is eigenlijk een concours. Er vallen ook prijzen te winnen. Maar het wordt niet als zodanig neergezet, hoor. Het is echt een mogelijkheid voor amateurgitaristen van allerlei leeftijden, die worden ingedeeld in categorieën,
0: mm-hmm,
1: om zich te manifesteren daar, om te laten zien wat ze kunnen. En heel belangrijk, om gewoon echt even ergens naartoe te werken.
0: Ja, maar jij bent coach ook, toch? Of niet?
1: Ik ben een van de coaches. Ja.
0: Leer je daar de fijne kneepjes van het vak, of moet je die al beheersen om tot een resultaat te komen, om in de prijzen te vallen?
1: Als coach mag ik dus de spelers horen, beluisteren en beoordelen. En kijken welke prijzen ze in ontvangst kunnen nemen.
0: Ja.
1: Iedereen is in eerste instantie natuurlijk winnaar. Want je zit op een podium en worden beoordeeld op je spel is natuurlijk al best heel spannend. Ik hoop dat helemaal goed komt voor de spelers. Dat denk ik wel.
0: En is er nog een vrije keuze in het bespelen van de muziek, wat voor muziek mensen te horen brengen, of ligt dat helemaal open?
1: Er is deels een vrije keuze voor de oudste categorie. Die mogen gewoon helemaal zelf bepalen wat ze spelen. Maar dat hebben ze natuurlijk allemaal al ingestudeerd, want het is morgen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, sommigen zijn er al maanden mee bezig. Maar voor de wat jongere categorieën is er wel een guideline, zullen we maar zeggen, die van muziekstukken die ze moeten kunnen spelen. Want dan heb je een bepaald niveau nodig. Ja.
0: En het bespelen van instrumenten, heb je het idee dat mensen dat minder zijn gaan doen omdat je makkelijk, zeg ik dan maar tussen aanhalingstekens, muziek kunt maken via AI, wat tegenwoordig gebeurt, artificial intelligence. Je gooit iets in de computer en dan krijg je terug en dan is het fantastisch. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk niet dat daardoor mensen minder zijn gaan spelen, eerlijk gezegd.
0: Nee?
1: Misschien zijn mensen daardoor juist wel meer gaan spelen van dat wil ik zelf ook kunnen. Nee, ik denk dat het, als er al minder mensen zijn gaan spelen, is dat helaas door de bezuinigingen die ooit zijn doorgevoerd, omdat de muziekscholen moesten sluiten.
0: Ja, dat is triest natuurlijk. Hè? Ja, maar kun jij in één zin zeggen, of een paar zinnen zeggen, wat het leuke is aan het bespelen van een instrument, welk instrument je ook kiest?
1: Nou, het is van nature gewoon ongelooflijk menselijk om een muziekinstrument te spelen. Dat maakt jou mens. Ik bedoel, ik heb liever dat AI mijn afwasmachine inruimt dan dat hij muziek voor mij maakt.
0: Ja, ook handig trouwens, maar dat is meer een robot volgens mij dan. Toch?
1: Ja, nou ja, goed. Ja. Die moet ook aangestuurd worden.
0: Dat is ook weer waar, ja. Goed, klassiek gitarist Martin van Hees over de gitaarfiesta in Houten. Morgen vindt hij plaats dus. Cultuurhuis Schoneveld in Houten, daar moet je zijn dan. Goed dat je even eventjes in de uitzending bent gekomen. Ik wil nog even een klein fragmentje van je laten horen. Het dorp, ter afronding van nu. Volgende keer ga ik wat langer met je praten. Dank je wel voor je tijd. En veel plezier morgen voor iedereen en voor jou ook natuurlijk, hè, morgen.
1: Dank je wel.
0: Dag Martin. Hoi.

0: La Montagne. Wat een prachtig nummer, maar dan wel nog mooier gemaakt door Martin van Hees op gitaar. Weerbericht. Rita Spannenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als je toch zo kunt spelen, dan wil je niks meer vertellen over het weer. Als ik zo zou kunnen spelen, dan ga ik nooit meer mijn mond open doen. Dan ga ik alleen maar muziek maken voor de mensen.
1: Heerlijk is
0: gaat
1: dat.
0: Gaat er nooit voor komen.
1: Dat is een mooie uitingsvorm eigenlijk.
0: Ja, precies. Geweldig.
1: Misschien kunnen we nog gaan leren zingen.
0: Ja, ja.
1: Vind ik ook een mooie uitingsvorm.
0: Dat is ook wel weer waar, ja.
1: Maar hij heeft ook lef nodig. Ja.
0: Dat is zeker waar. Morgen dus gitaarfiesta in Houten. Ik denk dat ik... Nou, dat is een mooie muzikale uiting. Ik denk dat veel mensen daarvan gaan genieten morgen. Grita, dat is dan binnen. Als we erop uit willen gaan morgen... eerst maar eens even voor vandaag. Als je erop uit wil gaan qua weer, hoe staan we ervoor?
1: Ja, wat killetjes. Kleed je een beetje goed aan. En verwacht niet te veel van de zonneschijn. Er ligt nu een regengebiedje boven. Middenboven Midden-Nederland. Is ontstaan het afgelopen uur. En dat trekt nu langzaam oostwaarts weg. In de aanvoerrichting zit nu eigenlijk niks. Maar dat zegt niet alles, want het ontstaat ook gewoon daar waar je bij bent. Dus eigenlijk geldt voor de rest van de ochtend en voor vanmiddag dat er van tijd tot tijd eens wat regen kan vallen of een bui. Er is veel bewolking. Er zitten nu een paar gaten op de Noordzee. Dus dan zou vanmiddag eventjes de zon erbij kunnen komen. Maar het is minimaal. En de temperatuur bij dit alles ligt nu rond de 16 graden. En vanmiddag rond de 18 graden. Ja. Bescheidenheid troef.
0: Ja, bescheidenheid ziet de mens. Maar in dit geval moeten we toch ook maar eventjes bij doen, dat wat duidelijk zijn.
1: Ja,
0: we hobbelen zo het weekend in. En hoe gaan we het weekend door?
1: Nou, in ieder geval wel wat verbetering. Er is weer ruimte voor zon. Zowel morgen als zondag hebben we een afwisseling, denk ik, van stapelwolken en zonneschijn. Waarbij de lucht soms wel wat dicht schuift met al die stapelwolken. Morgen een best wel stevige westelijke wind. Af en toe windkracht 5. Een enkele bui morgen. Zondag, denk ik, eigenlijk helemaal droog. Maar de temperaturen komen nog steeds niet hoger dan de 18 graden. En ook maandag is nog best wel een kille dag. De wind waait gewoon te veel uit die west-noordwestelijke hoek. En daar zit nog geen warmte op dit moment.
0: Oké. Uiteindelijk komt die zomer toch wel een keertje goed, hè, denk ik toch?
1: Ja, ook in de nieuwste kaarten. Gelukkig, ze hebben het niet weer teruggedraaid of verder weg in de tijd gedrukt. Dat was natuurlijk deze week steeds het geval. Dat de warmte die eerst het weekend zou komen naar midden volgende week is verplaatst. Dat zit er nog steeds. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dinsdag weer de 20 graden grens gaan slechten. Mm. Dat op 22 graden zitten, woensdag op 25. En de dagen daarna zitten we ruimschoots boven de 25 graden. Zon, ook wel wat wolkenvelden. Maar echt gelijk van, een beetje van dikhout zagen mijn planken. Hè?
0: Ja,
1: eerst dat killen en dan ineens gierend de warmte in. Dat is een beetje het beeld.
0: Nou ja, we kunnen dat aan, denk ik dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat denk ik ook. We zijn heel flexibel.
0: Net als jij, vanmiddag ben je er weer. Vanavond ook dus. Wat dat gaat, hou je ons op de hoogte van de ontwikkelingen van
1: Absoluut.
0: Het weer. Gita, ik wens je een goed weekend. En ik weet dat je volgende week niet bent op de radio.
1: Klopt.
0: Dus maak er een goede week van volgende week. Dan is Margot weer elke dag. En Jordi, die is er ook nog. Dus
1: Klopt. Wat
0: dat betreft blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van het weer. Midden volgende week wordt het beter. Dus ik denk dat je een goede week uitgekozen hebt om vrij te zijn.
1: Okay. Ik denk het ook. Dat moet gaan lukken.
0: Dankjewel voor vandaag in Utrecht is wakker.
1: Goedjes.
0: Tot vanmiddag.
1: Joh.
0: 8:55 geworden. Ja, dat instrument dat je bespeelt of niet. Wat bespeelde je vroeger of vond je erg leuk om te doen? Waar heb je voor gekozen? Daar praten we graag met je over door. Aard doet dat vanmiddag in Utrecht. Komt thuis vanaf 5:00. Dus laat het ons weten. Dat kun je rechtstreeks doen op Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert via de RTV Utrecht app. Veel reacties, waarvoor dank natuurlijk altijd nu toe. Ik wens je een fijne voortzetting van je vrijdag. Veel plezier bij Edwin zometeen. En alvast een heel erg lekker weekend gewenst.

0: Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In midden in...
7: Dit is Eemland 1.
8: Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar 1/3 een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
9: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
8: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
10: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
8: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil 1/3 van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
11: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
14: Het Het is vrijdag 12 juni. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending...
15: Wilma Rozenboom reed met hulpgoederen naar Oekraïne. De spullen bracht ze tot aan Odessa. Maar waarom doet ze dat? En in Eembrugge is er discussie over hoe nieuwbouw via de Eemweg ontsloten moet worden, omdat de bewoners bang zijn voor extra verkeer door het dorp. Spannend dus. Station Baren is nu een buitenpoort. Leuk, maar wat betekent dit precies? En we beginnen zo met Wind op Isselt. Dit project met windmolens op de grens van Amersfoort en Soest blijkt steeds ingewikkelder te worden. Jing! Yes, ik ben Arjan Klaver.
14: En ik ben Gideon Hofland.
13: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 actueel.

0: When you walk in the room van de Searchers. Heerlijk, jaren 60.
1: Elke gemeente moet van de provincie op zoek naar plekken waar windmolens in de eigen gemeente duurzame energie op kunnen gaan wekken. In Amersfoort wordt al lang gekeken naar het meest oostelijke puntje van de stad op bedrijventerrein Isselt. Daar moeten 2 windmolens komen, maar er komen steeds meer feiten naar boven dat die aangegeven plek onveilig is. En dat bleek ook weer in de raad afgelopen woensdag aan de lijn freelancejournalist Peter de Lange. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was bij de vergadering.
2: Ja.
1: En er kwamen wat feiten naar boven die niet zo plezant zijn voor de mensen die windmolens graag willen hebben.
2: Nee, en ook niet denk ik voor de veiligheid in de omgeving. Er werd gesproken over de veiligheid en daar zijn ontzettend veel rapporten over gemaakt die soms ook nogal wel een beetje tegenovergesteld zijn. Maar wel een heel belangrijk advies wat boven tafel kwam, wat er al wel enige tijd lag, was het advies van de veiligheidsregio Utrecht.
1: Ja, moet even uitleggen misschien wat dat is. Dat is de samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de provincie van politie, brandweer en ambulances. En die beoordelen bijvoorbeeld evenementenvergunningen. Hè? Kan het allemaal met al die mensen op die plek en gaat dat goed? Maar die beoordelen dus ook windmolens bijvoorbeeld. Of de plekken waar de windmolens moeten komen.
2: Ja, ze adviseren vooral zijn veiligheidsrisico's erbij.
1: Ja.
2: En daar hebben ze gekeken van een van de 2 molens. Die staat zo rond 300 meter, 400 meter bij een chemisch bedrijf. Smit en Zoon wordt dat daar geplaatst. En op die plaats vindt de veiligheidsregio Utrecht dat eigenlijk te gevaarlijk.
1: Ja, dus er is zelfs één die staat op nog geen 100 meter ervan af. En met name die ene die zo heel dichtbij staat van een 100 meter op het terrein.
2: Ja.
1: Dat is degene wat ze zeggen, dat is eigenlijk ongewenst.
2: Ja, ze zeggen letterlijk van ongewenst. En als de gemeente toch wil doorgaan met deze plaatsing, dan moeten er ook extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.
1: Dat is een flinke tegenvaller voor de gemeente die de molens daar wil hebben, denk ik.
2: Ja, alleen ze gaan wel door met de vergunningenverlening. En dat was de discussie eigenlijk die in de raad toch wel een beetje aan de verbazing wekte en ook voor zorg oproept. Van hoe kan je nou zo'n belangrijk advies helemaal negeren? Nou, helemaal negeren doen ze het niet. Ze hebben wel extra eisen gesteld.
1: Mm-hmm.
2: Ja, je blijft natuurlijk wel zitten met de vraag. Hoe kan je nu zo'n belangrijk advies van een toch onafhankelijke partner grotendeels negeren, zeg maar.
1: Ja, want dat is een beetje wat ze doen. Maar dat komt ook omdat ze al zo ver in het proces zijn, volgens mij. Het probleem is nu stoppen of terugkeren op schreden is heel moeilijk. Waarom is dat zo?
2: Nou, wat er aan de hand is, is dat de gemeenteraad ook een juridisch advies heeft gevraagd. Want eigenlijk is er eigenlijk wel een meerderheid die ermee wil stoppen.
1: Ja, zeker stopt, in de nieuwe gemeenteraad.
2: Ja, er zijn eigenlijk maar 2 of 3 partijen die misschien nog enthousiast zijn.
1: Mm-hmm.
2: Nou, als je gaat stoppen nu, dan vrezen ze dat de projectontwikkelaar, als hij naar de Raad van State gaat, daarin gelijk wordt gesteld.
1: Ja.
2: En daarom is het juridisch advies van maak het hele proces af. Dat betekent dus dat je ook nu, zeg maar, de vergunning ter inzage is gelegd. Alle zienswijzen, alle wat aan opmerkingen, vragen en bezwaren binnenkomt, die beoordeelt. Dan vervolgens gaat het college daar een besluit over nemen. En dan kan het de gemeenteraad een besluit gaan nemen of ze wel of niet akkoord gaan.
1: Ja, en dat moet dus ergens eind van het jaar waarschijnlijk gaan gebeuren. Dan liggen alle feiten op tafel en dan moet er een definitieve klap op komen. En dan is dus de verwachting dat de raad gaat zeggen, nou, toch maar niet op deze plek.
2: Ja, alleen als de raad dat zegt, en daar zit de angel, dan moeten ze dat ook heel goed motiveren. Hè? Want dan geldt hetzelfde weer van, het college heeft een motivatie gedaan. En als de raad vindt dat het college dus niet de juiste informatie heeft gekregen, of niet de juiste afwegingen heeft gemaakt, dan kan de raad een andere adviezen geven. een ander besluit nemen. Maar dan moeten ze wel heel goed motiveren, heet dat dan.
1: Ja, nou, eigenlijk zou je willen dat de hele gemeenteraad uit 39 advocaten bestaat. Maar dat is helaas niet het geval.
2: Ja.
1: Nee, dus ze moeten goed advies krijgen om dan een goed onderbouwd met argumenten een besluit te nemen. Het ziet er naar uit dat het niet doorgaat daar, Peter. Mag ik dat concluderen?
2: De kans dat het daar wel doorgaat, is steeds klein, wordt vooral steeds kleiner.
1: Ja, en kan het ook één worden? Hè? Want de veiligheidsregio zegt, nou die ene die op nog iets meer dan 100 meter staat, die zegt, die moet je niet neerzetten. Die andere, die bijna 400 meter staat, kan wel. Is dat dan nog rendabel? Gaat dat dan nog één windmolen worden?
2: Ik acht de kans dat er één komt niet zo heel groot. Want de kans dat dat rendabel is, is ook niet zo groot. Want de ontwikkelaar heeft al eerder gezegd dat het met twee ook al moeilijk is om te ontwikkelen.
1: Ja, nou dat is duidelijk. Oké, dan is nu de vraag. Je kan ten eerste je afvragen van hoe komt het dan dat we een windmolen willen zetten op een iets meer dan 100 meter van een chemisch bedrijf. Nou goed, dat is al in het verleden. Dan is nu de vraag, stel dat het hier niet lukt, waar gaan we dan heen met die windmolens in Amersfoort? Wordt daar al over nagedacht?
2: Ja, er wordt sowieso nagedacht of er nog meer windmolens moeten komen in Amersfoort. Vroeger is gedacht aan het terreinen bij Defensie, Leusdrij. Nou, dat zijn allemaal onmogelijkheden omdat Defensie dat niet wil.
1: Ja.
2: Er is nog één locatie waar nog misschien wat mogelijkheden zijn. En dat is tussen het Klaverblad Hoevelaken.
1: Ja, daar is veel groen tussen. Ja. Daar heeft niemand de last van. Ja. En dan kan je ze makkelijk neerzetten. Maar dan zal ook de Rijkswaterstaat mee moeten werken. En die, dat schiet ook maar niet op, hè, die renovatie van de Klaverblad. Want volgens mij willen we al 10 jaar dat opgepakt wordt.
2: Ja. En ook daar is al naar gekeken. En ook dat is blijkbaar weer een hele moeilijke locatie. Dus het enige waar nog aan gedacht wordt is dat ook Soest windmolens wil plaatsen. En die wil eigenlijk tegenover de plek waar Amersfoort twee windmolens wilde plaatsen, denkt Soest ook aan om ze daar te plaatsen. Dus ja, misschien dat ze dus iets verder wegkomen.
1: Meer op het grondgebied van Soest, maar dan gezamenlijk. Ja, precies. Ja, alleen doet Soest een klassieke niet in mijn achtertuintje. Die willen het helemaal niet eigenlijk. Wat natuurlijk een beetje struisvogelpolitiek is volgens mij. Maar ja, de vraag is, hoe gaan ze eruit komen? Het blijft spannend. Peter de Lange, we gaan het volgen nog de komende tijd ook bij Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Bedankt voor je toelichting en een fijne dag nog.
2: Hetzelfde, dankjewel.

0: Hij was acteur, koos voor de muziek. Sam Fender, Rain in Me uit 2025. Geweldig!
1: Wilma Rosenboom zamelt geld in voor de strijd in Oekraïne. Niet dat ze zelf aan het front gaat vechten, maar als ze de kans krijgt, dan brengt ze spullen daar naartoe. Richting het front van Rusland, of met Rusland moet ik zeggen. Aanstaande zaterdag is er een benefiet in de kerk De Zwaan, midden in de Amersfoortse binnenstad. Daar is ook schrijver Tommy Wieringa gastspreker. Hij reed ook met een konvooi naar Oekraïne om daar spullen te brengen en schreef er een boek over. Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is de strijd in Oekraïne voor ons ook zo belangrijk dat jij daarvoor inzet?
2: Goede vraag. Nou, ik denk dat eigenlijk de Oekraïners onze oorlog aan het vechten zijn. Zij staan natuurlijk aan de... Zij verdedigen eigenlijk de Europese grens tegen Rusland. En ik ben zeker geen defensie-expert, maar als je de kranten leest en de berichten hoort, dan denk je toch, ja, Oekraïne moet stand houden en hebben onze steun nodig om stand te houden daar te plekken.
1: Ja.
2: Want Rusland stopt waarschijnlijk niet bij Oekraïne.
1: Want als zij dat hun niet hadden tegengehouden, dan waren ze nu doorgestoten naar Europese landen, denk je. Of andere Europese landen. Ja.
2: Ja, nou ja, in ieder geval, nogmaals, ik ben geen defensie-expert, maar ik vertrouw niet helemaal op de vredelievendheid van Poetin.
1: Dat kan ik me iets bij voorstellen. In mei reed jij met dat konvooi richting Odessa met allemaal hulpgoederen.
2: Klopt.
1: Daar bracht je spullen naartoe. Wat voor spullen zaten in die auto's?
2: Ja, het waren 5 auto's, 2 busjes en 3 pick-ups, vol met niet-militair materiaal. Uh-huh. Dus dat gaat om verlengsnoeren, haspels, generatoren, we hadden een quad mee, dat soort spullen. En de auto's zelf zijn eigenlijk ook gewoon belangrijk.
1: Ja.
2: Want die hebben ze nodig aan het front.
1: Ja, en die spullen die gaan dan via de Oekraïne zelf naar het front zelf. Ja, reed tot aan Odessa, dus ook niet ongevaarlijk.
2: Ja, dat is op zich te doen. Ja, Oekraïne is niet ongevaarlijk. Odessa is relatief veilig. Maar je zegt inderdaad, we hebben dat dan overgedragen aan militairen ter plekke. Dus eigenlijk die spullen die worden, we werven de fondsen voor in Nederland, die spullen worden gekocht in Nederland, die auto's worden gekocht in Nederland, tweedehands auto's. En die gaan echt op verzoek van de militairen aan het front met bijna letterlijk een boodschappenlijstje worden die ingekocht hier in Nederland.
1: Ja.
2: En we hebben ze ook ter plekke overgedragen in Odessa aan een aantal afgevaardigden van verschillende departementen van het Oekraïense leger. Dus die komen letterlijk, sommige reden een uurtje, sommige reden 3-4 uur om naar ons toe te komen in Odessa om de spullen in ontvangst te nemen en vervolgens weer terug naar het front te rijden. Dus zij zitten in het gevaar vooral. Odessa is natuurlijk relatief veilig en het is, je hebt daar ook je air alert aanstaan voor de luchtalarm. Maar degene die de spullen op komen halen, die nemen het vervolgens mee naar het front waar het recht om draait.
1: Ja, hoe was dat voor jou, die rit zo duizenden kilometers naar de havenstad aan de Zwarte Zee?
2: Dat was interessant en intensief en goed om te doen.
1: En waarom was dat allemaal zo?
2: Nou ja, we hebben ervoor gekozen om het snel te doen. Dus het is een hele intensieve rit eigenlijk. We vertrokken om 5 uur 's ochtends zondagochtend vanuit Eindhoven. En het idee is dan, je rijdt door tot aan de Pools-Oekraïnse grens. Daar ben je dan 's avonds tussen 11 en 12 ergens. En dan de volgende ochtend vroeg om 5 uur bij de grens bij Premzeel proberen zo snel mogelijk die grens over te komen. Nou, dat duurt altijd wel een paar uur voordat je daar door de bureaucratie heen bent. Dus daar reken je dan een uurtje of 3-4 voor. En dan weer snel doorrijden naar Odessa, waar je dan, als het goed is, voor de avondklok bent op maandagavond. Dinsdag spullen overdragen, auto's ook overdragen. Dus dan ben je ineens, dan loop je terug naar een hotel waar we even een nachtje gingen slapen. En dan de volgende dag met de taxi naar Moldavië en weer terugvliegen. Dus het is een hele intensieve paar dagen, want natuurlijk gaat die planning niet conform plan.
1: Nee.
2: Dus in ons geval ging er in Polen de bus waarin ik reed, die die begaf het. Dus die moest gerepareerd worden.
1: Oh jee, ja, zit je er allemaal mee?
2: Ja, nou, dat moet natuurlijk gefixt worden. En het is maar eigenlijk maar goed ook dat hij dan kapot gaat terwijl wij erin rijden. En niet terwijl hij aan het front is. En,
1: ja, zo is het ook.
2: En mensen hem echt nodig hebben.
0: Ja, mag ik jou eens even wat vragen? Waarom doe je dit eigenlijk?
2: Waarom ik dit doe? Ja. Ja, eigenlijk een beetje jouw beginvraag van waarom is het nodig? Daarom doe ik het, omdat ik denk dat het nodig is. Er is in Oekraïne behoefte aan alles. Er is natuurlijk ontzettend veel steun vanuit wereldwijd voor de strijd in Oekraïne. Dat gaat met name om militaire steun. Maar er is ook aan het front heel veel behoefte aan, ja, wat ik net vertelde, eigenlijk het niet-militaire materiaal. En dat is, daarvoor zijn ze voor een groot deel afhankelijk van particuliere initiatieven vanuit heel Europa. Dus dat is gewoon belangrijk. Je ziet het ook, letterlijk, we droegen het over aan de militairen daar in Odessa. Je ziet dat ze er blij mee zijn, dat ze meteen kijken, oké, dit is voor mij, dit heb ik besteld. Oké, hoppakee, in het busje, terug naar het front. Ze hebben er per direct behoefte aan.
0: Ja, wat voor auto's zijn het eigenlijk die jullie over de grens rijden voor hen?
2: Dit waren 2 busjes en 3 pick-ups. En dat is het blijkbaar wat ze nodig hebben. Okay. Dus die pick-ups die worden deels gebruikt ook om droneafweerapparatuur op te installeren. Dat is dan handig op zo'n op de achterkant van zo'n pick-up om dat te doen. En die busjes die worden gebruikt voor bevoorrading tussen de linies. Ja. Dat is wat ik begrepen heb.
1: En, ja, en die wagens kosten geld. En één zo'n gevulde wagen kost zo'n 20.000 euro. Dat geld dat wordt morgen bij elkaar verzameld, als het goed is, in de Kerk de Zwaan in Amersfoort. Wat gaat daar gebeuren?
2: Dat wordt denk ik een hele mooie bijeenkomst van 4 tot 5:30. Dus wees daarbij allemaal, zou ik zeggen. Wat we gaan doen is, het is een fondsenwervende bijeenkomst. Dus het doel is om minimaal 3 auto's bij elkaar te verzamelen. Het liefst hebben we een konvooi van 5, maar een minimaal aantal voor een konvooi is 3 auto's. Dus dat is 3 keer 20.000, dat is 60.000 euro.
1: Ja.
2: En dat gaan we doen aan de hand van een verhaal van Tommy Wieringa. Die is, zoals jullie al zeiden in de aankondiging, heel nauw betrokken bij de strijd in Oekraïne. Is vaak op en neer geweest daarheen met hulpgoederen. Heeft er een boek over geschreven, Het Convooi. Dat was deze week ook nog op tv. En hij gaat vertellen over de noodzaak hiervan, waarom we dit moeten doen en waarom hij het doet. Er is muziek van Oekraïnse zangeressen. Er is Patrick van Rossen, met wie ik naar Oekraïne reed, zal wat meer vertellen over hoe het in zijn werk gaat, in praktische zin, zo'n convooi. En er is een veiling waar we natuurlijk zoveel mogelijk geld mee op proberen te halen voor Oekraïne. En alle informatie staat ook op de website van de Amersfoortse Zwaan. En daar kan je ook al, mocht je nou morgen niet kunnen, meteen gewoon doneren.
1: Duidelijk. En dat is allemaal morgenmiddag aan de Lange Straat in Amersfoort. Wilma Roosboom, hartelijk bedankt voor je toelichting.
2: Heel graag gedaan.
3: Oh, look here, fellas. Take it from your Uncle Boots. Ain't no shame begging in the rain. Tell her.

0: Put on the Smile van Silk Sonic. Een prachtig samenwerkingsproject tussen Bruno Mars en Anderson .Paak.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En tijd voor de zon. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Geen tijd voor de zon vandaag.
0: Oh. Ach. Dat
3: komt nog wel, maar vandaag zul je het moeten doen met veel bewolking, regen of motregen. De komende uren vermindert het een beetje of drukt het nog wat na. Maar op het eind van de middag opnieuw wat dicht.

0: Dus midden van de week en het eind van de week komt er een koperen ploert aan de hemel. En komen we misschien boven de 30 graden uit.
1: Nou, dat wordt wel eens tijd.
0: Ik heb zelfs temperaturen van 36 graden.
1: Je meent het.
0: Ja, maar dat is ver vooruit. Het kan ook misschien net even 30 graden worden en dan onweer. Maar dan zitten we alweer in het weekend, dus daarover maandag meer.
1: Ja, dat wordt puffen op Pinkpop.
0: Ik moet eerlijk zeggen, we moeten nog even voorzichtig zijn.
1: Oh.
0: Ja, want dit is er nog maar net, dus we zullen het zien. Maar meestal zie je dat als het warm weer wordt of zelfs heet weer, dat als het dichterbij komt, dat het nog heter is als verwacht.
1: Kijk eens aan. Nou ja, wat...
0: Maar het gaat niet altijd zo.
1: Precies. Maar goed, het is een keer afgelopen met die regen. Daar ben ik al heel erg blij mee. En met mij een heleboel mensen in Eemland.
0: Ja, ja, dus het wordt in ieder geval zomers warm. Daar durf ik wel...
1: Daar durf je gif voor in te nemen. Precies.
0: Ja, ja, maar die...
1: Laten we maar niet doen.
0: Die ploert en die tropisch. Dan wachten we even af of dat maandag en dinsdag er nog is.
1: Precies. Kortom.
0: Kortom. Een verregende dag vandaag, koel weer, morgen met buien en zondag voor het eerst droog en dan zomers warm en misschien wel tropisch heet.
1: Ik kijk er naar uit, Klaas Bijker, prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde, dank je.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: AG Croce checking in.
1: Station Baren is officieel geopend als eerste buitenpoort van de provincie Utrecht. En met de nieuwe aankleding van het station worden treinreizigers direct verwelkomd in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Ja, buitenpoort, dat heb je wel nodig als stad, want tenslotte, Baren is een stad. Hebben ze eigenlijk een buitenpoort. Maar goed, zover is het nog niet. Irma Winkenius, zij is regiodirecteur Randstad Noord NS. Die hebben nu aan de lijn.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, buitenpoort. Wie heeft dat ooit bedacht? Bij jullie?
2: Ja, dat hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Holland bedacht. Want uiteindelijk zeiden we ook, wat is er nou mooier dan mensen... Maar echt goed te kijken naar plekken die dicht bij de natuur liggen. Dus stations die dicht bij de natuur liggen. Waarvan we dan zeggen, hoe mooi zou het zijn als mensen daar niet met de auto naartoe gaan. Maar juist het openbaar vervoer.

0: natuur kiezen. Dus op een duurzame manier de natuur betreden. Dus daarmee is een station een poort naar buiten. En zo ja, maken een aantal creatieve mensen daar dan de buitenpoort van.
1: Ja, zo wordt dus de autorit ontmoedigd. We moeten met z'n allen naar die ijzeren geleding van de NS.
0: Nou, ik denk dat je altijd moet kijken, kijk, mensen waar het niet anders kan, hè, die bijvoorbeeld echt ver weg wonen van een station, ja, daar moeten we natuurlijk met z'n allen ook zeggen van, dan is er de auto. Maar het is ook belangrijk om te zeggen van, als er een gelegenheid is om met de trein te gaan en je wil dus de natuur ingaan, kies dan voor stations die dicht aan de natuur liggen. En dan kun je daar mooi op een duurzame manier naartoe. Heb je ook nog. Ook bijvoorbeeld bij station Baren, wat we dus woensdagmiddag na een dag vol bliksem en regen in de zon geopend hebben. Je hebt ook een mooie huiskamer. Dus je kan eerst even een kopje koffie drinken. Nog even wat, misschien nog een versnapering. En dan eigenlijk de reeënvoetjes die we op de grond hebben aangebracht. De sporen van reeën. Wandel je zo vanuit het station de natuur in.
1: Mm-hmm. En station Baren, is dat een primeur? Of zijn er al andere buitenpoorten in Nederland geopend?
0: Ja, we hebben ooit een pilot gedaan met de provincie Noord-Holland in Zandpoort Noord. Daar volgde eigenlijk als eerste echte buitenpoort vorig jaar zomer Bussum Zuid. Dus in de provincie Noord-Holland ook. En Baren is de eerste buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Maar we zijn hartstikke druk om nu ook te kijken naar een aantal andere plekken. Dus zo zal er in dit najaar ook in Castricum een buitenpoort openen. En in de provincie Utrecht kijken we ook naar de plekken Renen, Den Dolder, Soest-Zuid, Hollandse Rading. Dus we zijn echt naar een aantal stations aan het kijken van zijn alle voorzieningen op orde? Moet er nog extra bewegwijzer in komen? Hoe maken we het zo dat het ook voor mensen een hele makkelijke loop is van het station het natuurgebied in?
1: Nou, dat is toch wel erg duidelijk allemaal. wat vond de wethouder ervan? Wethouder Mark Eibaard van de gemeente Baren?
0: Nou, laat me ik zeggen, er komt ook veel credit deze wethouder toe. Want hoe ontstond het idee voor Baren eigenlijk? Wij zaten te vergaderen, dat was iets, denk ik, iets minder dan een jaar geleden, op een locatie die je kunt huren achter de Generaal. Dat is het restaurant wat ook op station Baren ligt. En toen zeiden we tegen elkaar, hoe is het mogelijk? Ik zie daar gewoon een wandelpad de natuur ingaan. Dus dit is de buitenpoort bij uitstek. Mm-hmm. Dus vervolgens de wethouder enthousiast. En vervolgens ook gekeken van wat is er dan nodig. Dus die voetjes geregeld worden. Wat aanduiding in en rond het station. En ook een lessenaar. Zodat je ook kan zien hoe de wandelroutes zijn. Dus dat alles ook eigenlijk klopt vanaf het moment dat je de trein uitstapt.
1: Ja, nou ja, wandelen dat is de grootste sport in Nederland eigenlijk. Hè, met 2,5 miljoen wandelaars. En het is groter dan de KNVB.
0: Nou, het is hartstikke gezond.
1: En het is heel gezond, precies. En er zijn ook heel wat routes uitgezet vanaf het station Baren, hè?
0: Ja, dat klopt. Er zijn ik begreep van de gedeputeerde, die uiteraard ook bij was de woensdagmiddag, André van Schie, dat er 88 kilometer aan wandelroutes zijn.
1: Zoiets.
0: In en om
1: ja.
0: Baren.
1: Ja? En dat is wel een voorwaarde al om een buitenpoort zeg maar bij een station te realiseren.
0: Klopt. Het is echt wel de bedoeling, daarom ook bij Bussum Zuid werkt het ook goed. Dan kun je vanaf het station echt een wandelroute oppakken. Meerdere wandelroutes, zodat je korter of langer kan wandelen. En mooi is natuurlijk als er ook nog tussentijds ergens een gelegenheid is om eventjes te stoppen. Even een kopje koffie drinken of anderszins.
1: Lekker relaxed. Ja hoor.
0: Ja.
1: Doe jij regelmatig je wandelschoentjes aan?
0: Ik doe ook regelmatig wandelschoenen aan. Wat natuurlijk ook altijd mooi werkt zijn de NS-wandelingen. Dat je van station naar station wandelt. Maar goed, vandaag zitten we voor buitenpoorten. Dus wandelschoenen aan. En ja, en in feite hebben we natuurlijk ook vanaf aanstaande maandag het Nederland Dalvrij abonnement. Mm-hmm. Met een aantrekkelijke prijs. Zodat mensen ook echt gewoon in deze zomermaanden, daar waar de benzine of de brandstof natuurlijk duur is, we op een toch een aantrekkelijk geprijsde manier kunnen reizen met de trein.
1: Exact. Irma, we hebben jou weggeplukt bij een vergadering. Ik denk, ga met gezwinde spoed weer terug. Irma Winkenius, jij bent regio-directeur Randstad Noord van de NS. En we hebben het over buitenpoort en dat staat in station Baren. Dankjewel.
0: Hartstikke. Dankjewel voor de gelegenheid om toe te lichten.
1: Geen dag.
0: Oké, dag.

0: In 1991 schreef Jeroen van Merwijk dit nummer voor Harry Jekkers, Treinen.
1: We gaan gelijk naar de kern. Op 29 juni stemt de gemeenteraad van Eemnes over de ontsluiting van een nieuw woonbouwplan via de Eemweg. Een smalle weg door ons dorp. Dat zeggen namelijk Rick Uriga en René Bolwerk. En die zitten hier tegenover me. En zij zijn vertegenwoordigers, dus de bewoners, die een beetje boos zijn. Want bewoners stellen dat het onderzoek waarop dit besluit is gebaseerd intern tegenstrijdig is. Piekdagen systematisch buiten beschouwing laat. En dat deugdelijke alternatieven nooit serieus zijn afgewogen. Dus jullie zijn een beetje boos. Rick, René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jullie zijn boos. Jullie zijn teleurgesteld.
2: Ja.
1: Kan je het een beetje duiden waarom jullie teleurgesteld? We gaan even naar 2 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd?
2: Nou, 2 jaar geleden was het zo dat was hetzelfde plan op tafel met een andere hoeveelheid huizen. En toen was er eigenlijk besloten dat er een ontsluitingsweg zou komen. We zijn nu 2 jaar verder en het plan is veranderd. En de ontsluitingsweg is blijkbaar van tafel. En alles moet door Eembrugge over de Eemweg.
1: Ja.
2: En dat is een hele smalle, stoeploze straat.
1: Ik
2: waar
1: heb
2: voetgangers
1: gezien,
2: en alles lopen.
1: Heel
2: ja.
1: gevaarlijk, heel gevaarlijk.
2: Het, is een, ja, het geeft een gevaarlijke situatie.
1: Ja, we hebben de verkiezingen gehad. Tijdens de verkiezingen is dit onderwerp nooit besproken. Of is dat een heet aardappeltje in een pannetje die ze niet willen aanpakken?
2: Dan gaat het over de gemeente Eemnes. Ja. Dat weet ik niet waarom ze dat niet hebben gedaan.
1: Nee, maar het komt ook niet, of het kwam ook niet bij Eembrugge ter sprake, want jullie zijn Eembruggers.
2: Ja.
1: Dan moet het natuurlijk wel even op de radar staan, dat probleem, of niet?
2: Dat probleem stond zeker op de radar. En we worden ook enorm gesteund door de gemeente Baren.
1: Mm-hmm.
2: En die hebben daar rond de verkiezingen ook nog wel weer een punt van gemaakt. Maar eigenlijk is het plan nu weer opnieuw in stemming gebracht, of wordt in stemming gebracht. Dus het was eigenlijk een beetje rustig. En nu niet meer.
1: Ja, hoeveel Eembruggers gaan er zo dadelijk naar de gemeente Eemnes om te protesteren?
2: We gaan allemaal.
1: Allemaal?
2: We gaan allemaal.
1: En hoeveel Eembruggers zijn dat?
2: Zo, hoeveel zijn
3: dat
2: wij?
3: Dat zijn er iets meer dan 40.
1: Ja, prachtig toch?
2: Ja.
1: Ambluidenstad, want jullie zijn een stad, hè?
3: Ja, we hebben stadsrechten.
1: Ja,
3: dat
1: inderdaad.
3: Klopt.
2: Ja, ja.
1: En dan gaan jullie dus naar het gemeentehuis op 29 juni. En wat gaan jullie dan doen? Jullie gaan op de publieke tribune zitten met spandoeken. Wij willen geen weg door ons prachtig stadje.
2: Wij gaan aanstaande maandag naar de commissievergadering. Daar gaan we inspreken. Daar gaan we vertellen waarom we het er niet mee eens zijn. En ondertussen hebben we natuurlijk ook al een brief gestuurd naar de gemeente Eemnes. En naar de gemeente Baren. En we gaan maandag dus kijken hoe de commissie hierop gaat reageren.
1: Ja, dat is inspraak. Dat betekent dus ongeveer 2 minuten spreektijd.
2: 5 minuten.
1: 5 minuten, dat is niet veel eigenlijk, hè?
2: Nou,
1: voor zo'n probleem. Het is een groot probleem.
2: Het is een groot probleem, maar in 5 minuten kan je heel veel vertellen.
1: Ja, vertel eens. Wat gaat er zo dadelijk over je tong rollen?
2: Nou, het gaat bij mij met name over de verkeersveiligheid. En ik vind echt, we zijn echt voor die woningbouw, hè, want er moeten woningen gebouwd worden. Je kunt je wel afvragen of dat woningen van 1 miljoen moeten zijn. Want wat levert dat op in het grote probleem van de woningnood?
1: Veel geld voor de bouwer natuurlijk.
2: Absoluut.
1: Want de bouwer staat hier centraal, denk ik, hè?
2: Dat gevoel hebben wij ook inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dus wij vinden echt woningen moet, maar verkeersveiligheid moet echt wel gegarandeerd zijn.
1: Ja, Rick, wat staat er nog meer te wachten voor de gemeente Eemnes? Maar heb je nog veel meer ammunitie aan boord?
3: Ja, dat denken we wel. Want een van de belangrijkste onderleggers voor de gemeente Eemnes om het voorstel te schrijven is dat het verkeer prima door onze straat kan. En ze beroepen zich op een onderzoek van een gerenommeerd bureau, Goudappel. Alleen die gebruikmodellen die zijn niet bedoeld voor deze straat. Je kan het beste vergelijken. We staan nu voor de zomervakantie. De Zwarte Zaterdag komt er weer aan. Als ik in april de metingen doe langs de route Jolij, dan is er geen probleem. Nee. En ook niet als ik gemiddelde berekenen, dan is het nog steeds geen probleem. Maar we weten wel allemaal, het staat straks vast.
1: Ja, het zijn vaak trucjes die gemeentes uithalen, dit, hè?
3: Ja, dus als je gemiddelde met elkaar deelt en die ook nog in een verkeerde periode meet, dan heb je niet het juiste beeld.
1: Ja. Geef eens een beeld op. Voor die drukte die daar dan komt. Wat kunnen we verwachten als het echt Zwarte Zaterdag of Zwarte Dag is in Eembrugge?
3: Dan krijg je dus gevaarlijke situaties. Er zit een transportbedrijf met vrachtwagens. Die moeten nu al doorheen. Dus eigenlijk is de situatie nu eigenlijk al best precair. Tweede Pinksterdag laat ik de hond uit langs de Eemweg. En in nog geen 3 kwartier meet ik 96 fietsers, bromfietsers en 44 of 46 auto's en motoren. Dat betekent dus dat als je die extrapoleert, heb je een heel andere situatie. Dus in de huidige situatie is het eigenlijk af en toe al best billen knijpen. In de huidige situatie zijn ook verschillende foto's al eerder gedeeld in de onderzoeken. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties. En daar willen ze straks nog 61 huishoudens. Ga ervan uit, deze mensen hebben straks een huis van 1,5 miljoen plus. Dus er zitten 2 auto's per huis. En die moeten straks ook nog eens een keer extra door die straat. Dus je hebt, je hebt al Zwarte Zaterdag af en toe. En dan zet je er vervolgens extra verkeer op.
1: Ja, pikzwarte zaterdag eigenlijk.
3: Dat wordt een hele pikzwarte zaterdag.
1: Ja, wat bieden jullie als deugdelijk alternatief?
3: Nou, dat is het gekke. Er zijn meerdere alternatieven onderzocht. Onder andere ook door Movares in een eerder stadium. Notabene een opdracht van gemeente Eemnes en gemeente Baarn samen. En daar zijn onder andere een West 1 en West 2 route besproken. En die lijken niet deugdelijk onderzocht. En die zijn ook ineens zomaar van de radar verdwenen. Dus we hebben, en ook vooral een aantal van mijn buren, hebben zich echt ingespannen om mee te denken naar een goede oplossing voor iedereen. En ja, ergens zal ook iedereen een keer een consensus of in ieder geval ergens een toezegging moeten doen. Maar er zijn 2 hele goede alternatieven, die zijn zomaar van tafel. Mm-hmm. En in de wandelgang wordt dan geroepen, de provincie is tegen, het waterschap is tegen. Nou, ik heb een directeur van het waterschap gesproken, die zegt, we zijn helemaal nergens tegen.
1: Ja, dat is toch wel heel maf.
3: Dus men beroept zich op argumenten die eigenlijk helemaal geen argumenten zijn. En iedereen praat elkaar na. Hè?
1: Ja, je hebt het over provincie, maar eigenlijk zijn het provincies, hè? Utrecht, Noord-Holland.
3: Ja,
1: is dat ook complex? Speelt dat ook mee?
3: Dat maakt het zeker complex. Nou ja, het wordt ook een beetje de Bermuda-driehoek genoemd. Maar rondom het Okriet-eiland en het Okriet-terrein komen 3 gemeentegrenzen bij elkaar. Die van Spakenburg, van Eemnes en van Baren. Met hele gekke situaties. Zo vertelde een buurman mij gisteren, die notabene maar 3 huizen verder woont. Die heeft geen kabel, want hij woont net in Eemnes. En toen in Baren de kabel werd aangelegd, mocht hij niet doorgetrokken worden naar zijn huis.
1: Nederland op zijn smalst, geloof ik.
3: Ja, in dat soort situaties wel.
1: Ja. En hoe zat het ook met die vuilniswagen?
3: Ja, we hebben dus door onze smalle straat van 2 verschillende afvaldiensten rijden de vuilniswagens. Omdat er 2 huizen in onze straat net binnen Eemnes vallen. Dus je krijgt ook nog eens een keer extra verkeer in de situatie zoals die nu al is.
1: Ja, je hoeft net niet over te stappen als je met de bus gaat, geloof ik, op de grens.
3: Nou, we hebben geen bushalte, dus we moeten sowieso een stukje lopen om bij de bus te komen.
1: Ja. Ja. Maar goed, hoe gaat dit nu verder? Hoe gaat dit nu verder? Jullie gaan protesteren natuurlijk. Volgende week hebben jullie ruimte genoeg. 5 minuten, het is krap tijd.
2: Jawel, maar we hebben verschillende insprekers. Dus 4 keer 5 is alweer 20 minuten.
1: Ja. Oh, 20 minuten, jullie hebben al... Oké, dat is heel slim natuurlijk. En ja, wat willen jullie eigenlijk bereiken? Jullie willen gewoon, zeg maar, toch jullie zin doordrijven? Of jullie zoeken naar een poldermodelletje?
2: Wat we willen is dat de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt. En hoe ze dat gaan doen is voor ons eigenlijk geen prio. Dat is ook aan de gemeente Eemnes om dat te onderzoeken. Bij ons gaat die verkeersveiligheid die staat bovenaan voor onze bewoners, voor de kinderen die hier lopen, de fietsers. We zijn ook de ontsluitingsweg vanuit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. 'S Ochtends iedereen die in Baren op school zit gaat over dat fietspad. Op het moment dat de brug open is, staat iedereen stil. De brug gaat dicht en dan gaat het echt over tientallen tot misschien wel 100 fietsers. Ja. Die dan allemaal op datzelfde punt samen met al die auto's de bocht moeten nemen.
1: Duidelijk. Maar goed, 29 juni. Het kan dus ook zijn dat ze zeggen, we sluiten onze ogen. Dit gaat gewoon door. Wat doen jullie dan?
2: We hebben een brief gestuurd waarin we ook hebben gezegd dat als zij dit doorzetten, dat we ook juridische stappen overwegen.
1: Ja, of naar de provincie kan natuurlijk ook. Hebben jullie dat al overwogen?
3: We zijn in contact met de provincie geweest. Alleen de provincie verwijst ons op dit ogenblik nog terug naar de gemeente.
1: Ja, kastje naar de muur heet dat.
3: Nou, dat is een beetje het gevoel. Maar dat geeft ook even aan dat eigenlijk ook nu de gemeente Eemnes verantwoordelijkheid moet nemen. Want dat is ook wat de provincie dus zegt. Dus ze moeten niet schermen met de waterschap is er tegen of de provincie is er tegen. En dat is wat er nu gebeurt. En iedereen wauwelt elkaar na. En dat is het vervelende aan deze situatie. De facts en de feelings worden onvoldoende gescheiden.
1: Ja, vervelende situatie, Rick en René.
2: Zeker.
3: Absoluut.
1: Dat is wel de conclusie.
2: Ja.
3: Ja. Maar we gaan eruit komen, linksom of rechtsom.
1: Ja, dat weet je zeker?
3: Ja, dat moet. Je moet ergens...
1: Nou ja, juridische stappen, dat is toch wel heel erg zwaar, toch?
2: Nou, we hopen dat het niet nodig is.
3: We hopen dat het niet nodig is. We hopen dat er een dialoog blijft, maar wel over facts.
1: Oh, ik kijk naar mijn technieker en die zegt van jullie moeten stoppen. Althans, met jullie, met dit gesprek moet stoppen. Dat is toch wel jammer. Maar ik kom er nog eens een keertje in één brugge.
2: Dat lijkt ons een goed plan.
1: Dan gaan we het hebben over die kabels. En dan gaan we het hebben over al die ingewikkelde zaken op het twee-provinciepunt. Zo moet je dat over noemen. Goed, Rick Uriga en René Bolwerk, mag jullie danken voor jullie komst.
3: Heel graag gedaan.
1: En succes op 29 juni, want dan gaat de gemeenteraad van Eemnes stemmen over de ontsluiting van een nieuwe woonbouwplan via de Eemnes-Eemweg. Levensgevaarlijk. Of sluit je ogen. Dat is het. Dankjewel.
2: Inderdaad. Exact.

En zo heet het nummer van King of the World. Die staan morgen in Café de Noot in Hoogland. Voor de liefhebbers van deze Nederlandse bluesband. Dan zou ik daar eens eventjes gaan kijken. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel. Een samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok, YouTube en andere kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot aanstaande maandag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Larger than life, Harmin van Buren en chef special ook Crowded House and Weather with you.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Welkom. Nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze 12 juni.
2: Papa, koffie?
1: Jazeker, lekker, bakkie. Ja, het is beslot van rekening 10 uur geweest. Ja, hoogste tijd. Over 11 dagen dan begint de astronomische zomer. Wat schijnt komende week vanaf zeg maar morgen al wel gewoon lekker weer te worden. Op de gastenlijst dit uur muziek van Tiffany, ook Roger Glover, The Spice Girls en Lenny Kravitz. Niet allemaal tegelijk, nee, ze moeten wel gewoon keurig op hun beurt wachten. Ik zou zeggen, laat de radio staan waar die staat en dat is op jouw streekomroep Eemland 1. Olivia Rodrigo, zometeen met Drop Dead. Er is het prachtig liedje van Melissa Etheridge uit 1992. Is dit Dance Without Sleeping.

0: Fleetwood Mac en A Little Lies.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, niet over een Fleetwood Mac menu. Nee, dit liedje, ja, het klinkt vrolijk, Little Lies. Maar onder die vrolijkheid zit een relatie die eigenlijk voorbij is. Iemand weet dat de waarheid pijn doet en vraagt daarom nog één keer om kleine, lieve leugentjes. Niet omdat ze geloofwaardig zijn, maar omdat een mooie illusie soms makkelijker voelt dan afscheid nemen. De ander kan de werkelijkheid niet verbergen. Gebroken harten maken duidelijk dat uit elkaar gaan verstandiger is. En toch blijft de verleiding bestaan om de verleiding om nog één dag te geloven dat het goed komt. De single verschijnt in 1987 op Tango in the Night en komt uit de pen van Christine McVie en Eddie Quintela. McVie zingt de coupletten, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham geven het refrein extra kleur. In Nederland staat het nummer 10 weken in de top 40 en bereikt het de 10e plaats. Ja, en zo klinkt liefdesverdriet toch eigenlijk opvallend licht. Fleetwood Mac en A Little Lies. We draaiden ook Olivia Rodrigo en Drop Dead. Onderweg Lenny Kravitz met I'll Be Waiting. Prachtig liedje na Son Mieux. Dit is Have A Little Faith.

0: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
1: Ja, maar niet voordat ik heb verteld dat we draaiden Lenny Kravitz met I'll Be Waiting and Someday and Have a Little Faith.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Straks gaan we een tijdreis maken naar 1987. Ik heb 3 platen voor je uit dat jaar. Ook onderweg Roger Glover met Love Is All. En de Spice Girls. Leuk, gezellig liedje uit 1998. Stap!

0: Roger Glover met Love Is All.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Nederland is in 1987 geschokt als blijkt dat de ontvoerde supermarktmagnaat Gerrit-Jan Heijn is vermoord. In Drenthe richt een zware ijzelramp grote schade aan bij bossen, wegen en het elektriciteitsnet. De Nederlandse activist Klaas de Jonge mag na 2 jaar de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika verlaten. In Amsterdam wordt het homo-monument onthuld als blijvende herinnering aan homoseksuelen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd. Een nieuw

advies aan ouders krijgt veel aandacht. Baby's kunnen veiliger op hun rug slapen. Een maatregel die later helpt om wiegedood sterk terug te dringen. Ajax die wint de Europa Cup 2 dankzij een doelpunt van Marco van Basten. Basten. Niet van Basten. Nee. 1987, dat is het jaar van de tijdreis. Ik heb 3 platen voor je. Tiffany, Could Have Been. Ook Frank Boeien met Welkom in Utopia. En de Pet Shop Boys. Dit is Rant. You dress me.

De tijdreis naar 1987. Tiffany haalt met Could Have Been 4 weken top 40 en bereikt de 25e plaats. De Frank Boeijengroep komt met Welkom in Utopia tot nummer 18 en staat 5 weken in de top 40. En de Pet Shop Boys staan met Rent 4 weken in de top 40 en komen tot nummer 28. Het zijn allemaal geen hoogvliegers geweest in 1987. Tenminste, deze 3 platen dan. Maar wel liedjes die je nog herinnert. Misschien. Hangt een beetje van je leeftijd af. Verzoekjes voor de tijdreis, mail ze maar even. larry.koelewijn@eemland1.nl. 3 platen uit 1 bepaald jaar. Ik heb dit uur nog voor je. De Black Eyed Peas, Shakira en David Guetta. Tegelijk met Don't You Worry, maar eerst Taylor Swift. Dit is Opa Light.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West een stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.

0: Ik val te hard of vanaf de start.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij ook Starship. En we build the city.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen aanbeland in uur nummer 2 van Spakenbeurs goed voor deze 12 juni 2026 op Eemland 1. Jazeker, doe nog maar een bakje. Vertel ik ondertussen eventjes wie er dit uur op de gastenlijst staan. Nou, Nene Cherry bijvoorbeeld. En zij zit in Dobbelplay. Je gaat twee platen van Nene horen. Twee platen uit 1989 van haar. Die volgen elkaar relatief snel op, althans. De ene is bekender dan de ander. Zal ik anders maar gewoon vertellen welke ik ga draaien? Nee, dat doe ik niet. Ik heb op de gastenlijst ook nog staan Robbie Robertson. We hebben Seal. Zoe Levi. We hebben de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. Mooi liedje van R.E.M. zometeen. Met Find the River. Na Miley Cyrus. Dit is Flowers. We were-

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Je hebt van die mensen die altijd en overal het hoogste woord hebben. Die de goede dingen op het juiste moment weten te zeggen. Nou, zo iemand ben ik dus niet. Het lukt me bijna nooit om de juiste woorden te vinden. Het is sowieso één grote chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan ook nog eens op een rijtje moet zetten, wordt het helemaal een bende daarboven. Net zoals je een ongedekte cheque ook weer terugkrijgt van de bank, zo worden de woorden die op het puntje van mijn tong liggen ook steeds weer automatisch teruggestuurd naar de bankkluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan, met mijn mond vol tanden. Soms zou ik niets liever willen dan de mooiste volzinnen uitspreken, maar dan wordt mijn mond weer als vanzelf gesnoerd en dan zeg ik zomaar wat. Iets dat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik ben jaloers op dichters, predikanten, politici, mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Alles wat die mensen zeggen is boeiend. Naar hen wordt in ieder geval altijd met aandacht geluisterd. Maar hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik doe niet eens meer mijn best om een volzin te formuleren. Ik hou me voortaan gewoon bij wat onschuldige woorden die geen mens pijn doen. Als ik praat, klinkt het net als het gebrabbel van een baby. Maar ja, zo kan tenminste niemand me betrappen op een leugen.

0: The Police en de doo-doo-doo, de da-da-da. Ja. Ja, hoogstaand, hè? Nou, het was wel de plaat en zijn verhaal. Met dank aan Bart van Leeuwen. Jazeker.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, maar ik wil nog eventjes vertellen dat we ook R.E.M. draaiden met Find the River. Prachtig liedje uit 1992. Het historisch feit. We gaan naar 12 juni 1928. In Hilversum opent Sanatorium Zonnestraal officieel de deuren. Het opvallende gebouw, ontworpen door architect Jan Duiker, geldt als een meesterwerk van het nieuwe bouwen. Grote ramen, veel licht en frisse lucht zijn geen toevallige keuzes. In die tijd denkt men dat zonlicht en schone lucht belangrijk zijn bij de behandeling van tuberculose. En het sanatorium is speciaal bedoeld voor diamantslijpers die door hun werk longziekte hebben opgelopen. Zonnestraal oogt modern en futuristisch voor zijn tijd en trekt al snel internationale aandacht. Het complex raakt later deels in verval, maar wordt grondig gerestaureerd. Tegenwoordig huisvest landgoed Zonnestraal verschillende zorg- en gezondheidsinstellingen en staat het bekend als een van de belangrijkste monumenten van de Nederlandse moderne architectuur. 12 juni 1928 werd het gebouw als sanatorium voor het eerst geopend. Onderweg Seal, het Crazy uit 1994. Maar eerst Zoe Levi, dit is Sluit me in je armen.
2: Hoe was

0: Seal met Crazy uit 1994.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja. Het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
3: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: De La Soul zometeen. Met Ring, Ring, Ring. Ja, leuk liedje. Leuk dat die weer is te horen. Ja, dat is ook voor mij lang geleden. Ja. We hebben Nanny Cherry in Doubleplay. Maar ook Robbie Robertson terug naar 1987. Met Somewhere Down the Crazy River.

0: A Soul en Ring, Ring, Ring. How you doing? Nou ja, prima.
1: Twee hits van één. In Double Play. Double Play.
0: Nene Cherry groeit op in een muzikale omgeving waarin jazz, punk en hip-hop samenkomen. Eind jaren 80 valt ze op met een frisse mix van rap, pop en dance. Een grote doorbraak, ja, die komt met Buffalo Stance. Het nummer gaat over zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Nene zet zich af tegen uiterlijk vertoon en laat horen dat ze haar eigen koers bepaalt. En een jaar later verschijnt Manchild. Daarin zingt ze over een man die wel volwassen is, maar geen verantwoordelijkheid neemt. Het nummer klinkt vriendelijk en warm, maar de boodschap is wel duidelijk. Met deze twee hits laat Nene Cherry horen hoe moeiteloos ze pop, soul, hip-hop en dansbare beats weet te combineren. Zometeen Manchild. Eerst Buffalo Stance. Dit is Nene Cherry in Double Play.
2: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

0: with words in heavy doses.
1: Prachtig liedje van Manchild, Jorden. Of eigenlijk een prachtig liedje. Ja, het heet Manchild. Prachtig liedje van Nana Cherry. En het heet Manchild. Ja, dat wilde ik zeggen. Buffalo Stance draaiden we ervoor, van diezelfde Manchild. Ja, precies. Die ja. Nou ja, Nana Cherry dus. Verzoekjes voor Double Play. Je mag ze mailen. larry.koelewijn@eenland1.nl larry.koelewijn@eenland1.nl Kom maar op. Heb ik er nog twee voor je? Ja, ik heb er nog twee voor je. Elvis featuring JXL en A Little Less Conversation uit 2002. En ook Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Ik zeg een hele fijne vrijdag. Geniet van het mooie weer wat onderweg is. Fijn weekend. Graag tot volgende week donderdag om 10:00 voor een nieuwe editie van Spaken en Beugelschot. Bye.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 12 juni. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending...
3: Wilma Rozenboom reed met hulpgoederen naar Oekraïne. De spullen bracht ze tot aan Odessa. Maar waarom doet ze dat? En in Eembrugge is er discussie over hoe nieuwbouw via de Eemweg ontsloten moet worden, omdat de bewoners bang zijn voor extra verkeer door het dorp. Spannend dus. Station Baren is nu een buitenpoort. Leuk, maar wat betekent dit precies? En we beginnen zo met Wind op Isselt. Dit project met windmolens op de grens van de Amersfoort en Soest blijkt steeds ingewikkelder te worden. Jing! Yes, ik ben Arjan Klaver.
2: En ik ben Gideon Hofland.
1: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: When you walk in the room van de Searchers. Heerlijk, jaren 60.
1: Elke gemeente moet van de provincie op zoek naar plekken waar windmolens in de eigen gemeente duurzame energie op kunnen gaan wekken. In Amersfoort wordt al lang gekeken naar het meest oostelijke puntje van de stad op bedrijventerrein Isselt. Daar moeten 2 windmolens komen, maar er komen steeds meer feiten naar boven dat die aangegeven plek onveilig is. En dat bleek ook weer in de raad afgelopen woensdag aan de lijn freelancejournalist Peter de Lange. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was bij de vergadering.
2: Ja.
1: En er kwamen wat feiten naar boven die niet zo plezant zijn voor de mensen die windmolens graag willen hebben.
2: Nee, en ook niet denk ik voor de veiligheid in de omgeving. Er werd gesproken over de veiligheid en daar zijn ontzettend veel rapporten over gemaakt die soms ook nogal wel een beetje tegenovergesteld zijn. Wel een heel belangrijk advies wat boven tafel kwam en wat er al wel enige tijd lag, was het advies van de veiligheidsregio Utrecht.
1: Ja, moet even uitleggen misschien wat dat is. Dat is de samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de provincie van politie, brandweer en ambulances. En die beoordelen bijvoorbeeld evenementenvergunningen. Hè? Kan het allemaal met al die mensen op die plek en gaat dat goed? Maar die beoordelen dus ook windmolens bijvoorbeeld. Of de plekken waar de windmolens moeten komen.
2: Ja, ze adviseren vooral zijn veiligheidsrisico's erbij.
1: Ja.
2: En daar hebben ze gekeken van een van de 2 molens. Die staat zo rond 300 meter, 400 meter bij een chemisch bedrijf. Smit en Zoon wordt dat daar geplaatst. En op die plaats vindt de veiligheidsregio Utrecht dat eigenlijk te gevaarlijk.
1: Ja. Dus er is zelfs één die staat op nog geen 100 meter ervan af. En met name die ene die zo heel dichtbij staat van een 100 meter op het terrein.
2: Ja.
1: Dat is degene wat ze zeggen, dat is eigenlijk ongewenst.
2: Ja, ze zeggen letterlijk van ongewenst. En als de gemeente toch wil doorgaan met deze plaatsing, dan moeten er ook extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.
1: Dat is een flinke tegenvaller voor de gemeente die de molens daar wil hebben, denk ik.
2: Ja, alleen ze gaan wel door met de vergunningenverlening. En dat was de discussie eigenlijk die in de raad toch wel een beetje aan de verbazing wekte en ook voor zorg oproept. Van hoe kan je nou zo'n belangrijk advies helemaal negeren? Nou, helemaal negeren doen ze het niet. Ze hebben wel extra eisen gesteld. Mm-hmm. Ja, je blijft natuurlijk wel zitten met de vraag. Hoe nu kan je nu zo'n belangrijk advies van een toch onafhankelijke partner grotendeels negeren, zeg maar.
1: Ja, want dat is een beetje wat ze doen. Maar dat komt ook omdat ze al zo ver in het proces zijn, volgens mij. Het probleem is nu stoppen of terugkeren op schreden is heel moeilijk. Waarom is dat zo?
2: Nou, wat er aan de hand is, is dat de gemeenteraad ook een juridisch advies heeft gevraagd. Want eigenlijk is er eigenlijk wel een meerderheid die ermee wil stoppen.
1: Ja, zeker stopt, in de nieuwe gemeenteraad.
2: Ja, er zijn eigenlijk maar 2 of 3 partijen die misschien nog enthousiast zijn.
1: Mm-hmm.
2: Nou, als je gaat stoppen nu, dan vrezen ze dat de projectontwikkelaar, als hij naar de Raad van State gaat, daarin gelijk wordt gesteld.
1: Ja.
2: En daarom is het juridisch advies van maak het hele proces af. Dat betekent dus dat je ook nu, zeg maar, de vergunning ter inzage is gelegd. Alle zienswijzen, alle wat aan opmerkingen, vragen en bezwaren binnenkomt, die beoordeelt. Dan vervolgens gaat het college daar een besluit over nemen. En dan kan het gemeenteraad een besluit gaan nemen of ze wel of niet akkoord gaan.
1: Ja, en dat moet dus ergens eind van het jaar waarschijnlijk gaan gebeuren. Dan liggen alle feiten op tafel en dan moet er een definitieve klap op komen. En dan is dus de verwachting dat de raad gaat zeggen, nou, toch maar niet op deze plek.
2: Ja, alleen als de raad dat zegt, en daar zit de angel, dan moeten ze dat ook heel goed motiveren. Hè? Want dan geldt hetzelfde weer van, het college heeft een motivatie gedaan. En als de raad vindt dat het college dus niet de juiste informatie heeft of niet de juiste afwegingen heeft gemaakt, dan kan de raad een andere advies geven. een ander besluit nemen. Maar dan moeten ze wel heel goed motiveren, heet dat dan.
1: Ja, nou, eigenlijk zou je willen dat de hele gemeenteraad uit 39 advocaten bestaat. Maar dat is helaas niet het geval.
2: Ja.
1: Nee, dus ze moeten goed advies krijgen om dan onderbouwd met argumenten een besluit te nemen. Het ziet er nou uit dat het niet doorgaat daar, Peter. Mag ik dat concluderen?
2: De kans dat het daar wel doorgaat, wordt vooral steeds kleiner.
1: Ja, en kan het ook één worden? Hè? Want de VRU, de veiligheidsregio, zegt nou die ene die op nog iets meer dan 100 meter staat, die zegt die moet je niet neerzetten. Die andere die op bijna 400 meter staat, kan wel. Is dat dan nog rendabel? Gaat dat dan nog één windmolen worden?
2: Ik acht de kans dat er één komt niet zo heel groot. Want de kans dat dat rendabel is, is ook niet zo groot. Want de ontwikkelaar heeft al eerder gezegd dat het met twee ook al moeilijk is om te ontwikkelen.
1: Ja, nou dat is duidelijk. Oké, dan is nu de vraag. Je kan ten eerste je afvragen van hoe komt het dan dat we een windmolen willen zetten op een iets meer dan 100 meter van een chemisch bedrijf. Nou goed, dat is al in het verleden. Dan is nu de vraag, stel dat het hier niet lukt, waar gaan we dan heen met die windmolens in Amersfoort? Wordt daar al over nagedacht?
2: Ja, er wordt sowieso nagedacht of er nog meer windmolens moeten komen in Amersfoort. Vroeger is gedacht aan het terreinen bij Defensie, Leusderij. Nou, dat zijn allemaal onmogelijkheden omdat Defensie dat niet wil.
1: Ja.
2: Er is nog één locatie waar nog misschien wat mogelijkheden zijn. En dat is tussen het Klaverblad Hoevelaken.
1: Ja, daar is veel groen tussen. Ja. Daar heeft niemand de last van. Ja. En dan kan je ze makkelijk neerzetten. Maar dan zal ook de Rijkswaterstaat mee moeten werken. En die, dat schiet ook maar niet op, hè, die renovatie van de Klaverblad. Want volgens mij willen we al 10 jaar dat dat opgepakt wordt.
2: Ja. En ook daar is al naar gekeken. En ook dat is blijkbaar weer een hele moeilijke locatie. Dus het enige waar nog aan gedacht wordt is dat ook Soest windmolens wil plaatsen. En die wil eigenlijk tegenover de plek waar Amersfoort twee windmolens wilde plaatsen, denkt Soest ook aan om ze daar te plaatsen. Dus ja, misschien dat ze dus iets verder wegkomen.
1: Meer op het grondgebied van Soest, maar dan gezamenlijk. Ja, precies. Ja, alleen doet Soest een klassieke niet in mijn achtertuintje. Die willen het helemaal niet eigenlijk. Wat natuurlijk een beetje struisvogelpolitiek is volgens mij. Maar ja, de vraag is, hoe gaan ze eruit komen? Het blijft spannend. Peter de Lange, we gaan het volgen nog de komende tijd. Ook bij Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Bedankt voor je toelichting en een fijne dag nog.
2: Hetzelfde, dankjewel.

0: Hij was acteur, koos voor de muziek. Sam Fender, Rain in Me uit 2025. Geweldig!
1: Wilma Rosenboom zamelt geld in voor de strijd in Oekraïne. Niet dat ze zelf aan het front gaat vechten, maar als ze de kans krijgt, dan brengt ze spullen daar naartoe. Richting het front van Rusland, of met Rusland moet ik zeggen. Aanstaande zaterdag is er een benefiet in de kerk De Zwaan, midden in de Amersfoortse binnenstad. Daar is ook schrijver Tommy Wieringa gastspreker. Hij reed ook met een konvooi naar Oekraïne om daar spullen te brengen en schreef er een boek over. Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is de strijd in Oekraïne voor ons ook zo belangrijk dat jij daarvoor inzet?
2: Goede vraag. Nou, ik denk dat eigenlijk de Oekraïners onze oorlog aan het vechten zijn. Zij staan natuurlijk aan de... Zij verdedigen eigenlijk de Europese grens tegen Rusland. En ik ben zeker geen defensie-expert, maar als je de kranten leest en de berichten hoort, dan denk je toch, ja, Oekraïne moet stand houden en hebben onze steun nodig om stand te houden daar te plekken.
1: Ja.
2: Want Rusland stopt waarschijnlijk niet bij Oekraïne.
1: Want als zij dat hun niet hadden tegengehouden, dan waren ze nu doorgestoten naar Europese landen, denk je? Of andere Europese landen, ja.
2: Ja, nou ja, in ieder geval, nogmaals, ik ben geen defensie-expert, maar ik vertrouw niet helemaal op de vredelievendheid van Poetin.
1: Dat kan ik me iets bij voorstellen. In mei reed jij met dat konvooi richting Odessa met allemaal hulpgoederen.
2: Klopt.
1: Daar bracht je spullen naartoe. Wat voor spullen zaten in die auto's?
2: Ja, het waren 5 auto's, 2 busjes en 3 pick-ups, vol met niet-militair materiaal. Mm-hmm. Dus dat gaat om verlengsnoeren, haspels, generatoren, we hadden een quad mee, dat soort spullen. En de auto's zelf zijn eigenlijk ook gewoon belangrijk.
1: Ja.
2: Want die hebben ze nodig aan het front.
1: Ja, en die spullen die gaan dan via de Oekraïne zelf naar het front zelf. Ja, reed tot aan Odessa, dat is ook niet ongevaarlijk.
2: Dat is op zich te doen. Ja, Oekraïne is niet ongevaarlijk. Odessa is relatief veilig. Maar je zegt inderdaad, we hebben dat dan overgedragen aan militairen ter plekke. Dus eigenlijk die spullen die worden, we werven de fondsen voor in Nederland, die spullen worden gekocht in Nederland, die auto's worden gekocht in Nederland, tweedehands auto's. En die gaan echt op verzoek van de militairen aan het front met bijna letterlijk een boodschappenlijstje worden die ingekocht hier in Nederland.
1: Ja.
2: En we hebben ze ook ter plekke overgedragen in Odessa aan een aantal afgevaardigden van verschillende departementen van het Oekraïense leger. Dus die komen letterlijk, sommige redenen een uurtje, sommige redenen 3-4 uur om naar ons toe te komen in Odessa om de spullen in ontvangst te nemen en vervolgens weer terug naar het front te rijden. Dus zij zitten in het gevaar vooral. Odessa is natuurlijk relatief veilig en het is, je hebt daar ook je air alert aanstaan voor de luchtalarm. Maar degene die de spullen opkomen halen, die nemen het vervolgens mee naar het front waar het er echt om draait.
1: Ja, hoe was dat voor jou, die rit zo duizenden kilometers naar de havenstad aan de Zwarte Zee?
2: Dat was interessant en intensief en goed om te doen.
1: En waarom was dat allemaal zo?
2: Nou ja, het is, we hebben ervoor gekozen om het snel te doen. Dus het is een hele intensieve rit eigenlijk. We vertrokken om 5 uur 's ochtends zondagochtend vanuit Eindhoven. En het idee is dan, je rijdt door tot aan de Pools-Oekraïnse grens. Daar ben je dan 's avonds tussen 11 en 12 ergens. En dan de volgende ochtend vroeg om 5 uur bij de grens bij Premzeel proberen zo snel mogelijk die grens over te komen. Nou, dat duurt altijd wel een paar uur voordat je daar door de bureaucratie heen bent. Dus daar reken je dan een uurtje of 3-4 voor. En dan weer snel doorrijden naar Odessa, waar je dan, als het goed is, voor de avondklok bent op maandagavond. Dinsdag spullen overdragen, auto's ook overdragen. Dus dan ben je ineens, dan loop je terug naar een hotel waar we even een nachtje gingen slapen. En dan de volgende dag met de taxi naar Moldavië en weer terugvliegen. Dus het is een hele intensieve paar dagen, want natuurlijk gaat die planning niet conform plan.
1: Nee.
2: Dus in ons geval ging er in Polen de bus waarin ik reed, die, die begaf het. Dus die moest gerepareerd worden.
1: Oh jee, ja, zit je er allemaal mee?
2: Ja, nou, dat moet natuurlijk gefixt worden. En het is maar eigenlijk maar goed ook dat hij dan kapot gaat terwijl wij erin rijden. En niet terwijl hij aan het front is. En,
1: ja, zo is het ook.
2: En mensen hem echt nodig hebben.
0: Ja, mag ik jou eens even wat vragen? Waarom doe je dit eigenlijk?
2: Waarom ik dit doe? Ja. Ja, eigenlijk een beetje jouw beginvraag van waarom is het nodig? Daarom doe ik het, omdat ik denk dat het nodig is. Er is in Oekraïne behoefte aan alles. Er is natuurlijk ontzettend veel steun vanuit wereldwijd voor de strijd in Oekraïne. Dat gaat met name om militaire steun. Maar er is ook aan het front heel veel behoefte aan, ja, wat ik net vertelde, eigenlijk het niet-militaire materiaal. En dat is, daarvoor zijn ze voor een groot deel afhankelijk van particuliere initiatieven vanuit heel Europa. Dus dat is gewoon belangrijk. Je ziet het ook, letterlijk, we droegen het over aan de militairen daar in Odessa. Je ziet dat ze er blij mee zijn, dat ze meteen kijken, oké, dit is voor mij, dit heb ik besteld. Oké, hoppakee, in het busje en terug naar het front. Ze hebben er per direct behoefte aan.
0: Ja, wat voor auto's zijn het eigenlijk die jullie over de grens rijden voor hen?
2: Dit waren 2 busjes en 3 pick-ups. En dat is dus blijkbaar wat ze nodig hebben. Okay. Dus die pick-ups die worden deels gebruikt ook om droneafweerapparatuur op te installeren. Dat is dan handig op zo'n op de achterkant van zo'n pick-up om dat te doen. En die busjes die worden gebruikt voor bevoorrading tussen de linies. Ja. Dat is wat ik begrepen heb.
1: En, ja, en die wagens kosten geld. En één zo'n gevulde wagen kost zo'n 20.000 euro. Dat geld dat wordt morgen bij elkaar verzameld, als het goed is, in de Kerk de Zwaan in Amersfoort. Wat gaat daar gebeuren?
2: Dat wordt denk ik een hele mooie bijeenkomst van 4 tot 5:30. Dus wees daarbij allemaal, zou ik zeggen. Wat we gaan doen is, het is een fondsenwervende bijeenkomst. Dus het doel is om minimaal 3 auto's bij elkaar te verzamelen. Het liefst hebben we een konvooi van 5, maar een minimaal aantal van een konvooi is 3 auto's. Dus dat is 3 keer 20.000, dat is 60.000 euro.
1: Ja.
2: En dat gaan we doen aan de hand van een verhaal van Tommy Wieringa. Die is, zoals jullie al zeiden in de aankondiging, heel nauw betrokken bij de strijd in Oekraïne. Is vaak op en neer geweest daarheen met hulpgoederen. Heeft er een boek over geschreven, Het Convooi. Dat was deze week ook nog op tv. En hij gaat vertellen over de noodzaak hiervan, waarom we dit moeten doen en waarom hij het doet. Er is muziek van Oekraïnse zangeressen. Er is Patrick van Rossen, met wie ik naar Oekraïne reed, zal wat meer vertellen over hoe het in zijn werk gaat in praktische zin, zo'n convooi. En er is een veiling waar we natuurlijk zoveel mogelijk geld mee op proberen te halen voor Oekraïne. En alle informatie staat ook op de website van de Amersfoortse Zwaan. En daar kan je ook al, mocht je nou morgen niet kunnen, meteen gewoon doneren.
1: Duidelijk. En dat is allemaal morgenmiddag aan de Lange Straat in Amersfoort. Wilma Roosboom, hartelijk bedankt voor je toelichting.
2: Heel graag gedaan.
3: Oh, look here, fellas. Take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain. Tell her how.

0: Put on the Smile van Silk Sonic. Een prachtig samenwerkingsproject tussen Bruno Mars en Anderson .Paak.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En tijd voor de zon. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Geen tijd voor de zon vandaag.
0: Oh. Ach.
3: Dat komt nog wel, maar vandaag zul je het moeten doen met veel bewolking, regen of motregen. De komende uren vermindert het een beetje of drukt het nog wat na. Maar op het eind van de middag opnieuw wat dichtere regen en motregen. Temperaturen blijven onder de 20 graden. Dat is ook morgen en zondag het geval. Morgen zijn er nog wat buien. En zondag is het overwegend droog en dat blijft volgende week zo. En we krijgen een totaal ander weertype. De wind wordt oost en er wordt eerst zomer, wordt het zomers warm. Dus midden van de week, het eind van de week komt er een koperen ploert aan de hemel. En komen we misschien boven de 30 graden uit.
2: Nou, dat wordt wel eens tijd.
3: Ik heb zelfs temperaturen van 36 graden.
2: Je meent het.
3: Ja, maar dat is ver vooruit. Het kan ook misschien net even 30 graden worden en dan onweer. Maar dan zitten we alweer in het weekend, dus daarover maandag meer.
2: Ja, dat wordt puffen op Pinkpop.
3: Ik moet eerlijk zeggen, we moeten nog even voorzichtig zijn.
2: Oh.
3: Ja, want dit is er nog maar net, dus we zullen het zien. Maar meestal zie je dat als het warm weer wordt of zelfs heet weer, dat als het dichterbij komt, dat het nog heter is als verwacht.
2: Kijk eens aan. Nou ja, wat...
3: Maar het gaat niet altijd zo.
2: Precies, maar goed, het is een keer afgelopen met die regen. Daar ben ik al heel erg blij mee. Met mij een heleboel mensen in Eemland.
3: Ja, dus het wordt in ieder geval zomers warm. Daar durf ik wel...
2: Daar durf je gif voor in te nemen, precies.
3: Ja, maar die...
2: Laten we maar niet doen.
3: Die ploert en die tropisch, dan wachten we even af of dat maandag en dinsdag er nog is.
2: Precies, kortom.
3: Kortom. Een verregende dag vandaag, koel weer, morgen met buien en zondag voor het eerst droog en dan zomers warm en misschien wel tropisch heet.
2: Ik kijk er naar uit. Klaas Bijker, prettig weekend.
3: Ja, hetzelfde, dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: AG Croce checking in.
1: Station Baren is officieel geopend als eerste buitenpoort van de provincie Utrecht. En met de nieuwe aankleding van het station worden treinreizigers direct verwelkomd in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Ja, buitenpoort, dat heb je wel nodig als stad, want tenslotte, Baren is een stad. Hebben ze eigenlijk een buitenpoort. Maar goed, zover is het nog niet. Irma Winkenius, zij is regiodirecteur Randstad Noord NS. Die hebben nu aan de lijn.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, buitenpoort. Wie heeft dat ooit bedacht? Bij jullie?
2: Ja, dat hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Holland bedacht. Want uiteindelijk zeiden we ook, wat is er nou mooier dan mensen... Maar echt goed te kijken naar plekken die dicht bij de natuur liggen. Dus stations die dicht bij de natuur liggen. Waarvan we dan zeggen, hoe mooi zou het zijn als mensen daar niet met de auto naartoe gaan. Maar juist het openbaar vervoer kiezen. Dus op een duurzame manier de natuur betreden. Dus daarmee is... een station, een poort naar buiten en zo ja, maken een aantal creatieve mensen daar dan de buitenpoort van.
1: Ja, zo wordt dus de autorit ontmoedigd. We moeten met z'n allen naar die ijzeren geleding van de NS.
2: Nou, ik denk dat je altijd moet kijken, mensen waar het niet anders kan, hè, die bijvoorbeeld echt ver weg wonen van het station, ja, daar moeten we natuurlijk met z'n allen ook zeggen van, dan is er de auto. Maar het is ook belangrijk om te zeggen van, als er een gelegenheid is om met de trein te gaan en je wil dus de natuur ingaan, kies dan voor stations die dicht aan de natuur liggen. En dan kun je daar mooi op een duurzame manier naartoe. Heb je ook nog... ook bijvoorbeeld bij station Baren, dat we dus woensdagmiddag na een dag vol bliksem en regen in de zon geopend hebben. Je ook een mooie huiskamer. Dus je kan eerst even een kopje koffie drinken, nog even wat, misschien nog een versnapering. En dan eigenlijk de reeënvoetjes die we op de grond hebben aangebracht, de sporen van reeën, wandel je zo vanuit het station de natuur in.
1: Mm-hmm. En station Baren, is dat een primeur of zijn er al andere buitenpoorten in Nederland geopend?
2: Ja, we hebben ooit een pilot gedaan met de provincie Noord-Holland in Zandpoort Noord. Daar volgde eigenlijk als eerste echte buitenpoort vorig jaar zomer Bussum Zuid. Dus in de provincie Noord-Holland ook. En Baren is de eerste buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Maar we zijn hartstikke druk om nu ook te kijken naar een aantal andere plekken. Dus zo zal er in dit najaar ook in Castricum een buitenpoort openen. En in de provincie Utrecht kijken we ook naar de plekken Renen, Den Dolder, Soest-Zuid, Hollandse Rading. Dus we zijn echt naar een aantal stations aan het kijken van zijn alle voorzieningen op orde? Moet er nog extra bewegwijzering komen? Hoe maken we het zo dat het ook voor mensen een hele makkelijke loop is van het station het natuurgebied in?
1: Nou, dat is toch wel erg duidelijk allemaal. wat vond de wethouder daarvan? Wethouder Mark Eibaard van de gemeente Baren?
2: Nou, ik zeg, er komt ook veel credit deze wethouder toe. Want hoe ontstond het idee voor Baren eigenlijk? Wij zaten te vergaderen, dat

0: dat is iets, denk ik, iets minder dan een jaar geleden, op een locatie die je kunt huren achter de Generaal, dat is het restaurant wat ook op station Baren ligt. En toen zeiden we tegen elkaar, hoe is het mogelijk? Ik zie daar gewoon een wandelpad de natuur ingaan. Dus dit is de buitenpoort bij uitstek. Mm-hmm. Dus vervolgens de wethouder enthousiast en vervolgens ook gekeken van wat is er dan nodig. Dus die voetjes geregeld worden, wat aanduiding in en rond het station en ook een lessenaar, zodat je ook kan zien hoe de wandelroutes zijn. Dus dat, nou ja, dat alles ook eigenlijk klopt vanaf het moment dat je de trein uitstapt.
1: Ja, nou ja, wandelen, dat is de grootste sport in Nederland eigenlijk, hè, met 2,5 miljoen wandelaars. En het is groter dan de KNVB.
0: Nou, het is hartstikke gezond.
1: En het is heel gezond, precies. En er zijn ook heel wat routes uitgezet vanaf het station Baren, hè?
0: Ja, dat klopt. Er zijn ik begreep van de gedeputeerde die er uiteindelijk, die uiteraard ook bij was de woensdagmiddag, André van Schie, dat er 88 kilometer aan wandelroutes zijn.
1: Zoiets.
0: In en om
1: ja.
0: Baren.
1: Ja? En dat is wel een voorwaarde al om een buitenpoort, zeg maar, bij een station te realiseren.
0: Klopt. Het is echt wel de bedoeling. Daarom ook bij Bus Zuid werkt het ook goed. Dan kun je vanaf het station echt een wandelroute oppakken. Meerdere wandelroutes, zodat je korter of langer kan wandelen. En mooi is natuurlijk als er ook nog tussentijds ergens een gelegenheid is om eventjes te stoppen. Even een kopje koffie drinken of anders vindt.
1: Lekker relaxed. Ja hoor.
0: Ja.
1: Doe jij regelmatig je wandelschoentjes aan?
0: Ik doe ook regelmatig mijn wandelschoenen aan. Wat natuurlijk ook altijd mooi werkt zijn de NS-wandelingen. Dat je van station naar station wandelt. Maar goed, vandaag zitten we voor buitenpoorten. Dus wandelschoenen aan. En ja, en in feite hebben we natuurlijk ook vanaf aanstaande maandag het Nederland Dalvrij abonnement. Mm-hmm. Met een aantrekkelijke prijs. Zodat mensen ook echt gewoon in deze zomermaanden, daar waar de benzine of de brandstof natuurlijk duur is, we op een toch een aantrekkelijk geprijsde manier kunnen reizen met de trein.
1: Exact. Irma, we hebben jou weggeplukt bij een vergadering. Ik denk, ga met de gezwinde spoed weer terug. Irma Winkenius, jij bent regio-directeur Randstad Noord van de NS. En we hebben het over buitenpoort en dat staat in station Baren. Dankjewel.
0: Hartstikke. Dankjewel voor de gelegenheid om toe te lichten. Prettige
1: dag.
0: Oké, dag.

0: In 1991 schreef Jeroen van Merwijk dit nummer voor Harry Jekkers, Treinen.
1: We gaan gelijk naar de kern. Op 29 juni stemt de gemeenteraad van Eemnes over de ontsluiting van een nieuw woonbouwplan via de Eemweg. Een smalle weg door ons dorp. Dat zeggen namelijk Rick Uriga en René Bolwerk. En die zitten hier tegenover me. En zij zijn vertegenwoordigers, dus de bewoners, die een beetje boos zijn. Want bewoners stellen dat het onderzoek waarop dit besluit is gebaseerd intern tegenstrijdig is. Piekdagen systematisch buiten beschouwing laat. En dat deugdelijke alternatieven nooit serieus zijn afgewogen. Dus jullie zijn een beetje boos. Rick, René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jullie zijn boos. Jullie zijn teleurgesteld.
2: Ja.
1: Kan je het een beetje duiden waarom jullie teleurgesteld? We gaan even naar 2 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd?
2: Nou, 2 jaar geleden was het zo dat was hetzelfde plan op tafel met een andere hoeveelheid huizen. En toen was er eigenlijk besloten dat er een ontsluitingsweg zou komen. We zijn nu 2 jaar verder en het plan is veranderd. En de ontsluitingsweg is blijkbaar van tafel. En alles moet door Eembrugge over de Eemweg.
1: Ja.
2: En dat is een hele smalle, stoeploze straat.
1: Ik
2: waar
1: heb
2: voetgangers
1: gezien,
2: en alles lopen.
1: Heel
2: ja.
1: gevaarlijk. Heel gevaarlijk.
2: Het, is een, ja, het geeft een gevaarlijke situatie.
1: Ja, we hebben de verkiezingen gehad. Tijdens de verkiezingen is dit onderwerp nooit besproken. Of is dat een heet aardappeltje in een pannetje die ze niet willen aanpakken?
2: Dan gaat het over de gemeente Eemnes. Ja. Dat weet ik niet waarom ze dat niet hebben gedaan.
1: Nee, maar het komt ook niet, of het kwam ook niet bij Eembrugge ter sprake. Want jullie zijn Eembruggers.
2: Ja.
1: Dan moet het natuurlijk wel even op de radar staan, dat probleem, of niet?
2: Dat probleem stond zeker op de radar. En we worden ook enorm gesteund door de gemeente Baren.
1: Mm-hmm.
2: En die hebben daar rond de verkiezingen ook nog wel weer een punt van gemaakt. Maar eigenlijk is het plan nu weer opnieuw in stemming gebracht. Of wordt in stemming gebracht. Dus het was eigenlijk een beetje rustig. En nu niet meer.
1: Ja, hoeveel Eembruggers gaan er zo dadelijk naar de gemeente Eemnes om te protesteren?
2: We gaan allemaal.
1: Allemaal?
2: We gaan allemaal.
1: En hoeveel Eembruggers zijn dat?
2: Zo, hoeveel zijn
3: dat
2: wij?
3: Dat zijn er iets meer dan 40.
1: Ja, prachtig toch?
2: Ja.
1: Ambluidenstad, want jullie zijn een stad, hè?
3: Ja, we hebben stadsrechten.
1: Ja,
3: dat
1: inderdaad.
3: Klopt.
2: Ja.
1: En dan gaan jullie dus naar het gemeentehuis op 29 juni. En wat gaan jullie dan doen? Jullie gaan op de publieke tribune zitten met spandoeken. Wij willen geen weg door ons prachtig stadje.
2: Wij gaan aanstaande maandag naar de commissievergadering. Daar gaan we inspreken. Daar gaan we vertellen waarom we het er niet mee eens zijn. En ondertussen hebben we natuurlijk ook al een brief gestuurd naar de gemeente Eemnes. En naar de gemeente Baren. En we gaan maandag dus kijken hoe de commissie hierop gaat reageren.
1: Ja, dat is inspraak. Dat betekent dus ongeveer 2 minuten spreektijd.
2: 5 minuten.
1: 5 minuten, dat is niet veel eigenlijk, hè?
2: Nou,
1: voor zo'n probleem. Het is een groot probleem.
2: Het is een groot probleem, maar in 5 minuten kan je heel veel vertellen.
1: Ja, vertel eens. Wat gaat er zo dadelijk over je tong rollen?
2: Nou, het gaat bij mij met name over de verkeersveiligheid. En ik vind echt, we zijn echt voor die woningbouw, hè, want er moeten woningen gebouwd worden. Je kunt je wel afvragen of dat woningen van 1 miljoen moeten zijn. Want wat levert dat op aan het grote probleem van de woningnood?
1: Veel geld voor de bouwer natuurlijk.
2: Absoluut.
1: De bouwer staat hier centraal, denk ik, hè?
2: Dat gevoel hebben wij ook inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dus wij vinden echt woningen moet, maar verkeersveiligheid moet echt wel gegarandeerd zijn.
1: Ja, Rick, wat staat er nog meer te wachten voor de gemeente Eemnes? Heb je nog veel meer ammunitie aan boord?
3: Ja, dat denken we wel. Want een van de belangrijkste onderleggers om voor de gemeente Eemnes om het voorstel te schrijven is dat het verkeer prima door onze straat kan. En ze beroepen zich op een onderzoek van een gerenommeerd bureau, Goudappel. Alleen die gebruikmodellen die zijn niet bedoeld voor deze straat. Je kan het beste vergelijken. We staan nu voor de zomervakantie. De Zwarte Zaterdag komt er weer aan. Als ik in april de metingen doe langs de route Jolij, dan is er geen probleem. Nee. En ook niet als ik gemiddelde bereken, dan is het nog steeds geen probleem. Maar we weten wel allemaal, het staat straks vast.
1: Ja, het zijn vaak trucjes die gemeentes uithalen, dit, hè?
3: Ja, dus als je gemiddelde met elkaar deelt en die ook nog in een verkeerde periode meet, dan heb je niet het juiste beeld.
1: Ja. Geef eens een beeld op. Voor die drukte die daar dan komt. Wat kunnen we verwachten als het echt Zwarte Zaterdag of Zwarte Dag is in Eembrugge?
3: Dan krijg je dus gevaarlijke situaties. Er zit een transportbedrijf met vrachtwagens. Die moeten nu al doorheen. Dus eigenlijk is de situatie nu eigenlijk al best precair. Tweede Pinksterdag laat ik de hond uit langs de Eemweg. En in nog geen 3 kwartier meet ik 96 fietsers, bromfietsers en 44 of 46 auto's en motoren. Dat betekent dus dat als je die extrapoleert, heb je een heel andere situatie. Dus in de huidige situatie is het eigenlijk af en toe al best billen knijpen. In de huidige situatie zijn ook verschillende foto's al eerder gedeeld in de onderzoeken. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties. En daar willen ze straks nog 61 huishoudens. Ga ervan uit, deze mensen hebben straks een huis van 1,5 miljoen plus. Dus er zitten 2 auto's per huis. En die moeten straks ook nog eens een keer extra door die straat. Dus je hebt al Zwarte Zaterdag af en toe. En dan zet je er vervolgens extra verkeer op.
1: Ja, pikzwarte zaterdag eigenlijk.
3: Dat wordt een hele pikzwarte zaterdag.
1: Ja, wat bieden jullie als deugdelijk alternatief?
3: Nou, dat is het gekke. Er zijn meerdere alternatieven onderzocht. Onder andere ook door Movares in een eerder stadium. Notabene een opdracht van gemeente Eemnes en gemeente Baarn samen. En daar zijn onder andere een West 1 en West 2 route besproken. En die lijken niet deugdelijk onderzocht. En die zijn ook ineens zomaar van de radar verdwenen. Dus we hebben, en ook vooral een aantal van mijn buren, hebben zich echt ingespannen om mee te denken naar een goede oplossing voor iedereen. En ja, ergens zal ook iedereen een keer een consensus of in ieder geval ergens een toezegging moeten doen. Maar er zijn 2 hele goede alternatieven, die zijn zomaar van tafel. Mm-hmm. En in de wandelgang wordt dan geroepen, de provincie is tegen, het waterschap is tegen. Nou, ik heb een directeur van het waterschap gesproken, die zegt, we zijn helemaal nergens tegen.
1: Ja, dat is toch wel heel maf.
3: Dus men beroept zich op argumenten die eigenlijk helemaal geen argumenten zijn. En iedereen praat elkaar na. Hè?
1: Ja, je hebt het over provincie, maar eigenlijk zijn het provincies, hè? Utrecht, Noord-Holland.
3: Ja,
1: is dat ook complex? Speelt dat ook mee?
3: Dat maakt het zeker complex.
1: Vet wel.
3: Nou ja, het wordt ook een beetje de Bermuda-driehoek genoemd. Maar rondom het Okriet-eiland en het Okriet-terrein komen 3 gemeentegrenzen bij elkaar. Die van Spakenburg, van Eemnes en van Baren. Met hele gekke situaties. Zo vertelde een buurman mij gisteren, die notabene maar 3 huizen verder woont. Die heeft geen kabel, want hij woont net in Eemnes. En toen in Baren de kabel werd aangelegd, mocht hij niet doorgetrokken worden naar zijn huis.
1: Nederland op zijn smalst, geloof ik.
3: Ja, in dat soort situaties wel.
1: Ja. En hoe zat het ook met die vuilniswagen?
3: Ja, we hebben dus door onze smalle straat van 2 verschillende afvaldiensten rijden de vuilniswagens. Omdat er 2 huizen in onze straat net binnen Eemnes vallen. Dus je krijgt ook nog eens een keer extra verkeer in de situatie zoals die nu al is.
1: Ja, je hoeft net niet over te stappen als je met de bus gaat, geloof ik, op de grens.
3: Nou, we hebben geen bushalte, dus we moeten sowieso een stukje lopen om bij de bus te komen.
1: Ja. Ja. Maar goed, hoe gaat dit nu verder? Hoe gaat dit nu verder? Jullie gaan protesteren natuurlijk. Volgende week hebben jullie ruimte genoeg. 5 minuten. Het is krap tijd.
2: Jawel, maar we hebben verschillende insprekers. Dus 4 keer 5 is alweer 20 minuten.
1: Ja. Oh, 20 minuten. Jullie hebben al. Oké, dat is heel slim natuurlijk. En ja, wat willen jullie eigenlijk bereiken? Jullie willen gewoon, zeg maar, toch jullie zin doordrijven? Of jullie zoeken naar een poldermodelletje?
2: Wat we willen is dat de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt. En hoe ze dat gaan doen is voor ons eigenlijk geen prio. Dat is ook aan de gemeente Eemnes om dat te onderzoeken. Bij ons gaat die verkeersveiligheid gewoon, die staat bovenaan voor onze bewoners, voor de kinderen die hier lopen, de fietsers. We zijn ook de ontsluitingsweg vanuit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. 'S Ochtends iedereen die in Baren op school zit, gaat over dat fietspad. Op het moment dat de brug open is, staat iedereen stil. De brug gaat dicht en dan gaat het echt over tientallen tot misschien wel 100 fietsers. Ja. Die dan allemaal op datzelfde punt samen met al die auto's de bocht moeten nemen.
1: Duidelijk. Maar goed, 29 juni. Het kan dus ook zijn dat ze zeggen, we sluiten onze ogen. Dit gaat gewoon door. Wat doen jullie dan?
2: We hebben een brief gestuurd waarin we ook hebben gezegd dat als zij dit doorzetten, dat we ook juridische stappen overwegen.
1: Ja, of naar de provincie kan natuurlijk ook. Hebben jullie dat al overwogen?
3: We zijn in contact met de provincie geweest. Alleen de provincie verwijst ons op dit ogenblik nog terug naar de gemeente.
1: Ja, kastje naar de muur heet dat.
3: Nou, dat is een beetje het gevoel. Maar dat geeft ook even aan dat eigenlijk ook nu de gemeente Eemnes verantwoordelijkheid moet nemen. Want dat is ook wat de provincie dus zegt. Dus ze moeten niet schermen met de waterschap is het tegen of de provincie is het tegen. En dat is wat er nu gebeurt. En iedereen wauwelt elkaar na. En dat is het vervelende aan deze situatie. De facts en de feelings worden onvoldoende gescheiden.
1: Ja, vervelende situatie, Rick en René.
2: Zeker.
3: Absoluut.
1: Dat is wel de conclusie.
2: Ja.
3: Ja. Maar we gaan eruit komen, linksom of rechtsom.
1: Ja, dat weet je zeker?
3: Ja, je moet ergens...
1: Nou ja, juridische stappen, dat is toch wel heel erg zwaar, toch?
2: Nou, we hopen dat het niet nodig is.
3: We hopen dat het niet nodig is. We hopen dat er een dialoog blijft, maar wel over facts.
1: Ik kijk naar mijn technieker en die zegt van jullie moeten stoppen. Althans, met jullie met dit gesprek moet stoppen. Dat is toch wel jammer. Maar ik kom er nog eens een keertje in één Brugge.
2: Dat lijkt ons een goed plan.
1: Dan gaan we het hebben over die kabels. En dan gaan we het hebben over al die ingewikkelde zaken op het twee-provincie-punt. Zo moet je dat ongeveer noemen. Goed, Rick Uriga en René Bolwerk, mag jullie danken voor jullie komst.
3: Heel graag gedaan.
1: En succes op 29 juni, want dan gaat de gemeenteraad van Eemnes stemmen over de ontsluiting van een nieuwe woonbouwplan via de Eemnes Eemweg. Levensgevaarlijk. Of sluit je ogen. Dat is het. Dank je wel.
2: Inderdaad. Exact.

en zo heet het nummer van King of the World. Die staan morgen in Café de Noot in Hoogland. Voor de liefhebbers van deze Nederlandse bluesband, dan zou ik daar eens eventjes gaan kijken. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel, een samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok, YouTube en andere kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot aanstaande maandag.

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Opzij, opzij, opzij. Beatles komen eraan. Drive My Car. Ach, wat een leuke ouwe was dat. Welkom bij Dit Uur Dekker Radio. Nederlandstalig. Dat kan met Tino Martin en Glennis Grace. Zonder jou.

0: 80 is prachtig.
1: Als je de goede opzet, tenminste. Er zijn ook lelijke platen gemaakt in de jaren 80 namelijk. Daar hebben we het verder niet over. David Essex is een goed voorbeeld van een mooie song, A Winter's Tale.

0: Las Vegas, Turnaround, a little van Daryl Hall en John Oates. We luisteren naar Dekker Radio en ik heb een Duits plaatje klaarstaan van Udo Jürgens. Vertaald in het Nederlands door Franklin Kennedy, ooit op de plaat gezet. Die zal ik ook wel weer eens draaien, dan heet het Na 66-jarig. Maar torsioneel is deze. Mit 66 jaren. In mijn beste Duits. We gaan terug naar 1977. De Udo. Ik heb hem ooit nog eens gefotografeerd in Amsterdam. Heel toevallig.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. So

0: Wakker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
3: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Deel 2 van dit uur begon met Spooky en Sue. Oh, klassieker uit 1974. Swinging on a Star. 3 achter elkaar. Dadelijk Saul Mieux met Nile Rodgers. Doe maar. Maar eerst John Mayer met Taylor Swift. Half of My Heart.

Mooie productie hoor dit. Soul Milieu. Met Nile Rodgers. Nou, dat is al duidelijk. This is the moment. Dat je het hoort bij Dek Radio. Knalboom uit. We gaan eens eventjes naar Italië. Daar treffen we een orkestleider. Papik aan. En een topzangeres uit Italië. Stevie Gamboni. Romantiek op de radio. Dat kan je rustig zeggen. Titel Anche un.

0: anche
1: een uomo.
0: Dat betekent zelfs een man.
1: Ik weet het niet hoor.
0: Wordt verder niet verklaard. Maar ik heb het niet verzonnen. Papeet met Stevie Gamboni. Wat een zangeres, zegt John.
2: Oh, oh.
0: Even Nederlandstalig, Blind van Blond. Met Is-ie dat? Nou, dat is hem dan.

0: Love Unlimited. Dacht, dat was een prachtige productie dit. Walking in the Rain with the One I Love. En we zijn er doorheen. Nog eentje.
1: Ja.
0: Of het mooiste voor het laatst bewaard. Tot de volgende keer maar weer. Tom Jones is hier. Niet zomaar iemand. Prachtige stem. If he should ever leave you.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Ja, it's alright, alles prima met u. 1983, de muziek van Christopher Cross. Een lekkere plaat hier in programma Bond. De opener in programma Bond, om precies te zijn. Hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur in dit programma. Hedendaagse muziek hier zo. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Something I want to talk about.
1: De muziek van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love was de titel van de plaat. Ja, zo hoort u ook Madonna. Wat is het? Jaren 80, jaren 90 ster. Die nog steeds nog weer af en toe plaatjes maakt. Ditmaal met de hedendaagse Sabrina Carpenter. We gaan terug in de tijd.
2: Ouwe meuk!
1: 1969, The Hollies. En dit is Sorry Suzanne.

0: Ja, blijft heerlijke muziek van The Hollies uit 1969. Sorry, Suzanne.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002 muziek van Paul Simon. Father and Daughter.

0: 2002 muziek van Paul Simon, Father and a Daughter. Over de liefde van een vader voor zijn dochter. Ja, ik kan het weten. Ik heb ook twee dochters. En dat zijn hartstikke lieve meiden. Inmiddels dertigers. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019 muziek van Sam Smith en Normani. Dancing with a Stranger. Nou, moet je toch voorzichtig mee zijn.

0: Dancing with a Stranger, Normani, Sam Smith. En dat was muziek uit 2019 alweer. Ja, de tijd vliegt wat dat betreft. Het is tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: De muziek van Kim K. Dit is Summer Again.

0: Kim K en Summer Again.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dan gaan we naar 1996 met deze 3T 24/7.

0: muziek van 3T uit 1996. Dit was 24/7.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, een blik op de klok werkt ons erop dat we richting het half uur gaan. 1974, de George Baker Selection en Baby Blue.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

0: Muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Een lekkere muziek. Satisfy, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1965, het jaar wat we schrijven. Jimmy Witherspoon, de zanger. Man, don't cry.

0: De muziek van Jimmy Witherspoon, Man Don't Cry, titel van het plaatje hier in de Wondermuziekverzameling. 1965 stamde het uit en wij gaan door met muziek uit 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Even Sense, Call Me When You're Sober.

0: Ja, zeker. De muziek van Evanescence uit 2006. Call Me When You're Sober. Nou, het lijkt me altijd goed om uit de buurt te blijven als iemand niet nuchter is. Hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Leon Moorman. Een stukje dialect, platelaans gevoel.

0: De muziek van Leon Moorman, Plattelaans Gevoel.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig?
0: Nou, dat is gezellige muziek, mee eens. Uit 2010 de muziek van Lisa Lois. Promises, promises, ja, de beloftes vliegen in het rond.

0: Ja, de 2010 muziek van Lisa Lois. Promises, promises, zo heet dat plaatje hier in de Bond Muziekverzameling. Ja, op de klok zie ik dat het weer tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer, uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. En ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan. En ik hoor dat er een rare tune in start. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Hier komt het wel origineel vandaan. Mijn naam is Jan Berg en ik heb vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan dan mag altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor klaarstaan, omdat we wat korte plaatjes hadden in dit uur. En dat gaan we doen allereerst om te beginnen. 1979, Kenny Rogers en The Gambler. Daarna 2 Nederlandstalig plaatjes om te beginnen uit 1979. Kenny, om te beginnen uit 2026. Spint het nieuwe plaatje van Jan Wuitens Leef. En daarna nog oude meuk uit 1964. Imka Marina en nog Harlekie. Nou, ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende Bond.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nieuw van Ketel. De Drifters Superalbum. 16 onvergetelijke hits, zoals de nummer 1.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 24. En dat is de week waarin op 11 juni 1967 de Britse band Pink Floyd voor de eerste keer in Nederland optreedt. En wel in het zaaltje The Image in Terneuzen en in het concertgebouw in Vlissingen. Het zijn de eerste Nederlandse live optredens dus van deze Engelse groep. En toen waren ze nog lang niet zo populair. Nee, want anders hadden ze nooit in zo'n klein zaaltje opgetreden. Dat was in 67, lang geleden dus. En de muziek die we net hoorden komt uit 1966. Het is uit de 21ste film van Elvis Presley, Paradise Hawaiian Style. Draait vanaf 8 juni dat jaar in de Amerikaanse bioscopen. De liedjes voor de soundtrack zijn tussen 26 juli en 4 augustus 1965 opgenomen in de Radio Record Studios in Hollywood. Deze film is voor Elvis Presley de zoveelste rolprint met een slap verhaal waarin hij wordt omringd door blonde meisjes. En erger nog, de muziek is net zo slap. The King of Rock'n'Roll doet zijn naam geen eer aan. Elvis heeft helemaal geen zin meer in dergelijke films. Helaas voor hem heeft hij een contract voor 7 jaar getekend met filmmaatschappij 20th Century Fox. Wij luisterden naar het eerste nummer van kant 2 van de originele soundtrack A Dog's Life. Zometeen tijdens deze rondleiding een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. En in totaal had hij wel zo'n 40 pseudoniemen. Ongelooflijk. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 24. Het is er één uit het geboortejaar van Jennifer Lopez, Amerikaanse zangeres. En Dweezil Zappa, Amerikaanse muzikant en zoon van Frank natuurlijk. Op nummer 1 in die lijst staat een gospelnummer van een Amerikaanse zanggroep. Ze hebben 2 nummer 1 hits in Nederland. Die andere is met een zangeres. Langspeelplaat van de week, muziekvrienden, is er eentje uit 1979. Dat betekent één mooie vinylenplaat. Het is het tweede album van een Britse band met de broers Mark en David Knopfler. En dadelijk ook nog een nummer waarin Michael Jackson als Mick Jagger samen zingen. Hebben ze dat ooit gedaan, zou je denken? Ja, echt wel. Oudste nummer is van woensdag 17 februari 1965. Van
2: Ladies and Gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: almachtig, wat een uitvoering. Komt van het 14e album van Aretha Franklin. Aretha Now heet de plaat en ligt vanaf 14 juni 1968 in de platenwinkel. De Queen of Soul zingt op deze LP nummers als Think and I Can See Myself Leaving You. Ook staat er op deze plaat een cover van Hal David en Burt Bacharach, I Say A Little Prayer. Burt Bacharach heeft ooit gezegd dat deze versie de beste uitvoering van zijn compositie is. Aretha Now komt op 13 juli 1968 de albumlijst van Billboard binnen en behaalt de derde plaats. Wij luisteren daarnaar het vierde nummer van kant 1. The Night Time is the Right Time. Kennen we natuurlijk ook van Ray Charles. De oorsprong van de song gaat terug naar de jaren 30. De eerste die het officieel op een plaat registreerde was Nappy Brown in 1957. En op zijn naam staat de song dus vermeld. Maar wij luisteren naar de uitvoering van Aretha Franklin. Wat een uitvoering. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de verzamel-LP Rock'n'Roll Music van de Beatles bereikt één week nadat het in Amerika is uitgekomen op 14 juni 1976 al de gouden status. Op deze dubbel-LP staan onder andere Twist and Shout, I Saw Her Standing There, Matchbox, I Call Your Name, Long Tall Sally, maar ook I'm Down en Helter Skelter. De LP bereikt de tweede plaats in de albumlijst van Billboard. Wij luisterden naar The Night Before, een nummer geschreven en gezongen door Paul McCartney. Het stond oorspronkelijk op het Beatle-album Help uit 1965. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1979. Zeggen we dus zo'n vinyle plaat, zo'n groot mooi ding. Het is het tweede album van de band met broers Mark en David Knopfler. Nou, dan weet je het wel, denk ik, toch? Voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40 week 24. 19 nog wat, en daar vast is één tipparade gekoppeld. En daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 17.
0: Sly and the Family Stone.

Nummer 17 in de tipperade, week 24, 1900 nog wat. Een nummer van de Sly and the Family Stone. Het heet Stand. Het komt van hun vierde gelijknamige album. Sly and the Family Stone was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. Ze hebben hem in Nederland, in de Nederlandse top 40, maar één hit, Family Affair. Daarnaast hebben ze nog 5 singles in de tipparade, zoals ook deze. En die staat er 3 weken in. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het al, het is een band die wordt opgericht door de broers Mark en David Knopfler in 1977. Het gaat hier om de Britse band Dire Straits. Een jaar later brengt de groep zijn eerste album al uit. In eerste instantie wordt het geen succes. Maar als het nummer Sultans of Swing van deze LP een hit wordt, dan wordt het debuutalbum alsnog wereldwijd uitgegeven. Communique is hun tweede album en deze week de langspeelplaat van de week. Het wordt een paar maanden later uitgebracht dan hun eerste LP. Deze tweede plaat is muzikaal een voortzetting van hun eerste. Het geluid van Dire Straits draait volledig om de Fender Stratocaster van frontman Mark Knopfler. In plaats van een plectrum gebruikt hij zijn vingers op de snaren. Daardoor ontstaat er een helder, sprankelend en ritmisch gitaargeluid. De muziek van de band is een relaxte mix van traditionele blues, country en klassieke rock'n'roll. Het doet in eerste instantie denken aan artiesten als J.J. Cale en Bob Dylan. Communique wordt nummer 1 in de albumlijst van Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. In het thuisland, Verenigd Koninkrijk, bereikt het album plaats 5 en in de Verenigde Staten komt het tot de 11e positie. In Nederland staat het 22 weken in de albumlijst met 3 als hoogste positie. Het nummer Lady Writer komt op single uit en haalt de 45e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In het thuisland komt het tot 51 en in Nederland tot 18. Communique van de Dire Straits uit 1979 is misschien niet zo'n opvallende plaat als hun debuutalbum, maar desondanks een LP die we niet mogen vergeten. En daarom is het deze week...

0: speelplaat van de week. Het tweede album van de Dire Straits komt uit 1979. Heet Communiqué. Wij draaien het openingsnummer van het album. Once Upon a Time in the West. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40 eentje. Dus uit week 24. Ja, jaar gaan we er nog niet veel over zeggen. Komen we zelf achter als we deze lijst weer voorbij horen komen. Al die oude liedjes. Wat ik erover kan zeggen is dat het jaar is waarin in Frankrijk Georges Pompidou beëdigd wordt tot president van het land. Dat is dus lang geleden. Even kijken, ik heb de papieren lijst hier voor mijn neus. Wij zien vier nieuwelingen. En de hoogste nieuweling komt op nummer 4 binnen. Dat is extreem hoog. Drie Nederlandstalige liedjes, dat is niet zo heel veel. Muziek uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, België, Wales en Jamaica.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst een Amerikaanse band uit Philadelphia. Met een bijzonder soulnummer. And-

En zo heet het liedje ook Mama Soul. Het is van de Soul Survivors en het is Blue Eyed Soul. Plaats je hoge muziek, vrienden. 39.

0: Het was haar grootste hit, De Laatste Dans.
1: Nieuw in de top 40.
0: Anja van Avoort, zo heet ze. Muziekvrienden. Nederlandse band. Ik zeg nog even niks, maar luister eens even goed naar de stem van de zanger.

je de stem bekend voor. Hij zong later ook Nederlandstalige muziek. Ja, het is de stem van Robert Long. In de beginperiode van Unit Gloria. En toen heette de band eigenlijk nog gewoon Gloria. Met het liedje Storm. Nieuw in de top 40 op nummer 38. Amerikaanse soulzanger nu. Je kent misschien wel het beste van het nummer War. Daar had hij een grote hit mee in de wereld. Dit staat op nummer 37. 25 miles.

0: Ja, hij moet 25 mijl moet hij lopen. Ongelooflijk. Best een stuk hoor.
1: Nieuw.
0: Hoeveel is dat omgerekend? Kilometer of 40? Muziekvrienden 36, nieuweling van het beroemde album Nashville Skyline van Bob Dylan. Kwam een singeltje vandaan en dat heet I Threw It All Away.

herkenbare stemgeluid van Bob Dylan. I Threw It All Away staat dus op nummer 36. Dan nu een liedje van Jacques Brel. We kennen het misschien het beste in de Engelse uitvoering van Terry Jacks uit 74. You and me, my trusted friend. Maar dit is toch een andere band. We've known each other since we were 9 or 10. En dit is niet 1974.

0: Het werd in de tijd vertaald van het Frans naar het Engels door Rod McEwen. Op nummer 35 in deze lijst staat de uitvoering van de band The Four Tunes met Seasons in the Sun.
1: Nieuw.
0: Beach Boys. Met een van hun vele hits, muziekvrienden.

Beach Boys, geschreven in de tijd door Brian Wilson en Murray Wilson. Breakaway staat dus nieuw op nummer 34. Dan nu muzikant, drummer, ja, drumde ook. En vandaar dat hij dat liedje ook zo noemt. Ray Barretto, zo heet hij.

33 soul drummers van Ray Barretto. Nu op 32 een nummer wat een grotere hit werd in 1978. Staat deze keer op nummer 32 in een totaal ander jaar.

werd in 1964 al gecomponeerd en het staat nu in de lijst in de uitvoering van Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs. En diezelfde uitvoering stond dus in 1978 ook in de Nederlandse top 40. Yeah.

Amsterdamse band horen we hier op nummer 31. Pepper and Soul met Johnny Tolen. Oftewel Johnny Pepper. Ze hadden twee hitjes in Nederland. Dit was er dus een van. Have My Love op 31 dus. Dan nu een singeltje met twee A-kanten. We gaan even beide liedjes beluisteren. Een stukje ervan tenminste. Bonnie St. Clair. Dat is de eerste A-kant, moet ik zeggen. Is een cover van The Bee Gees. Die hadden daar in Nederland eigenlijk nooit een hit mee. Als ik kijk naar deze tipparade die gekoppeld zit aan die top 40, staat daar een artiest in met hetzelfde liedje. José Feliciano, die had er ook een hit mee. Maar goed, Bonnie St. Clair nam het dus ook op. Staat op deze single samen met Let Me Come Back Home Mama.

Marley Putt Drive, zo heet het. Wat een stem, hè, die Bonnie St. Clair. Bonje Cornelia Zwart, zo heet ze. Eigenlijk komt uit Rozenburg. Echt een goede stem. Stukje nog van de andere A-kant. Kunnen er niet te lang stil bij staan. Want het tweede gedeelte gaan we één

20. Muziek nu uit Frankrijk. We kennen hem waarschijnlijk het beste van dat liedje. Was het ook alweer? Iets over Parijs, hè? Parijs 5 uur. Jacques Dutronc.

Ja, we gaan met het beste van het liedje Il est 5 heures Paris Séville. Maar dit was een van de opvolgers van Le Responsable. Inmiddels zijn we beland bij een Nederlandse band, The Motions. Deze keer zonder Robbie van Leeuwen.

Freedom, zo heet het. Ja, ik zeg zonder Robbie van Leeuwen, want die was inmiddels al Shocking Blue gestart. Een jaar later houdt de band Emotions op te bestaan. Dus welk jaar zou dit nu zijn? Ja. Het jaar van deze Amerikaanse zanger.

Want Dizzy, zo heet het, Tommy Rowe, Amerikaanse zanger, nu 26. It's right up on a horse to the dam. I'm right up on a horse again gone. Hij komt uit België.

Het heet Ja Maar Hey. We kennen het beste van liedjes als Ring Ring, I've Got To Sing en Drunken Sailor. Weet u dan hoe die heet? Ver Grignard uit België, Antwerpen, komt die vandaan. Ja, een beetje onbekend nummer. Zou een tweede gedeelte eigenlijk moeten draaien. Want ja, het is toch fijn om af en toe die liedjes weer naar boven te halen die we al heel lang

kan laten springen zo hard als zij kan zingen. Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. Ze zong dus in het Duits, maar ze komt uit Frankrijk. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een musical. Die heet Hair.

En medley Aquarius en Let the Sunshine In. Zat in die musical dus, maar werd op single uitgebracht door de band Fifth Dimension. En werd een grote hit wereldwijd, ook dus in Nederland. Nu muziek van een zanger die al 180 jaar meegaat. Het is ongelooflijk. 22, Tom Jones. Love Me Tonight.

Ze won met het liedje Puppet on a String het Eurovisie Songfestival. En dit is haar laatste single die ze uitbracht. Think It All Over. Ik heb het natuurlijk over Sandy Shaw. Dan nu echt keiharde rockmuziek, muziekvrienden van het eerste album van Led Zeppelin. Good Times. Bad Times, hij staat het tweede gedeelte gepland, dus kunnen we hem lekker helemaal gaan beluisteren. Duurt niet eens zo lang, het liedje, zou je denken. Rocknummer lekker lang. Nee, 2,5 minuut, maar korter. Van het eerste album dus van Led Zeppelin. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Is het jaren 60 of is het jaren 70? Het zit daar ergens in de buurt, toch? Zou je denken. Muziek nu van Booker T en de MGs. Ja, vaak instrumentale muziek. Als een organist. Dit is Time is Tight, staat op nummer 19. We zijn inmiddels bij het linker rijtje aangekomen. En daar vinden we muziek. Van een Nederlandse gast uit Eindhoven. Hij heet Tjeu Baats.

Paul Revere en de Raiders. Amerikaanse rockband. Volgens mij hadden ze niet veel hits hoor in Nederland. Dit is er in ieder geval een van Let Me. Het staat op nummer 17. Dan nu nummer 16. Het heet The Champ. Maar moet je luisteren wat ze zingen. Ja, ze zingen dus geen champ.

Mohawks. Zo heet het wat op 16 staat met The Champ, waar ze gewoon Tramp zingen eigenlijk. Bijzonder liedje dus. Net als dit liedje, ook bijzonder. Chris Andrews, dat was een aantal hits in Nederland. Is er dus eentje van.

Klassieke muziek in een modern jasje. De band Exception uit Nederland. Die maakte dit soort muziek. Vaak gebaseerd op Bach, maar ook op Beethoven. Zoals deze, de vijfde van Beethoven. Die al vaak wat muzikanten geïnspireerd heeft tot het maken van een liedje. Zoals ook Chuck Berry. Nummer 14 dus, Exception met de vijfde van Beethoven. Dan nu een Britse band. Best wel een band die af en toe pittige muziek maakte. Goede rockmuziek. Spooky Tooth.

0: That was Only Yesterday van Spooky Tooth op nummer 13. Misschien de bekendste muzikant die in die band zat. Dat was misschien wel Gary Wright. En we zijn inmiddels beland bij nummer 12. Ja, daar hoeven we niks over te zeggen. Het enige wat ik er nog over wil zeggen is dat op het hoesje stond The Beatles featuring Billy Preston. Dat was bijzonder. Get Back dus op nummer 12. Het verscheen later op het album Let It Be. Maar dat kwam pas in 1970 uit. Dit was dus eerder muziek, vrienden. You move it to the left. Yeah. 11 nog, klein stukje Bob en Earl moet ik zeggen, de Harlem Shuffle, een klassieker.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, wij hebben één oude top 40. Ja, ik had het al verraden bijna, ja. Eentje uit week 24, 1969. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, dat gospelnummer. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Communique van de Dire Straits uit 1979. Goed, komt die nummer 10. Let the Sunshine In. Deze keer van Marva Hutch en de Moody Sack. Want we kwamen het liedje al tegen. Van de musical Hair natuurlijk. We kwamen het al tegen van The Fifth Dimensions op 23. Maar dat zat in een medley. Goed, nummer 9. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Nummer 8. Cupid, Johnny Nash. 7. Suzanne, Herman van Veen. 6. De Boxer, Simon & Garfunkel. 5. Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. 4. Daar is die nieuw, de Ballad of John en Yoko van de Beatles. 3. Israelites, Desmond Dekker. 2. Big Bamboo, Merry Man. En...
2: It's number one.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Peter Stuyvesant, de kwaliteit van een wereldmerk. Peter Stuyvesant, nu 5 King Size sigaretten meer. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
4: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
4: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 24. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1969. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. De groep begon in 1967 als de Northern California State Youth Choir en werd opgericht door Edwin Hawkins. Nadat het 50-koppige koor een LP heeft opgenomen, wordt het nummer Oh Happy Day dat erop staat veel op de Amerikaanse radio gedraaid. In 1969 wordt de plaat nogmaals uitgebracht onder de naam The Edwin Hawkins Singers. Er komt ook een single vanaf, ja, en dat is Oh Happy Day. Het verkoopt in 2 maanden in Amerika 1 miljoen exemplaren. Ook in Nederland en in Duitsland doet de single het goed. Het verkoopt wereldwijd zo'n 7 miljoen exemplaren. De single staat in ons land 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. En de opvolger van dit liedje is Lay Down, samen met zangeres Melanie, en wordt nog een grotere hit bij ons. En de muziek die we net hoorden komt uit een Bondfilm, You Only Live Twice, met Sean Connery. Deze film draait vanaf 13 juni 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De titelsong wordt gezongen door Nancy Sinatra. De single komt niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. In ons land staat You Only Live Twice van Nancy Sinatra op de B-kant van de single Jackson, een duet wat zij heeft met Lee Hazelwood. En die single bereikt de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Nog even een tip. Er is een geweldige documentaire, ik denk op Amazon Prime. En die heet The Sound of 007. En daar komt onder andere dit liedje in voor. Met het verhaal van Nancy Sinatra. Dat ze dit eigenlijk helemaal niet wilde. Maar goed, moet je maar eens kijken. Straks tijdens deze rondleiding een nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingen. En dadelijk ook nog een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. Hij had heel veel pseudoniemen. Wel 40. Ongelooflijk. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het tweede album van de band Dire Straits en hij heet Communique. We gaan er nog 2 liedjes van draaien. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Ja, begonnen als kindersterretje waarschijnlijk. Jong begonnen. Nu muziek van de Amerikaanse band Grand Funk Railroad. De groep neemt onder productie van Todd Rundgren op 12 juni 1973 We're an American Band op. De eerste exemplaren van deze single verschijnen op 2 juli 1973 op goudkleurig vinyl. Het is de eerste single die deze groep uit Flint in Michigan onder de naam Grand Funk uitbrengt. We're an American Band komt op 28 juli 1973 de Billboard Hot 100 binnen. En in de week van 29 september dat jaar staat de single op de

van de langspeelplaat van de week. Het titelstuk Dire Straits. Het nummer heet Communiqué. En het werd in de tijd geschreven door frontman Mark Knopfler. Het is een liedje wat met een kritische blik kijkt naar de sensatiepers. Dan nu die Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Het gaat hier om Brenda Lee. Ze wordt geboren in 1944 in Georgia. Al op jonge leeftijd zingt ze de solo's in het kerkkoor. 1956 heeft ze haar eerste platencontract en in 1960 scoort ze haar eerste grote hit in de VS met I'm Sorry. Ze is een van de best verkopende popartiesten in de vroege jaren 60. Haar ballads spraken zowel tieners als volwassenen aan. En tussen 61 en 63 bereiken 9 van haar ballads de top 10 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Australië. Tijdens concerten in Europa ging er met haar een leraar mee die haar onderwees. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat ze op haar 18e op 12 juni 1963 haar einddiploma haalt van de Hollywood Professional School in Los Angeles. Brenda Lee brengt tijdens haar carrière zo'n 90 singles uit. Nu één van die plaatjes, Coming On Strong, liedje wat je waarschijnlijk niet kent, maar als we even een klein stukje gaan luisteren wat Barry Hay zingt in het nummer Radar Love, dan weet je het alweer.

29 in die top 40, week 24, 1969. Jacques Dutronc met Le Responsable. En daarvoor hoorden we Let the Sunshine In van een Nederlandse band. Nou ja, Nederlands. Ze komt officieel van Aruba. Marva Hutch, samen met de Moody Sack. Let the Sunshine In komt oorspronkelijk van de musical Hair. En in dezezelfde top 40 staat ook dit nummer, maar dan in een medley samen met Aquarius. En dan in de uitvoering van The Fifth Dimension. Nu die Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalde. Het gaat hier om David Deutscher. Hij is geboren 1946 in West-Duitsland. 1962 formeert hij zijn eerste band en in 1965 heeft hij zijn eerste grote hit met Marmorstein und Eisenbricht. Een Nederlandse versie wordt ooit gezongen door Treya Dobbs. Marmer, staal en steen vergaan. Ook de Nederlandse punkbende Heideroosjes nemen een versie van het nummer op. Tijdens zijn leven neemt hij platen op onder meer dan 40 pseudoniemen. Zoals bijvoorbeeld Be My Boogie Woogie Baby als Mr. Walkie Talkie. In 1977 komt het tot 2 in de Nederlandse top 40. Ook schreef hij hits voor anderen, zoals Belfast voor Boney M. In 1978 is hij onder de meisjesnaam Renate Vaploes verantwoordelijk voor de grote hit Mama Leone van de Italiaanse zanger Bino. 1987 heeft hij samen met Oliver Stone als Mixed Emotions een nummer 1 notering in Nederland met You Want Love, Maria Maria. In een ziekenhuis in Frankfurt overlijdt David Deutscher op 9 juni 2006 aan een hartinfarct. Hij is 60 jaar geworden. Nu muziek, die eerste grote hit van hem, Marmorstein und Eisenbricht.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. De album Communique van de Dire Straits. En het liedje gaat eigenlijk over... Het liedje wat we nu hoorden, dat heet Lady Writer. Dat gaat over de Britse schrijfster Marina Warner. Goed, dan weten we dat ook weer. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe plaat. Oh, even vermelden nog wat we daarvoor gedraaid hebben. We hadden een aantal liedjes uit de top 40. Je t'aime one non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En daarna Led Zeppelin met Good Times, Bad Times. Dan nu dat nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingt. Het gaat hier om State of Shock van The Jacksons. Vanaf 11 juni 1984 mag het nummer wereldwijd op de radio worden gedraaid. Frits Spits heeft in zijn radioprogramma De Avondspits op Hilversum 3 de Nederlandse première van de song. Twee dagen later ligt de single in de winkel. State of Shock van The Jacksons en Mick Jagger komt op 30 juni 1984 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de achtste.

0: Liedje van de Bee Gees, de uitvoering van Bonnie St. Clair, staat op nummer 30 in die top 40, week 24, 1969. Ik hoop dat Bonnie in de tijd wist waar het liedje over ging, wat ze zingt. Het is, als je er heel eenvoudig naar kijkt, dan is het een hele erge Amerikaanse tekst, maar het is met Britse humor geschreven door de gasten van de Bee Gees. Ja, het is een beetje een overdreven Amerikaanse song eigenlijk, met veel Amerikaanse clichés erin. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 14.
0: Oh ja, trouwens, dezezelfde song die we net hoorden van Bonnie St. Clair stond ook in de uitvoering van José Feliciano in de tipparade, gekoppeld aan die top 40 en wel op nummer 18. De laatste die we je laten horen tijdens deze rondleiding. De vijfde van Beethoven in een uitvoering van de Nederlandse band Exception. Met natuurlijk keyboardspeler Rick van der Linden. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: met Jeroen en Peter. Aflevering, ja, heb ik geen idee. 500, 600, zoveel?
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Zeker fijn dat je er bent op deze toch wel bijzondere donderdag voor een hoop mensen. En dat is ook voor Peter. Hij komt er nog wel aan, maar hij is er nu niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat zijn zoon vandaag het VWO-examen heeft gehaald. Dus hij is nog even een klein feestje aan het vieren. Dus ik verwacht hem natuurlijk in ja, welke staat, geen idee. Dat is bij Peter altijd natuurlijk de vraag. Maar hij gaat zeker komen. Ja, dat zei zijn vrouw ook vannacht. Nou, dan is die grap alweer gemaakt. Helaas is de archivaris er niet bij. Ik heb even gecheckt. Er is inderdaad een... hij heeft iets aangeleverd. Dus dat hoor je over anderhalf uur ongeveer. En wij zijn weer bij je. Het is gezellig. Het is jouw donderdag / vrijdagavond hier bij Eemland 1. Leuk dat je bij ons bent. Leuk dat je luistert. Wij vinden het altijd heel fijn als je er bent. En mocht je nou echt bij deze club willen horen, je hoort het misschien al net al even in de reclame. Wij zoeken nog mensen. Dus mocht je het leuk vinden om hier ook achter de knoppen te zitten, een radioprogramma te maken, wij gaan je alles uitleggen. Wij kunnen dat. Wij vinden dat leuk. Maar wat we vooral leuk vinden is naar lekkere muziek luisteren. Nou och, en dat hebben we voor je. We hebben platen voor je. Nou, dat wil je niet weten. En vooral deze eerste is ontzettend leuk. Het is onze grote vriendin Miley Cyrus en Party in the USA voor iedereen die geslaagd is. Geniet ervan en van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden van vandaag.

Party in the USA. Wat een heerlijke plaat is dat toch ook van Miley Cyrus. En dit is nog uit haar wat jongere jaren volgens mij is dit. Dus altijd even leuk om dat weer te horen. Miley Cyrus hier op 1-1. Leuk dat je bij ons bent trouwens. 1-1, jouw streekomroep hier van Bunschoten, Soest, Baren, Spakenburg, Eemnes. Dus deze hele regio gezellig. Leuk dat je luistert. En we zijn te ontvangen via de FM. Ook DAB+. Dus mocht je in de auto zitten en denken, ik wil je nog langer horen, dat kan. DAB+ zijn wij ook te horen. Dus zoek ons even op DAB+. Dan kan je, laten we zeggen, vanaf wat zal het zijn. Amsterdam tot aan ongeveer... Nou, waar was ik laatst? Eembrug? Nee, hoe heet het daar? Elburg. Daar zou ik nog ontvangen. Dus wij vinden het leuk dat je bij ons luistert. Ik kreeg even een berichtje binnen. Van ja, Jeroen, leuk. Maar wat gaan we eigenlijk doen de komende 2 uur? Want dat vermelden jullie altijd. Mijn excuses. Ja, normaal is Peter erbij. Dus dan is het een stuk makkelijker. Maar wat gaan we doen? We hebben de jarigen. We hebben de pornojarigen. We hebben de One Hit Wonder van Peter straks begin 2 uur. De archivaris, dat had ik al wel gemeld. Die zal in het, op de helft van het 2 uur zal die ook zijn bijdrage leveren. En we hebben natuurlijk nog veel meer. Het dobbelspel komt voorbij. De zin en onzin van het leven. We gaan natuurlijk aan Peter ook vragen van joh, je zoon heeft nu VWO gedaan. En nu? Gaat hij dan het huis uit? Weet je, dat hoop je natuurlijk uiteindelijk. Dat ze gaan. Maar je weet het niet. Dat gaan we vanzelf merken. Maar wat we wel voor je hebben, zijn van die hele fijne platen. En soms heb je van die platen, die zijn wat ouder. Maar dan weet ik gewoon zeker, dan zing je mee. Dat doe je gewoon gezellig mee. En dat geldt zeker voor deze. Wat een fijne plaat is dit. Het is een oudje. Het is Kenny Rogers, Dolly Parton. En je mag meezingen hoor. Zeker niet gewoon. I'm not in the stream.

ik denk dat doen we toch maar twee van die platen. Je hoorde eerst Kenny Rogers, Dolly Parton en nou die Bill Medley en Jennifer Warnes met I Had The Time Of My Life. En we weten allemaal uit welke film die natuurlijk kwam. Dat was uit die heerlijke film Dirty Dancing toch. Och, ik was volgens mij 7, 8 jaar dat ik die film heb gezien. Dus dan praten we toch over 1983, 1984 misschien. Dus ja, dat is al even een tijdje geleden. Wat niet een tijdje geleden is, wat vandaag gaat beginnen. 11 juni vandaag, als je op de donderdag luistert. En als je morgen luistert, de 12e. Dan is dan een dag bezig. Ik heb het natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. De 23e editie alweer. En het is de allergrootste ooit. Hè. We zijn van 32 teams naar 48 teams gegaan. Het is bijna knap dat je niet mee kan doen. Volgens mij hebben we 196 landen in de wereld of zoiets. Dus... Maar er doen een hoop landen mee. Het is een groot toernooi. 12 pools dit keer. Met elk dus 4 die doorgaan. De nummers 1, 2 gaan altijd door. En de 8 nummer 3's gaan door naar de 16e finale. Dus daar moet wel een kansje in zitten voor Nederland, lijkt mij, om toch door te gaan. En het is ook het eerste wereldkampioenschap wat wordt georganiseerd in 3 landen. Dus dat is in Amerika natuurlijk, waar de hoofdmacht zit daarvan. Canada en in Mexico. En vandaag volgens mij gaat het zo meteen beginnen. De eerste wedstrijd zal zijn in Mexico, in Mexico-stad, tussen Mexico en Zuid-Afrika. Wat ook leuk is dat voor het eerst ook landen meedoen die nog nooit mee hebben gedaan. Bijvoorbeeld Curaçao, hè, Jordanië, Cape Verde en Oezbekistan doen ook mee. Hoe leuk is dat? En zeker Curaçao, daar gaan we toch wel een beetje voor juichen, mensen. Och, wat vind ik dat leuk. Het is toch leuk voor dat land. Ik weet niet of je een beetje de beelden al hebt gezien daar. Die shirtjes zijn echt mooi. Je hebt een soort geel-goud shirtje en je hebt een blauw shirtje van Curaçao. Maar zien er echt mooi uit. Dus we hebben eigenlijk voor 2 landen om te juichen, toch? Je kan juichen voor Nederland, wat natuurlijk logisch voor Oranje. Of voor Curaçao. En sommige mensen juichen ook voor andere landen. Dat kan natuurlijk het vakantieland waarin je bent. Want een hoop mensen zullen ook wel op vakantie zijn in die periode. Want de finale is op 19 juli. Wordt die gespeeld. Die zal dan in de United States of America worden gespeeld. Aantal nieuwe dingen die er ook zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ingelaste drinkpauze na 23 minuten. Dat is gewoon nu verplicht. Reden heeft natuurlijk ook te maken met commissie. Het is natuurlijk een mooie mogelijkheid om dan ook even wat reclames op de zender te gooien. En dat zullen wij waarschijnlijk hier in Nederland ook wel krijgen. Andere regels over... wat was het ook alweer? Als je een geblesseerde speler moet minimaal een minuut, geloof ik, aan de kant staan. Als hij eruit gaat en allemaal dat soort toestanden. Dus we gaan het wel zien. Er is in ieder geval een hoop spektakel komt er op ons af. Dus ik moet zeggen, ik ben benieuwd. Ik heb er ook wel zin in. En ja, dan is er maar 1 plaat die je kan draaien. En dat is niet Wij Houden Van Oranje, maar dat is deze. Hij is leuk. Hij is van Wolter Kroes. Het is Fifalandia. En we zijn er weer bij. En dat is prima. Ik heb er op zich wel zin in. Heb ik er vertrouwen in. Voor geen beter.

0: Hallo?
1: Nu eindelijk verzameld op een gruwelijke cd-box. Alle telefoonhits verdeeld over 3 schitterende schijven. Met op de eerste cd al die moderne smartphones. Wat te denken van de... De no-no-no Nokia E72. En uiteraard van Apple de... iPhone 4. En niet te vergeten de BlackBerry. En niet alleen alle toestellen staan op deze cd, maar ook alle providers, waaronder...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: T-Mobile. Maar ook uiteraard... En niet te vergeten de K. P. N. En ook die gevoelige provider. En op de tweede cd van deze ruige box onder meer Lionel Richie.
3: Hello.
1: André Rieu.
4: Hallo.
1: Jim.
5: Hallo Jim.
1: Susie. Mary Lou.
6: Hello, Mary Lou.
1: En Summertime.
7: Hello, Summertime.
1: De drievoudige cd-box. Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon. Ligt nu in de winkel.
8: Telefoon, telefoon.
1: Ook op deze cd R.E.M. En die zijn nog steeds in gesprek.
9: De cd-box, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, ligt nu in de winkel.

Ach, wat lekker. Freddie Mercury, Living on My Own in de Radio Mix. En dit is een versie die pas veel later uitgekomen is. Deze is na zijn dood is die uitgekomen. Er is een origineel. Die stond op het album Mr. Bad Guy. En die komt in 1985. Als je denkt, hoe gaat die dan? Nou, dat klinkt een beetje zo. Beetje anders, hè? Toch grappig. Dit is dan eigenlijk het eerste solo van Freddie Mercury stond op. Mr. Bad Guy, 1985. Na het album The Works dacht Freddie Mercury van... nou, ik wil wat meer voor mezelf doen. Nou, dat is prima gelukt. Toen kwam Mr. Bad Guy uit. Was niet een regelrecht succes. Er zijn maar weinig nummers echt uitgekomen. Zeg van nou, dat zijn echt hits geworden. De grap is wel dat een aantal van die nummers... later wel weer terugkomen. Bijvoorbeeld Made in Heaven staat er bijvoorbeeld op. I Was Born to Love You, wat ook weer een remix is geweest. Het is een plaat geweest die eigenlijk later weer helemaal geremixed is en gedaan is tot iets anders. Dan weet je dat ook weer. Ben je ook weer een klein beetje bij rondom Freddie Mercury, het album Mr. Bad Guy 1985. We gaan snel verder en er zijn van die platen. Die hebben ook alles met sport te maken. En bij deze geldt dat zeker. We gaan terug een tijdje geleden. Het album Brother in Arms van de Dire Straits. Prachtige platen staan erop. Brother in Arms staat erop. Money for Nothing. De Soldiers of Swing. Echt prachtige nummers natuurlijk. Maar ja, deze staat er ook op. En dit is wel een lekker op tempo nummer. Als je de clip hebt gezien, dan weet je waarover sport gaat. Het zijn een beetje bloopers die te maken hebben met American Baseball. Dus ik dacht van, waarom draaien we die niet als ze toch in deze stemming zijn? The Walk of Life, mensen. The Dire Straits.

Ach, ze zit op die trein. On the midnight train to Georgia. Gladys Knight en haar pips. Wat een heerlijke plaat is dit. En ja, ik denk, joh, dan blijf ik gewoon even in die heerlijke treinsfeer nog hangen hier. Van de midnight train gaan we naar die lange trein. The long train running. En dat zijn die heerlijke Doobie Brothers. Ook dat is Eemland 1. Weet je, we knopen alles aan elkaar wat we aan elkaar kunnen knopen. En hij is onderweg, mens.

0: Ja, het is dan toch gelukt. Het is dan toch geschied, mensen. Je kan erop wachten, maar... Kijk eens wie er aangeschoven is.
1: Hij is binnen, hij is in de huis. Zijn microfoon is nog niet bijgesteld, maar dat gaat langzaamaan beter terwijl hij praat.
0: Weet je toch?
1: Peter is in de house. En zo. Peter wil ook even een klein dingetje bijdragen in het hoofdstuk trein. Oh, want daar zijn we nog lang niet klaar mee.
0: Ik wist niet dat ik een hoofdstuk trein had.
1: Midnight Train to Georgia. Long train running. En moet je eens even kijken wat er allemaal nog meer in deze... De KLF. Last Train to Transcendental. Ik zat in de auto. Ik denk, als je die niet gaat draaien, dan kijk ik je bijna nooit meer aan.
0: Is dat een dreigement of een belofte?
1: Dat is een belofte.
0: Mooi. Hey, ik wil eens andere dingen doen. Ik heb dorst. Ik zit heet op jou. Ik kan eigenlijk niet schrijven. Ik heb aan die kant hekken neergezet. Ik denk, nou, je loopt te langs. Misschien zie je het wel.
1: Ja, nee. Ik zag het wel. Maar ik wist niet wanneer het moment was.
0: Nou, nu. Al even geleden.
1: Jij zit te verdorsten, hè?
0: Ja, ik zit te verdorsten. Weet je, ik had ook een opener neergelegd. Gewoon omdat het kan.
1: Oh, kijk. Dat is wel handig. Want ik ben wat later. Had je al aan de luisteraars uitgelegd waarom?
0: Ja, ik heb zelfs een plaat gedraaid in het begin. Oh. Party in the USA. Want er was natuurlijk een feestje voor jou.
1: Er was een feestje.
0: Jouw zoon heeft VWO gehaald.
1: Mijn zoon heeft de VWO gehaald. En daar moet bijgezegd worden dat hij niet eens cum laude is geslaagd.
0: Oh. Nee. Valt tegen.
1: Ja, de loser.
0: Onterven. Ja, onterven. Ja.
1: Als hij 1 punt, 1 fout minder had gemaakt op zijn Duitse examen, dan was hij cum laude geslaagd.
0: Ja.
1: Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus ja, ik zeg, daar ga je maar op kamers. Ja, dan hoef ik ook niet meer in huis te hebben.
0: Nee. Dus, maar gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dus het was geen verrassing dat hij geslaagd was, begrijp ik?
1: Nee, niet echt. Nee. We hebben nog geprobeerd te doen alsof we het spannend vonden, maar nou eigenlijk niet. Ja. Nee.
0: Nou, mijn zoon is geslaagd en gezakt vandaag. Hij is voor de 4e keer gezakt voor zijn rijexamen. Ah. Ja, dus dat is... Dat kan de beste overkomen. Ja. En het tweede is, hij is wel geslaagd voor zijn wiskunde B.
1: Oh, kijk, want die moest hij nog afronden.
0: Want dat heeft hij wel. Dus dan hebben we dat ook gehad.
1: Nou, lekker.
0: Ja. Ik zeg ploppen de plop.
1: Ja.
0: Ik doe het geluid uit aan deze kant. Dus dan kan jij je helemaal uitleven. Ik zet hem wat harder in je microfoon. Peter is druk bezig. Wat is het eigenlijk? Dat horen we zo. Ja, daar is die.
1: Ik heb hier voor me...
0: Ja.
1: Even kijken, voorzichtig praten. Ik heb hier voor me een Moscatel Origen.
0: Ja.
1: Van ons favoriete wijnschenkerij Pepe Mendoza.
0: Ja.
1: Van de Mendoza Brothers.
0: Nee, zoon en vader en zoon, hè?
1: Vader en zoon.
0: Vader en zoon.
1: Mag ik hem inschenken?
0: Ja, graag. Komt ik denk dat het een dessertje is, hoor. Ja, kleurt mooi.
1: Een klein bodempje.
0: Klein bodempje. Die hoor je wat minder. De tweede schonk is altijd minder. Nou, dankjewel. Deze had ik staan. Kijk, ik ga natuurlijk over 4 weken stap ik in de auto richting Spanje.
1: Ja.
0: En ik had deze nog staan van vorig jaar.
1: Die moest op.
0: Nou ja, dat niet. Maar die wilde ik voor speciale gelegenheden. Want deze is kost €35 wat je nu ziet. Dit kleine flesje.
1: Ja. Dus proost, vriend.
0: Ik mag toch bij God hopen dat dit lekker is.
1: We gaan het eens even proberen.
0: Ja, dit zijn ze wel, hè?
1: Potverdorie. We hebben hier bij Weekend Groene Peter een favoriete druif.
0: Ja, nou, dat is de Moscatel.
1: Dat is de Moscatel-druif. En dan kan het nog hit en mis zijn, hè? De ene keer is het lekkerder dan de andere keer. Dit is wel de categorie. Ja, dit is lekker.
0: Dit gaat wel...
1: Dit glijdt lekker naar binnen.
0: Dit is een hele goeie, is dit. Ja, het is het wel waard, wil ik zeggen.
1: Hij hangt lekker in het glas.
0: Ik zit ook een beetje te kijken. Hij heeft echt zo'n gouden kleur heeft hij erin zitten. Hè? Het is wel een dessertwijntje.
1: Ja, het is een witte voor de mensen thuis die niet op de webcam meekijken. Mm-hmm. Dat zijn de meeste mensen thuis, want we hebben geen webcam.
0: Lekker,
1: maar
0: man.
1: Dit is lekker.
0: Lekker,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is een feestwijn en het is vandaag ook een feestje. We vieren dat je over 4 weken naar je huis gaat.
0: Ja, en we vieren
1: gaat.
0: Natuurlijk dat jij de mooie Security Lifehacks shirt aan hebt.
1: Ik zit er elke videocall die ik vandaag gehad heb. En ik heb er wat gehad. Ja. Hè. Heb ik lopen
0: en wat
1: pronken.
0: Zeggen ze daar dan wat over?
1: Nou, ik zie ze wel een beetje een zenuwtik of zo. Van, dat wil ik ook.
0: Oh.
1: Mensen, jaloers. Enorm jaloers.
0: Ik laat er gewoon hierbij drukken.
2: Oké, everybody, lie down on the floor and keep calm. KLF is about. Also known as the justified ancients of Moon. Furthermore known as the Jams.

0: Oh.
1: Lekker man.
2: Ja, dit de is toch lekker of niet?
1: De KLF is toch heerlijk, of niet?
2: Dit was de Last Train to Transcendental.
1: Ja.
2: Omdat jij zo fijn in het train topic zat.
1: Het is toch Trans Central?
2: Trans Central.
1: Ja,
2: ik zei Transcendental, maar waar die...
1: Je zei Accidental Transcendental.
2: Juist, ja, precies. Waar dat vandaan kwam, weet ik ook niet. Maar dat komt misschien door de wijn. Dat kan ook, hè?
1: Ja, ik weet niet of dat je eerste wijntje is, want je hebt natuurlijk net Big Party gehad.
2: Hallo, dit is de laatste, want dit is een dessertwijntje.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Maar heb je het gevierd iets? Heb je wat thuis gedaan? Ik zag een foto voorbij komen dat hij uit het raam hing een vlag op te hangen.
2: Klopt. Ja. Voor de rest was het eigenlijk een beetje business as usual. Maar vanavond eventjes is mijn moeder en mijn broer langsgekomen met zijn vrouw.
1: Kijk.
2: Om even een kopje koffie met een gebakje te doen. Nou. Koffie waar ik overigens, en dat is voor de mensen thuis minder relevant dan voor jou,
1: ja?
2: Italiaanse gecondenseerde melk in heb gehad.
1: En, hoe was dat?
2: Ja, dat was hem.
1: Dat was hem ook.
2: Ja.
1: Was hem ook.
2: Ik heb nu een knijptube met gecondenseerde melk.
1: Ja.
2: Jij hebt een soort staattube à la mayonaise.
1: Ja.
2: En ik heb meer een knijptube à la gezichtslotion. Beetje, maar die is wel op tegen de tijd dat jij gaat. Dat kan ik je nu al
1: verzekeren. Help me wel even herinneren, want ik ga het natuurlijk voor je halen. Maar I need to be remembered.
2: Dat komt goed. No worries, no worries.
1: Maar wat leuk. Dus, maar weet je al wat hij gaat doen? Vervolgopleiding?
2: Sterker nog, hij gaat op kamers in Enschede. Want hij gaat civiele techniek studeren in Enschede.
1: Ja.
2: En hij is van de week begonnen met het schrijven op kamers.
1: Hij heeft nog geen kamer.
2: Dat is op zich gebruikelijk dat je daar pas mee begint als je... als de kans groot is, zeg maar, dat je het nodig hebt. En het eerste mailtje wat hij de deur uit heeft gedaan, daar mag hij al gelijk op hospiteren aanstaande maandag.
1: Dat lijkt me zo kut.
2: Ja, mij ook.
1: Doe eens leuk, weet je.
2: Ik zei al tegen hem, ik zou er niet op rekenen dat dit een hit wordt.
1: Oh,
2: er komen blijkbaar 12 mensen.
1: Ik weet nog bij mijn dochter, die heeft echt een scheidmazzel aan de lijf hangen. Die was al 18, ze was net 18, was net klaar met haar havenopleiding. En die dacht van, ik wil op kamers. Ik zei, succes, weet je, dat gaat toch niet lukken. In Nijmegen. Hmm. En toen heeft ze bij zo'n bureau ingeschreven. Er was een loting, waren 200 mensen, die deden aan de loting mee. Zij kwam als eerste uit de Hoge Hoed. En had dus binnen 3 weken had ze een kamer in Nijmegen. Ja, en het was niet een kamer. Dat was dus een studio. Met een eigen voordeur, eigen keuken en dat soort dingen. Ja. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je A, lekker in je eentje zit. Maar 2, wat ook gewoon heel fijn is, is dat je ook gewoon huurtoeslag krijgt.
2: Ja, ik vind het dan wel weer heel frustrerend dat je zegt A en 2. Daar heb ik echt heel veel moeite mee.
1: Ja.
2: Ik probeer dat te processen. Ik probeer er ook niet op in te gaan.
1: Hoeft
2: maar
1: niet.
2: Dat kan ik niet.
1: Maar de trein moet verder.
2: Ja.
1: En ik zie je zo meteen weer terug na het nieuws. Daar mag Peter hier zitten. Gezellig.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
1: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
0: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorm maatschappelijke gevolgen dat heeft.
0: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: En wat een heerlijk begin om het twee uur van Biekertje Roede Peter mee te beginnen.
1: Zeker, lekker.
0: Gewoon een lekker vrolijke One Hit Wonder met een thema wat mooi aansluit bij het WK. Want dat is vandaag ook weer begonnen. Hè?
1: Nou, het is als het goed is de eerste wedstrijd is volgens mij nu net begonnen tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Mexico en Zuid-Afrika?
1: Ja, ja. Vanavond speelt Tsjechië nog om 4:00 PM. Dus mocht je daarvoor wakker willen blijven, dan kan je dat zeker doen.
0: Altijd spannend, ja. Tsjechië uit.
1: En aanstaande zondag is het natuurlijk zover, 14 juni. Dan speelt ons Oranje speelt dan ook. Maar ook de Blue Wave gaat dan ook spelen.
0: De Blue Wave?
1: De Blue Wave, ja zeker.
0: Wat is de Blue Wave?
1: Peter, kom op. Wie zijn de Blue Wave? Wij zijn Oranje, maar wat is de Blue Wave?
0: Italië.
1: Nee, die doen niet mee.
0: Nee, daarom ben ik ook zo verbaasd.
1: Wat Curaçao.
0: Is dat de Blue Wave?
1: That's the Blue Wave.
0: Oh, ja. Vertel me meer.
1: Nou, die worden getraind door Dick Advocaat.
0: Ja, dat weet ik. Maar ben jij fan van Curaçao?
1: Nou, ik vind het wel gewoon leuk. Weet je, ik vind het leuk dat zo'n eiland helemaal op zijn kop staat ervoor. Ze hebben meer shirtjes verkocht dan oranje shirtjes. Dat is toch fantastisch. Ook hier in Nederland zie je mensen rondlopen met of de blauwe of de geel goudkleurige shirt van Curaçao. Dus ik vind het alleen maar leuk. Weet je, en je mag toch hopen dat zo'n ploeg ver komt en dat het gewoon goed gaat. Kijk, ik heb de twee oefenwedstrijden van het Nederlands elftal geprobeerd te kijken. Ik heb echt mijn best gedaan. Het is me uiteindelijk gelukt dat ik heb kunnen blijven zitten.
0: Ja.
1: Maar je hebt slechter en slechts. Dit was echt gewoon nieuw aan te gluren.
0: Ja, nou, zou dat ermee te maken hebben dat het niet echt leeft, dat hele WK? Ik bedoel, heb niemand, maar dan ook niemand gesproken die zei, hé, lekker, ik neem er vrij voor, ik ga ervoor zitten. Dit wordt het WK wat ik van voor tot achter en van links tot rechts ga.
1: Nou ja, ik ga denk ik wel zo'n beetje elke avond een wedstrijdje kijken. Maar dat maakt me niet zo heel veel uit wat er speelt. Ik vind het altijd wel leuk.
0: Ja.
1: Spanje vind ik natuurlijk ook leuk om te kijken. Voetbal leuk.
0: Ergens een poeltje ingevuld?
1: Nee, dat weiger ik. Ik vind dat echt zo gekut.
0: Ja?
1: Zo'n pool. Ik heb er A geen verstand van.
0: Nee, ja, maar dat hoeft ook niet. Je kan toch ook gewoon voor the love of the game.
1: Nee, maar weet je, dan ben je er weer mee bezig. En dan moet je weer in de gaten houden die wedstrijden. Weet je. Ik heb wel andere dingen in mijn leven wat ik leuk vind.
0: Oké, maar je hebt wel tijd om de wedstrijden te kijken.
1: Nou, als ik thuis ben en ik heb even niks. Zo 's avonds, er is toch niks op televisie. Gewoon even lekker een voetbal kijken. Watertje erbij. Lekker man.
0: Watertje erbij?
1: Ja, we moeten natuurlijk een beetje summer fit worden, hè?
0: Nou ja, ik zat te denken omdat je... wat ik las vandaag, dat tijdens het voetbal inderdaad... Dus elke wedstrijd is er halverwege de helft een drinkpauze.
1: Ja, na 23 minuten is er een drinkpauze van een minuut.
0: Ja, en ook in de tweede helft. Maar dat is dan niet de 23e minuut, maar de 23e minuut van de tweede helft. Ja,
1: de 68e minuut. Heel goed. Ja.
0: Oh ja, dat reken jij snel uit. Ja, zeg je, jij zit er echt op.
1: Ja.
0: En dan gaan wij ook meemaken dat er tijdens de wedstrijd dus reclames uitgezonden worden.
1: Ja, dat. En natuurlijk ook een belangrijke wijziging heeft te maken met als je als speler geblesseerd raakt. Of je bent geblesseerd en je moet het veld even uit, dus je krijgt verzorging, dan moet je het veld uit, dat je minimaal een minuut nog langs de kant moet blijven staan.
0: Ja, dat is allemaal. Dat laatste is om het tempo van het spel te verhogen, zeggen ze.
1: Ja, ja.
0: Maar die reclame...
1: Dat is heel erg commissie natuurlijk.
0: Dat is... Een beetje het gevoel dat de invloed van het Amerikaanse geheel is.
1: Ja, nee, dat is het ook. En weet je,
0: maar we weten allebei dat dit dan, dit is een blijvertje.
1: Ja.
0: Dit komt er nu in, maar dat is een blijvertje.
1: Ja, dat is een blijvertje. En ook voor het eerst dat er 48 landen meedoen.
0: Ja.
1: WK duurt 40 dagen.
0: Ik heb dus een poeltje ingevuld. Ja? Ik vond het gewoon op een gegeven moment ook niet leuk meer om standen in te vullen. Ergens bij pool, wat is het, H of zo, G. Het is mooi geweest. En dan moet
1: hoeveel wedstrijden zijn er, weet je dat? Hoeveel wedstrijden in totaal worden gespeeld in die 40 dagen?
0: Veel. Nee,
1: 104.
0: Jezus.
1: Ja, 104 wedstrijden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja. Ja. Ja. Ik denk dat ik ergens tussen de 1 en de 3 wedstrijden mijn interesse zo'n beetje verlies. En dan mocht Nederland de poolfase uitkomen, dan... ik ben zo'n opportunist.
1: Dat hoop ik, want dan gaat het gebeuren in de 16e finale. Dat heb je met meegekregen, wat er gaat gebeuren.
0: Ik zat vandaag even te lezen... Je moet echt wel een lutser zijn om de poolfase niet uit te komen.
1: Ja, want de 1 en 2 gaan sowieso door.
0: Ja.
1: En de eerste 8 nummer 3's gaan ook door.
0: Ja,
1: dus eigenlijk val je als je vierde bent sowieso af. Ben je derde, dan
0: is de kans 50-50 dat je afvalt.
1: Daarom. Ja, maar dus, Oezbekistan was ook een stretch. Ik vertrouw nergens meer op. Maar waarom ben ik zo enthousiast over dat we de 16e finale...
0: Ja, waarom ben jij zo enthousiast over de 16e finale?
1: Nou, omdat er dan natuurlijk een groots optreden ons te wachten staat als dat gebeurt.
0: Ja. We hebben het allemaal vandaag kunnen lezen.
1: Ja.
0: Ik word ook net zo enthousiast als jij. Ja. Ik word net zo enthousiast
1: maar
0: als jij.
1: Of het doorgaat is een tweede natuurlijk, want ze is gevallen.
0: Ja, maar... Ze is al wel met haar zoon bezig om te kijken welke nummers, als het allemaal zover mag komen. Hè?
1: Nou,
0: en Maar we hadden het ook bijna niet meegemaakt. Niet alleen vanwege het vallen.
1: Ja.
0: Maar ze is helemaal niet van het vliegen.
1: Nee, we hebben het over orgeljoker mensen.
0: Orgeljoker mensen. Ja, orgeljoker. Ja.
1: Zij zal optreden voor de 16e de 16e finale. Het is ook voor het eerst dat er een 16e finale wordt gespeeld. Hè? Dat is ook voor het eerst waarin we de 8e finales. Maar Orgeljoker die gaat dan dus voor ons optreden. En ze is gevallen. Ze heeft wat beschadigingen. Ik heb vandaag bij Edwin Boulevard haar oor mogen aanschouwen. Die is van voor tot achter gehecht. Ze zit in een Mitella. Zit ze. Dus het is drama alom.
0: Oh man. Wat is dit? Ik vind het vreselijk om te horen. Ja.
2: De Holland en Barrett daar gekomen.
1: Ja, gelukkig dat die dagen eraan komen.
0: Maar het is groot nieuws en het hele land is in rep en roer. Ja. En ja, we kunnen eigenlijk niet anders dan even een klein stukje orgeljoken draaien. Maar ik ben nog niet zo gewend aan YouTube.
1: YouTube ook niet aan jou.
0: En YouTube ook niet aan mij. Ja. Dus er was wat. Maar
3: een nummer van Gerard Joling. Oh. En doen jullie mee en maak me gek.
1: Nou, daar gaat ze hoor. Maak me gek op de zwarte cross.
0: Wat een sfeer is dit. Ja, en dit gaan we dan in de 16e finale gaan we dit krijgen, hè?
1: Oh. Wij schamen ons ook nergens voor, hè?
0: Nee, maar nee. Ik draai hem wel weg, want...
1: Maar merchandising, ik ga dat een beetje hard. Ik zie nog niet veel mensen in juichjacks en dat soort toestanden. Jij?
0: Van de verschillende supermarkten
1: we hebben een badjas. Ik zag een juichjack.
0: Ja.
1: Ik zag ook bij een tour operator zag ik...
0: Tour operator.
1: Zag ik een wolven cape-achtig toestanden.
0: Ja, dat ik dacht, ik snapte de reclame niet. Ik snapte de cape niet. Ik snapte die hele. Ik snapte er niks
1: maar,
0: van.
1: Ze had er zin in. Ja.
0: Ze had er zin in. Ja, dat sowieso.
1: Dus nee, ik kan
0: er... Ik verwacht wel dat als het WK gaande is en Nederlandse eerste twee wedstrijden zou winnen. Nee, laat ik zeggen, als ze de groepsfase uitkomen. Dat het dan wat meer gaat leven.
1: Ja, maar in Nederland mogen we niet op pleinen kijken. Dat is verboden. Dus we kunnen niet buiten gaan kijken. Je kan nog wel in een kroeg kijken. Maar kroegen moeten wel de sluitingstijdwet aanhouden.
0: Ja, de deur dicht.
1: Het is weer Holland op zijn smals. Als je toch denkt, we gaan het met z'n allen gezellig samen doen. Forget it.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat we het onofficieuze thema van het WK maar even moeten gaan draaien.
1: Lijkt me ook. Money. Dit is allemaal mensen...

0: dan nu de mannen die niet te stoppen zijn. En geloof me, we hebben het geprobeerd. Jeroen en Peter met bijna Weekend Jeroen en...
1: Bijna hoor.

0: Je kan toch eigenlijk nooit misgaan met een fijn fluitplaatje. Dit is Orange County van de Gorillaz. En wat mij betreft staat die volgend jaar in de fluit top 13.
1: Fluit top 13?
0: Ja, we hebben al een keer de fluit top 13 uitgezonden.
1: Ja.
0: En ik moet eigenlijk de administratie even bijwerken dat deze erbij moet. Want ja. Dit is...
1: Over administratie, ik kreeg het ook nog even de vraag. En jij was er niet het eerste uur. Welke aflevering dit was? Want ik heb het programma geopend en dan normaal... Doe jij dan even aankondigen welke aflevering het is?
0: Oh, dat dus, vind ik wel heel fijn dat er om gevraagd wordt. Ja. Dit is aflevering 646.
1: Oké, dat is belangrijk. Ja, dan hebben we dat in ieder geval ook.
0: Even kijken hoor. Ik zet deze eventjes in de pick-and-choose lijst voor de fluit top 26 was het zelfs.
1: Gewoon doen.
0: Ja. Brengt ons eigenlijk al wel weer bij het volgende onderwerp, vriend.
1: Nou.
0: Wat zit jij er weer goddelijk lekker bij?
1: Ja, dank je. Ja, ik ben weer verder gegaan waar ik gebleven was met het afvallen.
0: Ja.
1: Het was er even nodig, was het aangekomen. Ik denk, ik moet even commitment tonen.
0: Je moet even de buikriem weer aanhalen.
1: Ja, ja, en het voornaamste is, zoals iedereen wel weet, wij hebben een huis in Spanje gekocht.
0: Ja.
1: En daar staat in Spanje staat al veel kleren. Dat is een specifieke maat, XL.
0: Ja.
1: En I don't want to get XXL anymore.
0: Nee.
1: Dus ik heb zoiets van, ik moet zorgen dat ik in shape ben.
0: Oh.
1: Ja. Dus ik ben nu, het moet nog even een kilootje of twee af.
0: Oh,
1: dat ik zo meteen weer rond die 90 kilo zit te hangen.
0: En mag ik dan in dat kader vragen hoe lang jij bent?
1: Ik ben 1,85 meter.
0: 1,85 meter.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dan zit ik nog steeds boven BMI hoor.
0: Ja, want
1: dat is 85 moet ik dan zijn.
0: Ja.
1: Maar het gaat mij niet om het. Ik moet me lekker voelen.
0: Ja, precies.
1: En dat heb ik als ik 85 ben, dan kijk ik in de spiegel en dan word ik gewoon geil van mezelf.
0: Ja,
1: maar aan de andere kant voel ik me doodongelukkig. Om dat vast te houden,
0: ja.
1: Moet ik alles wat ik in het leven leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: Als bijna alles wat ik in het leven leuk vind, mag ik niet meer doen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: En
0: nee.
1: Als je blijft neuken, kan je niet eten. Weet je?
0: Dus, nee, maar dat is dus eigenlijk win-win.
1: Ja.
0: Eigenlijk is neuken zo'n sport voor jou.
1: Ja, precies.
0: Hè?
1: Ja.
0: Bedoel, zolang jij aan het neuken bent, kun jij niet eten.
1: Nee.
0: Dus daar val je vanaf. Dat doen mensen ook.
1: Ja.
0: Sporten, ook om af te vallen.
1: Ja.
0: Dus, ergo...
1: Maar mijn vrouw wil af en toe ook gewoon een keer tot rust komen. Weet je? En dan heb ik honger.
0: Ja, maar zij kan toch blijven eten?
1: Dat
0: terwijl...
1: is waar. Maar ik ga tekeer. Dat kan je niet in je handjes vasthouden.
0: Ja, moet ze vloeibaar voedsel eten.
1: Ik ook niet. Ja, om zonder voeding in de neus te gaan stoppen, weet je wel. Ik vind dat ook een beetje ver gaan.
0: Nou ja, weet je, het is wel dedication. Het is wel, als je ervoor gaat, moet je er ook voor gaan.
1: Ja. Ja, nee, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Weet je, dan ga je ook tot aan het gaatje. En in het gaatje.
0: En in het gaatje, ja.
1: Precies, ja. Dat, alle voorzetsels doe ik hoor.
0: Even denken, wat zei je vrouw vannacht ook?
1: Ja, precies. Dat zei mijn vrouw ook.
0: Ja, precies. Dat, ja.
1: Dus dat moet wel gedaan worden natuurlijk. En dus daarom, ik hou van lekker eten.
0: Ik hou van lekker fris, ik hou van lekker anders.
1: Ja, daarom. Ik hou van fruit, ik hou van fris. Ik hou van brood waar fris op zit.
0: Ja, precies.
1: Want als ik dat op tafel zet, heb ik lekkere sandwich, moeilijk. Dat. En door. Nee, maar dat dus. En jij ook, want jij moet ook aan de bak. Want jij bent druk aan het trainen voor de marathon van Antwerpen.
0: Ja, nee, dat, dat is eigenlijk deze week een beetje begonnen. Ik heb deze week een gesprek gehad met de trainer over wat erbij komt kijken. Het was een soort intake van, ben je er wel klaar voor?
1: Ja, en zijn conclusie was, doe het niet.
0: Hij heeft een soort motivatiespeech gehouden over wat er allemaal bij komt kijken. En dat is veel, hè. Vier keer in de week trainen.
1: Ja.
0: Waarvan in ieder geval één lange duurloop die op een gegeven moment 3 uur gaat zijn. En dat is dan de training.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg ook te horen, en dat is een beetje waar jij op doelt. Dat is een beetje aansluitend op wat jij nu zegt. Dat er op een gegeven moment ook dat het goed is om mij te gaan wegen voor en na een loopje. Omdat je zoveel vocht en mineralen verliest. Die moeten ook weer aangevuld worden.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet zo van het wegen. Alhoewel, eerlijk, nu ik een goddelijk lichaam heb, weeg ik mij vaker.
1: Ja.
0: Het is nu leuker om te wegen dan...
1: Vraag je ook aan je vrouw, kom even kijken als ik beweeg. Kom
0: even op de weegschaal, kom erbij staan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, doe jij dat niet dan?
1: Ja, dat ze erbij staat? Ja, ze staat elke ochtend bij. Applaudisseert ook elke ochtend.
0: Ja?
1: Ja, ja, dat is op zich schattig.
0: Heeft jouw vrouw applaus?
1: Tieten? Ja, ook. Ja, die heb ik. Nee, mijn vrouw heeft goede tieten. Dat kan niet anders zeggen. Ik, ja hoor. Nee, helemaal goed. Ja.
0: Je hebt niks te klagen.
1: Ik klaag niet.
0: Op geen enkel vlak.
1: Nee.
0: Nee. Ja, maar goed. Laten we het vooral niet over jouw vrouw hebben. Want
1: daar, jij begon.
0: Ja, nee, sorry.
1: Ja.
0: Neem me niet kwalijk. Ja, ik doe het ook een beetje zelf.
1: Ja.
0: Inderdaad. Ik zit vanaf nu wel nog een stukje dieper in het hardlopen.
1: Ja, nou, en terecht. Weet je, jij gaat dit redden. Jij kan dit. Jij gaat dit rocken.
0: Ja, maar ik vind het ook zo fijn. We hadden het net over BMI. Dat mijn BMI nu ook in de gezonde range is.
1: Ja.
0: En niet meer zo tegen de bovenmarge aan. Maar een klein beetje al eronder. En ik zou het leuk vinden om nog iets meer richting het midden te gaan.
1: Oh nee, ik vind het wel lekker. Want ik gewoon als ik me goed voel, feeling met je lekker feeling.
0: Maar iedereen is anders wat dan. Ja. Weet je, als je nu zo ermee bezig bent, dan denk ik, nou ja, een beetje meer in het midden vind ik ook wel leuk.
1: Nee, ik vind het lekker als ik gewoon kleren aan heb dat je niet een buik ziet. Dat vind ik fijn. En voornamelijk naar mijn lulstaart dan.
0: Ja.
1: Dan denk ik, nou, wat is dat daaronder? Wat is dat groots, mensen? Nee,
0: maar je zegt kleren dat je je buik niet ziet. Daar kun je de kleren ook op aanpassen, hè?
1: Ja, maar dat vind ik ook zo wat, weet je. Dan is het net of ik ga bowlen de hele tijd.
0: Nou, nee, maar laten we eerlijk zijn.
1: Of ga darten.
0: Deze jurk staat je ook goed.
1: Ja, dank je. Ja, het is ook mijn favoriete jurk. Ja,
0: precies.
1: Dan komen borsten zo lekker uit, bedoel je.
0: Ja, precies. Nou, als je ze zo samenknijpt zoals je nu doet.
1: Lekker, hè?
0: Dat decolleté.
1: Ja? Kijk eens wat ik doe. Hier zo.
0: Och man, ik word er een beetje warm van binnen. Over warm van binnen gesproken.
1: Dat zei mevrouw ook vanaf.
0: Ik hoorde jou net een tussenstand voor de mensen die wel WK willen.
1: Ja,
0: maar ook
1: het was, na 10 minuten is de stand 1-0 voor Mexico op dit moment. En daarmee is het eerste doelpunt gemaakt door... Quinones, denk ik dat de man heet.
0: Quinones.
1: Quinones.
0: Ik zeg, laten we dat vieren met een plaatje. En dan wordt het alweer hoog tijd voor de bijdrage van de archivaris.
1: Lekker man.

0: Running in the Family, level 42. Die komen in de Paleistuin binnenkort.
1: 2 juli, toch?
0: 2 juli.
1: Ja.
0: 2 juli. Schrijf even mee, mensen. 2 juli.
1: In de Paleistuin.
0: Komt level 42 in de Paleistuin. Leuk. Ik ga erheen. Ik heb er zin in. Jij gaat er niet heen. Jij bent er niet zo van, geloof ik, hè?
1: Ja. Nee, ik hou er niet van. Het is niet mijn ding.
0: Is jammer. Nou ja, dan als we dat dan toch tegen... Maar zo zijn wij ook. Hè? We kunnen dat tegen elkaar uitspreken. Ja. We zijn er open over. We zijn er eerlijk over.
1: Ja.
0: En als je het dan hebt over open en eerlijk...
1: Nou.
2: Best wel leuk en heel spontaan.
3: Echt heel slecht.
2: Sybrand Verber is zijn naam.
3: Het is gewoon echt een schande voor de Nederlandse radio. Echt.

0: Dit kan niet natuurlijk. Ben ik er weer niet lijfelijk vanavond aanwezig in de studio. Mannen, goeie avond, Jeroen, Peter. Dit is voor mij dan toch wel de laatste keer dat ik er niet ben. Afgelopen week, even kijken. Vandaag zit ik dan in Hilversum voor een uitreiking van een media-diamant aan een cameraman. Nou, vorige week zat ik op de Albu 6. De week daarvoor, toen was het ook donderdag. Kortom, er is altijd wel een reden om er niet te zijn. Maar volgende week zijn we, neem ik aan, toch wel weer compleet met z'n drieën. Dan gaan we het eens een keer hebben over de zin van het leven. Want af en toe heb ik best wel zin in het leven. Ik heb iets heel leuks. En ik weet, jullie zijn een grote fan van. Ik dacht, ik draai eens iets bijzonders. Wat jullie nog nooit gehoord hebben. Frank Boeien.
1: Frank Boeien.
2: Hallo, dit is Frank Boeien, de koekrijder. En wat een gok op de koffer van de koek. Telefoon. Ja, hallo?
3: Ja, hallo.
2: Hallo.
3: Met Birgit, de logopediste van Robbie Stenders. Frank?
2: Hallo.
3: Je bent een beetje moeilijk te verstaan.
2: Wat zeg je?
3: Je bent een beetje moeilijk te verstaan.
1: Is het zo beter?
3: Ja. Dat is een stuk beter. Wat heb je gedaan nu?
1: Ik heb de microfoon omgedraaid en nu praat ik in het bolletje.
3: Oké. Nou, houd vol. Goed in mijn bolletje blijven praten.
1: Ja, bedankt.
3: Oké.
0: Ach, toch eventjes Frank Boeien. Leuk, hè? Altijd weer Frank. Volgende week denk ik dat we iets met Frank Boeien gaan doen. Maar dat is volgende week pas. Nee, nu even heel wat anders. Zoals gezegd, aanstaande volgende week ben ik er gewoon levend. Even kijken, volgens mij is een traditionele afsluiting altijd van die mediadiamant. Dat we met de mensen die erbij betrokken zijn qua opbouw, afbraak en een stukje ondersteuning. Daar was ik dan ook bij vanavond en vanmiddag. Dan gaan we altijd pizza eten. En daarover gesproken.
4: In Zouterlanden zijn hier speciale prullenbakken geplaatst. Het zijn vierkante bakken, speciaal voor pizzadozen. Veel mensen halen namelijk wel eens een pizzaatje, eten die op het strand en stoppen de doos daarna in die restafvalbakken. Maar dat is niet handig, zegt deze wethouder.
5: Ja, je zou denken dat het verpakking is, dus bij de verpakkingsafval hoort. Maar er zitten vaak voedselresten in, dozen zijn vet. Dus daarmee horen ze eigenlijk bij het restafval. Vet, vet.
6: Oh, lekker.
5: Vet, vet.
7: Even wachten!
4: Pizzadozen.
7: Nog even wachten!
6: Pizzadozen.
7: Pizzadozen.
6: Pizza.
7: Even wachten!
5: Restafval.
7: Nog even wachten!
5: Restafval.
7: Even wachten nog!
5: Restafval. Alleen ja, die containers restafval, daar gaat natuurlijk heel veel andere dingen ook in. En die containers die zitten heel snel vol als je daar een aantal pizzadozen in stopt. Dus vandaar dat we nagedacht hebben over oplossing voor dat vraagstuk.
4: Ja, Zoutlanden heeft nu 2 van die speciale pizzabakken.
7: Ja, la, la, la. We doen er nog eentje, dan komen we

0: De Boxer Rebellion, en dat mag ook gewoon wel eens een keer gedraaid worden.
1: Heerlijke plaat.
0: We zitten hier in de studio, weet je, we zitten hoog in de energie, we zitten gewoon te rammen, we zitten gewoon te... Jij staat te dansen hier op de tafels. Je bent voetbalgek, dat weten we allemaal, ja. Dus...

0: Ik ben de naam van het Siciliaanse vliegveld even vergeten. En ik ben een beetje door mijn tijdlijn aan het scrollen. En daar kom ik een clipje tegen van een mevrouw. Die zit in een badkuip. Dat is een IJslandse mevrouw. Die IJslandse mevrouw heet Lupina.
1: Lupina.
0: En dat, op dat moment kwam dat zo lekker binnen. Dat wilde ik jou ook eventjes... Wil ik jou ook even meegeven.
1: Nou, graag.
0: Dit is Lupina met The Rain Goes Up. Dus 2 minuten. Hou het vervolg.

0: Nou, dit is dus Lupina.
1: Lupina.
0: Onthoud die naam, mensen. Ik word er blij van. Ja. En als we deze dame kunnen helpen om bekender te worden buiten IJsland, dan zouden we niet alleen Lupina daar blij mee maken, maar mij ook.
1: Daarom. Weet je, en daar gaan we voor. Jou blij maken. Niet alleen Lupina blij maken, we maken ook jou blij.
0: Kijk, precies. Ja. En die sfeer, die stemming, hè, dat is waarom wij Weekend Jeroen en Peter maken. Dat is precies, samen gevoel.
1: Het is precies dat wij gevoel. Ik heb ook Viva Hollandia gedraaid in het eerste uur.
0: Ja.
1: Weet je, gewoon dat wij gevoel.
0: Dat wij gevoel.
1: Wij gevoel.
0: Precies. Ja. Daar, daar mogen wij aan werken.
1: Ja.
0: En wij... Is gewoon de kern van Weekend Jeroen en Peter. Net als overigens het volgende spel.
1: En dat is... Een dobbelspel.
0: Een dobbelspel.
1: Kijk.
0: 3 keer gooien met de dobbelstenen. 1 keer voor de minuten, 1 keer voor de tientallen seconden... Ja. En 1 keer voor de seconde. Jij kunt dit, Jeroen.
1: Ik heb de dobbelsteen hier in mijn hand. Ik ga gooien.
0: Ik hoor ze.
1: Ik gooi een 4.
0: Een 4. Hij
1: een
0: staat
1: 4.
0: In het systeem.
1: Ik gooi dan nog een keertje. Ik gooi dan een 3. Dus een ergens 3. In de 4 minuten 30 gaan we terechtkomen. En ik gooi nog een 2. 4 minuten 32 gooi ik met de dobbelstenen.
0: 32. Dat voer ik in dat enorme paardenventsysteem.
1: Nou, zeker.
0: En dan komt er een lijst uit. Een lijst van wel liefst 34 platen. En die gaan we niet allemaal opnoemen. Omdat we beginnen bijvoorbeeld met een nummer wat we gewoon kunnen skippen. Dat is niet onze smaak.
1: Nee.
0: Maar als we dan bijvoorbeeld verder kijken, dan zien we Earth, Wind & Fire met Fantasy.
1: Ja, lekker.
0: We zien Eric Clapton, Tears in Heaven. We zien Fergal Sharkey met zijn medische tophit A Good Heart.
1: Ja, de Twilight Zone van de Coldeneering. Zie ik staan. Ik zie ook Incognito, All My Life. Midlove met Heaven Can't Wait. Oh, dat is ook een mooie plaat trouwens. Olita Adams en David Sanborn met Don't Let Me Be Lonely Tonight. Een prachtige plaat natuurlijk.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Precies, precies. Ja,
0: en dan Philip Bailey, Walking on the Chinese Moon.
1: Ja, Ultravox met Vienna. Staat er ook tussen.
0: Een persoonlijk favorietje, Message in a Bottle van The Police.
1: Ja, dus ze hebben heel veel om uit te kiezen.
0: Jewel van Propaganda, ook al zo lekker. Ja, dat hebben we misschien niet goed geregeld aan het begin van dit spel. Wie mag er kiezen?
1: Nou ja, kies jij een keer. Weet je, jouw zoon is vandaag geslaagd. Ja,
0: dat is ook zo, dat is ook zo. En dan kies ik voor een nummer wat een intro heeft van 22 seconden. Dan kunnen we het goed aankondigen.
1: Ja.
0: De hele plaat is 4 minuten 32. Jij hebt dat gegooid met het dobbelspel. Maar dit is een lekkere, tijdloze klassieker.
1: Zeker.
0: En dit gaat, ja, dit gaat ergens over. Dit gaat over propaganda.
1: Ja.
0: En dat wordt bezongen. Dit gaat over Jewel. Dat wordt bezongen door propaganda.
1: Precies dat.

0: Van die platen die zo heel langzaam eindigen. Zo heel steeds zachter gaan.
1: Zo'n fade-out.
0: Zo'n fade-out.
1: Fade-out noemen we dat.
0: Ja, ik ben toch meer van een staand eind, merk ik.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En hij staat.
1: Hij staat. Ja, dat is toch... En ik sta ook.
0: Ja, precies. Ja. Dat is toch lekkerder.
1: Ja.
0: En daar heb ik meer mee. Ja. Maar
1: hij is afgelopen.
0: Hij is afgelopen.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ik heb hem nu ook weggeschoven. Ja. Hoor. Ik denk dat
1: heb jij, was dit handmatig uitgeveed?
0: Dit was een combinatie van de plaat die uitveedde en mijn handmatige actie.
1: Het was een dubbele veed.
0: Het was een dubbele veed.
1: Nee, lol. Wat leuk.
0: Weet je, wij hier bij Wie Kunt Jeroen en Peter, wij mogen dat. Wij kunnen dat ook.
1: Ja, zeker.
0: Zit jij ook op je werk wel eens reclame te maken voor ons programma?
1: Hele dag door.
0: Ja?
1: Ja.
0: En terecht. Want het is ook van een niveau dat moet gepromoot worden.
1: Ja, nou, ik maak heel vaak reclame. Inderdaad voor. Het is alleen heel jammer dat ik het altijd in het Engels moet doen, omdat ik geen Nederlandstalige collega's heb.
0: Ja.
1: Die snappen hier helemaal geen flikker. Nee, snap je helemaal niks van.
0: Nee.
1: Dus die snappen het niet.
0: Moeten wij dan onze uitzendingen misschien een keer in het Engels gaan maken?
1: Nou, zullen we dat niet doen? Weet je, we hebben al zoveel mensen die we teleurstellen, om dan nog meer mensen teleur te stellen in een andere taal. Dat is dat er ook niet helemaal de bedoeling.
0: Nou ja, nou, kijk. Wij van Wie Kunt Jeroen en Peter, belediging hebben wij hoog in het vaandel staan. Ja. En dan kunnen wij weer een geheel nieuwe populatie beledigen.
1: Ja. Wat wel heel fijn is, ik heb natuurlijk allemaal collega's die zitten in de United States of America of in Canada. En vaak worden de meetings ingeschoten op tijdstippen dat ik in de avond. Maar
0: ja.
1: Niet op donderdagavond, dat weten ze gewoon. Dus nu was het ook weer, iemand zei, can we meet on Thursday, 4 o'clock my time? Denk even denken, nee, want dan is het 10 uur 's avonds mijn tijd. Dan heb ik Weekend Jeroen en Peter tijd.
0: Precies, that goes not happening.
1: Dus voordat die persoon uitgesproken is, was het direct, zei, oh no, of course not.
0: Of course.
1: You have your famous radio show.
0: Yes,
1: it's me. I have my famous radio show.
0: Yes. Misschien can we even een stukje outcutten out this program.
1: Yes.
0: En upsturen to that person.
1: Yeah. Yeah, so listeners, welcome. This is Radio Ameland One. And we're here for you. And this is Jeroen Janssen and Peter speaking to you live from Barn. Barn, yes. The city that never sleeps.
0: The city that never sleeps. And we're also to ontvangen in Soest. And Bunschoten.
1: You can hear us in Soest, Bunschoten, Spakenburg. And je moet het wel in een taal goed doen.
0: Ja, precies. Ja, je moet wel aansluiten bij het
1: publiek. Het is in Spakenburg.
0: Je moet wel aansluiten bij het publiek. Dat is goed voor jou.
1: Zeker hoe ze mijn naam ook altijd uitspreken. Blijft er ook. Jeroen.
0: Ja, daar hebben wij een episch intro.
1: Ik blijf hem leuk vinden. Mijn vrouw vindt het belangrijk niet leuk meer, die reclame. Ik blijf hem leuk vinden. Ik zeg ook, nee, dat zo. Jeroen. Die vind ik zo vooruit. En ook dat... met die hand, weet je. Ja, doe ik de hele tijd. Ja. Tot vervelend toe.
0: Nee, ja, maar dat verveelt nooit.
1: Ja,
0: het wordt tijd dat we dat nummer ook
1: weer... Mijn vrouw vindt mij trouwens heel vervelend voor de laatste tijd.
0: Wat?
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, ik ben in zo'n fase gekomen van mijn leven dat ik ga plagen de hele tijd.
0: Dat ben je niet.
1: Ja. Bijvoorbeeld als we naar bed gaan, ga ik me verstoppen. Ergens in huis. En dan hoort ze af en toe... Woehoe! Dat vindt ze echt heel vervelend.
0: Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Nou, laten we eerlijk...
1: Maar nee, ik stop ook niet.
0: Oh, stop,
1: ja,
0: stop. Hoor.
1: Ja.
0: Kijk, als het gaat om een kant te kiezen, kies ik altijd jouw kant.
1: Ja.
0: Tenzij jouw teer beminde, dan kies ik altijd haar kant.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Maar, ja. Dus ik vind het ook vervelend.
1: Maar is toch leuk dat je gewoon de hele tijd...
0: Natuurlijk.
1: Gewoon,
0: Maar doe je dat met of zonder waterpistool?
1: Zonder waterpistool. Je kan het toch
0: een level up doen.
1: Ja.
0: Nee, dat is een tipje van mij die je krijgt. Maar dan ben je nog vervelender.
1: Ja, nee, nog vervelender. Ja. Of, dat is ook heel vervelend. Weet je, omdat ik dan dingen stuk maak. En niet erg, hè. Dus laatst dacht ik van grappig, heeft zo'n nachthemd heeft ze. Dat ik dacht, nou, dan trek ik hem aan. Is ze de nachthemd te zoeken, lig ik al in bed. Trek ze het bed open. Heb ik dat nachthemd aan? 6 maanden te groot geworden. Helemaal naar de kloten.
0: Vindt ze dat niet fijn? Dat hij dan een beetje ruim om erheen zit?
1: Nee. Dus ik ben er in de vaart. Ik ben echt bloedirritant. Dat wordt echt in allerlei vormen. Echt leuk. Ik heb echt lol.
0: Ik heb het al eerder gezegd. Ik kies sowieso haar kant.
1: Ja.
0: Maar in dit geval denk ik,
1: ja.
0: Ja, weet je.
1: Dat zo'n nacht in 80 euro kost. Ja, dat wist ik ook niet van tevoren. Ik zei nog, voor dat geld had ik al betere kwaliteit verwacht. Maar dat was niet de juiste opmerking.
0: Dat is niet waar ze op zat te wachten.
1: Nee.
0: Maar ze weet dat ze voor dat geld pak een beetje 80 shirts heeft bij de Zeeman.
1: Peter, jij kent ons een beetje ondertussen. Hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Weet je, wij hebben wijnglazen. Die zijn handgeblazen. I kid you not. En die zijn heel licht, weet je. Ze zijn echt super licht. Hele mooie wijnglazen, handgeblazen.
0: Ja, maar, nee, maar dat vind ik wel te begrijpen. Want je wilt toch ook, als je het geld ervoor hebt, dat uitgeven aan dingen waar je om geeft.
1: Ja.
0: Dan kun je... Je geeft er niks om. Hè? Er zijn mensen die ook niks geven om wijnglazen. Maar als je dat leuk vindt...
1: Dan
0: vind ik dan... En dan kun je daar ook waarschijnlijk met passie over vertellen... over die wijnglazen. Waar je ze vandaan hebt. Waarom je ze gekocht hebt.
1: Hoe? Oldehof.
0: Wat is Oldehof?
1: Ken je Oldehof niet?
0: Nee.
1: Hallo, jij als kookmeister.
0: Wat is Oldehof?
1: Dat is een hele bekende kookwinkel hier in Hilversum, Amersfoort, zit hij.
0: Oh, is dat die...
1: In het centrum zit hij in Amersfoort.
0: In Hilversum weet ik hem denk ik te zitten dan.
1: Ja.
0: Oh, jij bent nog nooit binnen geweest.
1: Nou, moet je eens doen. Schrik je kapot.
0: Van de prijzen?
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Maar wel leuk.
1: Wel leuk, ja. Ja,
0: nou ja, precies.
1: Ik had bijvoorbeeld zo'n pincet voor het vlees.
0: Ja.
1: Dat is mijn favoriete... Ja.
0: Zo'n tang die als je pakt, kun je er niet anders mee doen dan eerst 3 keer in elkaar knijpen.
1: Nee, maar het is zo'n pincet, hè? Dus ja? het heeft maar zo'n puntje.
0: Het is
1: echt een puntje aan om dan echt die lapjes vlees zo...
0: Heel fijn.
1: Heel fijn om te draaien. Mijn favoriete apparaat.
0: Ja,
1: is dat.
0: Man.
1: Hoe ik lapjes omdraai.
0: Nee, maar wij hebben hervulbare olijfoliekan. Ja. En die hebben we, ik zie de winkel nog voor me, geen idee meer hoe die heet, maar dat is een hele fijne kan.
1: Ja.
0: En dat wordt dan je favoriete
1: Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
0: Ja, precies. Ja, want daarvoor hebben we ook een goedkoop ding gehad en dat viel elke keer uit elkaar, dat rubber. En deze, die gaat al jaren mee.
1: Fijn is dat, hè?
0: Ja.
1: Dan geniet je elke keer van als je hem vastpakt.
0: Ja, echt waar. Ja.
1: Heb ik ook van dat Coravan apparaat van mij, weet je wel?
0: Ja.
1: Ben ik ook zo'n fan van. Weet je, gewoon 1 keer in die fles zo poef, weet je.
0: Hoppakee,
1: je kan zeggen, het kost een paar €100, maar... Weet je, ik ben er heel blij mee. Weet je, ik ben de enige die wijn drinkt thuis.
0: En dan mag het ook een keer.
1: Dan wil ik dat het goede wijn blijft.
0: Ja. Hey, amen. Over dat verstoppertje.
1: We moeten gaan.
0: Vanavond weer verstoppertje gespeeld
1: worden? Ja, vanavond spelen we het spelletje Zoek de Poes. Zit anders wel.
0: Nou, dan mag jij je verstoppen, vriend.
1: Ja, is goed.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voesten.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. En dat... het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt.
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Dat ging ook goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Ja. Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgium. Er zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Ja, komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld?
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Okay. Het wordt dus tijd dat die Erik Lau richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En zijn korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een hele andere, heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hope.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Nataria Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen.
1: Met een vloeiende
0: en
1: pen.
0: En een aantal nummers van deze cd, die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van, oh, nee. Laten we dat... Nee,
1: nee,
0: gewoon...
1: nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja. Ja.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig. Vega Trails. We gaan luisteren naar
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
4: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
3: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hooi op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn... Van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vind. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar nee. Ik heb wel
0: in de wandelgangen gehoord. Heb ik dat wel gehoord.
1: Ja, ik ook, ja.
0: Ja. Maar goed, het is leuk om gewoon zeg, met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend en... een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten. Helemaal wegspelen die jongens, of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: dat is iets anders. Maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak, en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat. Als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 8:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde. Nee, is helemaal niet waar.
1: Niet.
0: Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darifac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij. Sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele... Ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is moeilijk te zeggen, maar...
0: Wie ik gaaf vind?
1: Ja. Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja. Ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb, als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik

0: dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
1: Ja, John Engelsje zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
0: Ja.
1: Dat doe je met de drums.
0: Dat is zeker waar.
1: En dat doet Roy Haynes ook.
0: Absoluut.
1: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We
1: doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk. Of andersom, Jeroen de Valk doe met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, is dat 2022? Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat was
1: zijn tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Dus alleen klarinet en piano.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Stevie Ray Vaughan. En hij gaat meteen door. Crossfire. Stevie Ray Vaughan, leuk dat je luistert naar Blues and Friends. Hier op Eemland 1. Nog een keertje Stevie Ray Vaughan met zijn nummer Crossfire.

Nog een keertje Stevie Ray Vaughan van zijn allerlaatste soloalbum. Rond 1990 was dat zijn comeback album. In ieder geval zijn album waarin hij afrekende met zijn drugs- en drankverleden. Al die nummers gaan erover. Deze ook Crossfire, Stevie Ray Vaughan. Leuk dat je luistert naar de Eemland 1 weer. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Ik ga verder met de Scott O'Neill Band en daarna met Cape Stillman. Blijf luisteren.

Gabe Stillman hoorde je hier bij Blues & Friends. Het is een hedendaagse bluesmuzikant, Gabe Stillman. En zijn stijl deed me denken aan Ainsley Lister. En dat is nu natuurlijk al een gevestigde naam. Maar ooit ook begonnen als een kind bluesartiest. Op zijn 13e begon hij al te spelen. Op zijn 20e nam hij zijn eerste album op. Een Engelse bluesartiest die best vaak optreedt in Nederland. Ook in Europa. Ainsley Lister, een mooi langzaam nummer.

Ainsley Lister. Hij is nu een jaar of 50. Hij begon te spelen op zijn 13e. Zijn eerste album was toen hij 20 was. Dit nummer komt van zijn album Eyes Wide Open uit 2016. En als je nou goed vindt, hij is best vaak in Nederland. In een café in Amersfoort bijvoorbeeld. Of natuurlijk andere plekken. En zoek hem op Ainsley Lister. En nu weer wat heel anders. Een bluesmuzikant die de stijl speelt van de jaren 30, 40. Dat is Little Pink Anderson.

Big Pete Pearson heet die man. Die was al een hele tijd bezig. Het is, het is in de tijd van die cd-opname. Was het dan een oudere man die vaak had opgetreden. Al een jaar of 40, 50. Maar eigenlijk had hij nog nooit een cd gemaakt. En van die cd kwam dit nummer dus bij Blues & Friends bij Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Junior Wells van zijn album Better Off at the Blues, het nummer The Train 1993. Zijn muzikale partner Buddy Guy speelde ook mee op die cd en ook op dit nummer, de gitarist Buddy Guy. Maar ook nog heel veel andere, onder andere Rico McFarland. En dat is meer die funky gitaar die je hoort. Sly Williams. Ik probeerde daar wat van over op te zoeken. Dus ik probeerde al heel lang wat over op te zoeken. Maar dat is een redelijk obscuur artiest. Ik kan er eigenlijk helemaal niks over vinden. En waarschijnlijk weten ze nog niet eens zeker of dat wel de man is die dat nummer zingt. Sly Williams, zo obscuur is dat. Er zijn ooit een paar nummers van opgenomen. Onder andere het origineel van Boot Hill. Onder andere gedaan door Steve Irwin, Johnny Winter. En hier begint hij een ander nummer te zingen. I Believe in a Woman.

De Amerikaanse bluesgitarist Monty Amundsen was dat. Je hoort het bij Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Monty Amundsen, hij kwam dus oorspronkelijk uit Amerika, maar heeft heel lang in Amsterdam gewoond. En daar nam hij ook nummers op. Onder andere deze cd met een Amsterdamse band. Bijvoorbeeld de Blues Factory met Bas Flesseman. Dat is ooit mijn gitaarleraar geweest. Ron Tensky.

piano. Het is een heel mooi blues-instrument. Ik draai het eigenlijk niet zo vaak, ik moet het vaker doen. Maar Ron Tensky, daar komt hij aan. Blijf luisteren naar Blues & Friends. Ook straks na het nieuws, nog een uur lang de blues. En dan ga ik ook Nederlandstalige blues draaien.

Cece James was dat bij Blues and Friends. Lucy and the Red van zijn album No Turn on Red. Komt hier het The Freight Train to Ride. Een nummer over een trein, over een goederentrein. En dat is een onderwerp in heel veel bluesnummers. Oude bluesnummers in ieder geval. Want dat was een gratis tochtje naar het noorden. Dus weg van de slavernij, weg van de armoede. Op naar het avontuur, naar de hopelijk goede banen en tijden in steden van Amerika van het noorden. Verenigde Staten dus. Louisiana Red,

0: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

De koning van de blues, mondharmonica, de king of the blues harp. Dat is Little Walter, het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Ik zeg het nog maar een keer, elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Voor 2 uur lang de beste blues en bluesy nummers, de Friends of the Blues. Nu komt eerst Johnny Shines met You Don't Have to Go. Blijf luisteren, want daarna komt een Nederlandse band, Hollands Blauw heet dat, met een mooie versie van... een bekend nummer, het nummer Laat Me. En daarna weer een paar bluesnummers van legendes. En dan weer een Nederlandse muzikant, Rick Hogendoorn, met ook een bluesy nummer. Dus blijf luisteren naar Blues and Friends.

Ja, dat is natuurlijk een nummer van Ramses Shaffy, Laat Me. Gezongen door de Nederlandse band Hollands Blauw uit 2025 van hun album Zomernacht in Leiden. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op 101, want er komt nog meer Nederlandstalige blues aan. Onder andere van Dirk Hogendoorn en Rick Hogendoorn bedoel ik. En Dirk Stelder ook nog.

20 Years of B.B. King. Dat was het nieuwste nummer van Mike Finnegan. En de gitarist was Joe Bonamassa. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur naar blues. Maar ook bluesy nummers, de Blues & Friends. En een van die vrienden van de blues, dat is Rick Hogendoorn. Van zijn album Donkerblauw Hotel komt hier het nummer Roos.

De Fabulous Thunderbirds waren dat met Jimmy Vaughan. Dat is de broer van Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds, Wait on Time. Mooi nummer, ook een toepasselijke titel, want het gaat heel erg technisch gezien, muzikaal gezien, om het ritme en om de om op tijd daar die akkoorden te spelen. Wait on Time, de Fabulous Thunderbirds. De Poncher Chain Shakers. Love, Peace and Chicken Grease. Het nieuwste album daarvan kreeg ik net binnen. En daar ook meteen het eerste nummer van.

Pontchartrain Shakers. Ik kan niet helemaal goed uitspreken. Love, Peace and Chicken Grease, hun laatste album. Dat was een mooi nummer. En ook een nieuw album komt van Mike Saito. En daarvan ga ik natuurlijk ook spelen. Dat nummer heet... Nee, het album heet Life is Hard. En het bekende nummer... heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Dead Don't Have No Mercy.

Denk niet meer aan mij. Dat was de Nederlandse blueszanger, vind ik. Dat zegt hij ook van zichzelf. Zei hij ook van zichzelf. Dirk Stelder. Nu weer verder met de blues uit Amerika. Van, eens even kijken, wie is dat ook alweer? Van Jesse May Hemphill. Uit Zuiderkamp, uit Mississippi. Uit een bepaald gedeelte daar vandaan. En daarna ga ik in één keer door met Mojo Buford. Van een live opname uit 1998.

Hij speelde het live in 1998. Mojo Buford was dat. 1998, toen was hij al een hele tijd bezig. Maar hij speelde ook mondharmonica in verschillende bands. Echt een legendarische bluesman is dat. Legendarische blues mondharmonica man. Nog zo eentje is Junior Wells. Ik draaide hem net ook al, maar dit is van zijn... volgens mij was het zijn debuutalbum, 1966 zo ongeveer. The Hoodoo Man Blues. Snatch It Back and Hold It.

0: Oh, daar stopte hij opeens mee. Nou, ik ga maar meteen weer verder met het laatste liedje van dit uur. Deze 2 uur blues. En dat is een nummer van Santana. De eindtune. Daar komt u aan. Blijf luisteren. Elke maandag is Blues & Friends hier te horen op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. En nou ja, het is blues, hè, dus er gaan wel eens dingetjes fout, maar ook heel goed. Maar 2 uur lang de blues en hele mooie muziek. Dus blijf luisteren op www.eemland1.nl. Van 9 uur tot 11 uur elke maandag live. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde.
1: You've been listening to Blues & Friends. Check it out every week.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.